0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 en

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

loop dus naar de 5, lift is zeker een stuk. Mijn hart gaat flink tekeer. Ja, het is een hele ruk en ik bel. De deur gaat open. Verdomd, en daar sta jij. Je zegt, hallo, kom binnen. En dan omhels je mij. En ik voel weer hetzelfde. Godverdomme, net als toen. Ik weet opeens, ik wil de hele boel weer overdoen. Ik zie ons alweer liggen in ons eigen oude bed. Je bent van mij. Ik neem je mee, weg uit die klerenflat. Jij zegt, weer wat drinken, koffie, glaasje wijn. Ja, het meeste is net ingepakt. Daar zit mijn vriend, Jan Heijn. We zijn net aan het verhuizen. Het is ook toevallig dat je kwam. We hebben pas een huis gekocht. Heel mooi. In Sparendam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
1: Deze week in Muziek Magazine. Hans Sloter met het Stiltecentrum.

0: En iedereen boven de 50. Ik denk zelfs al boven de 40. Die herkent zich, die herkent deze melodie wel. Het was de tune ooit voor het programma Cake op de week van Cote en de Bee. Maar het was ook een nummer van Sonny Rollins. Duke of Iron van de LP Dancing in the Dark uit 1987. Ja, 26 mei. Hij overleed op 95-jarige leeftijd. Sonny Rollins. En voor het jazzprogramma Come Sunday, wat ik voor Gaustad maak, had ik een hele mooie in memoriam uitzending gemaakt. Alleen ik trok de stick. Let de stick. Eerder uit het apparaat dat ik hem had opgeslagen. Dat is me dus nooit overgekomen. En het programma weg. Toen dacht ik, nou weet je wat? Ik maak er een dubbel programma van. Ik maak een uitzending voor het Stiltecentrum, waar u nu naar luistert. En dat wijd ik voor een groot deel aan Sonny Rollins. En een paar singeltjes. En deze uitzending kunt u, denk over een paar weken in de maand, juli of eind juni, nog een keer horen. Maar dan bij het programma Come Sunday. Want bij het jazzprogramma van Gouwstad hoort toch een soort van herdenking gewijd aan Sonny Rollins. Nou, een paar platen die ik hier draai, is het is onmogelijk om die man zijn oeuvre te vatten en te grijpen. Hij heeft 6 decennia aan muziek gemaakt. En wat voor muziek op het hoogste niveau. Hij wordt ook beschouwd als een van de allergrootste van de 20e eeuwse jazzmuziek. Sonny Rollins was een New Yorkse zender. Ik dacht dat het WKTC was in New York. Die maar liefst 48 uur non-stop met commentaar, met interviews gewijd heeft aan de muziek van Sonny Rollins. That's America. We gaan veel meer draaien, maar ik heb ook een paar singeltjes bij me. Een hele krakerige Lil Richard bijvoorbeeld.
1: Ooh, my soul.

Tja, als je het over een van mijn favoriete tracks hebt van Sonny Rollins, dan is het dit nummer wel. Grand Street van de LP Sonny Rollins and the Big Brass uit 1958. Ja, de man heeft echt verschrikkelijk veel mooie muziek gemaakt. En in allerlei stijlen, soorten en maten. En daarvoor hoorden we Oh My Soul. Cliff Richard, oeh, laat hij het niet horen. Little Richard, vanuit zijn graf. Allebei zouden er misschien nog wel op kunnen lachen, want Cliff en Little waren alle twee... laat ik zo stellen, of zit ik nou echt weer... Ja, nee, ik zeg het wel goed. Little Richard, ik dacht even Chuck Berry, maar nee. Little Richard dus, met Oh My Soul, met Spetter en Al. Nou, dat kan gebeuren. Ik vind het erg leuk om dit soort singeltjes te vinden in de grote bakken bij Plato in Rotterdam op de Binnenweg. Want daar ligt echt van alles en nog wat. Onder andere deze spetterplaat van Jerry Butler.

Volgens velen een van de allerbeste platen van Sonny Rollins uit 1962. De LP The Bridge, met dat beroemde verhaal dat hij in 1959, de saxofonist die toen al wereldberoemd was, besloot om te stoppen. In ieder geval dat hij studiejaartjes ging maken. Maar om zijn buren niet gek te maken van het eeuwige oefenen 's nachts, besloot hij op de Williams Bridge in New York te gaan toeteren en te studeren. Dat deed hij dus inderdaad echt 's nachts. Een hele beroemde brug die Brooklyn met Manhattan verbindt. En er zijn in New York nu heel veel mensen die zeggen, ja, die brug die moet gewoon herdoopt worden in de Sonny Rollins Bridge. Dat je het maar weet. En je hoort een klassieker, we kennen het bijna allemaal wel van Billie Holiday, God Bless the Child. En daarvoor Give a Little Bit, Jerry Butler op een VJ-singeltje, die kraakte als de hel. Maar ik ben altijd gelijk meteen benieuwd op wat en waar heeft dat singeltje nou allemaal gedraaid. Waar heeft zo'n plaatje nou allemaal geklonken? Dat kun je ook afvragen bij deze. Iets heel anders.

Ja. Zijn oren stonden altijd goed open. Van Sonny Rollins. Kostom nieuwe invloeden ging. Je hoort hier echt zo ontzettend goed het geluid van Roland Kirk in doorkomen. Was overigens muziek van de soundtrack Elfie, thema. En die hele muziek is gecomponeerd door Sonny Rollins en ook door hem uitgevoerd. Ik ben altijd wel heel erg benieuwd naar die film. Ik weet ook niet waarom, maar volgens mij is het een hele leuke film. Goed, dit geldt terzijde. Daarvoor hoorden we, ja, ook weer met lekker veel kraak, Deep Purple. Een van hun mooiste nummers, When a Blind Man Cries. En onder de naald nu, ja, een van de mooiste duo's, vind ik.

Ja, dat overbreeding van hem. Geweldig. En het leek af en toe ook wel eens alsof er een klein Willembreukertje in Sonny Rollins dreef. Zijn helemaal aan het einde van deze klassieker. The Very Thought of You. Van nu platen die anno 2026 bejubeld worden. De milestone LP's die hij gemaakt heeft. En dit was er eentje van uit 1980. Love at First Sight. En daarvoor hoorden we Roberta Flack met Donny Hathaway, The Closer I Get to You. Helaas, we zitten er alweer bijna aan. Nog één klein singeltje. En dat is Solomon Burke met The Price. En daarna hoor je gelijk nog wat misschien wel de grootste hit is van Sonny Rollins. En dat is het nummer St. Thomas van de klassieke plaat Saxophone Colossus uit 1956. Dank voor het luisteren. Deze gaat er de streek uit. Zowel in het stiltecentrum als bij Come Sunday. Dus over een paar weken kun je nog een keer genieten van al die prachtige klanken van Sonny Rollins. Hey, tot horens. Hoi!

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Jan van den Brink. Dag luisteraars, welkom bij het programma Intermezzo, een uurtje klassiek. Straks in dit programma muziek van de bijna 86 jaar oud geworden Mozart. Ik vergis me niet. Een componist die op zijn huwelijksfeest een concert gaf voor 20.000 toehoorders. En een componist die op zijn oude dag nog een wonderkind werd genoemd. Maar onder het motto geen dag zonder Bach beginnen we vandaag met muziek van, inderdaad, Johann Sebastian Bach. En wel met het openingskoor van zijn 66ste kantate, Erfreut euch ihr Herzen. Die schreef Bach voor tweede paasdag op 10 april 1724. De periode daarvoor was Bach druk geweest met het componeren van zijn Johannespassioen en daarom greep hij voor de daaropvolgende paaskantates terug op eerder geschreven werk. Voor tweede paasdag was dat een kantate die hij in 1718, dus 6 jaar eerder, had gecomponeerd voor de verjaardag van zijn toenmalige broodheer, prins Leopold van Anhalt-Köthen. Andere teksten erin en hier en daar wat verandering in de volgorde van de onderdelen en klaar was Sebastian. De titel van de oorspronkelijke verjaardagskantate, Erfreut euch ihr Herzen, kon voor het vreugdevolle paasfeest ongewijzigd worden overgenomen. En de muziek doet hier er van het begin af aan alles aan om de harten inderdaad vrolijk te stemmen. Luister maar.

Dat was het openingscore van kantate 66 van Johann Sebastian Bach. Bij het Eurovisie Songfestival vorige maand deed een aantal landen, waaronder Nederland, niet mee vanwege de aanwezigheid van Israël. En ook bij bijvoorbeeld de Biennale in Venetië en het filmfestival in Cannes eerder dit jaar waren er soortgelijke discussies rond de Russische deelname, wat onder andere tot boycotts leidde. Dat roept telkens weer vragen op. In hoeverre hebben bijvoorbeeld kunst en politiek met elkaar te maken? En hoe ver ga je daarin? Ik heb hier een muzikaal voorbeeld. Een componist die een verklaard sadomasochist was. Racist, antisemiet, atheïst. Kan ik je van zo iemand met goed fatsoen muziek laten horen? Ook al is dat dan maar 4 minuten en 20 seconden. Ik heb besloten dat toch maar te doen, al kan ik eerlijk gezegd niet helemaal voor mezelf beredeneren waarom, en net zo waarom ik het misschien niet zou doen. Ik heb het over de in 1882 in Australië geboren pianist, componist, dirigent en saxofonist Percy Grainger. Hij studeerde piano eerst in Australië en daarna in Europa. Aansluitend maakte hij tournees als concertpianist door ons werelddeel. En in die tijd begon hij ook te componeren. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, vertrok Grainger naar de Verenigde Staten. En toen dat land in 1917 ook bij de oorlog betrokken raakte, voegde hij zich bij een militaire kapel. Eerst als saxofonist, later als dirigent. In 1918 werd hij tot Amerikaan genaturaliseerd. In 1928 trouwde hij met een Zweedse kunstenares, Ella Ström, en ter gelegenheid van dat heugelijke feit gaf Percy Grainger een concert met een orkest van 126 man, een koor en maar liefst 20.000 toehoorders. Na het vervullen van functies als docent bij enkele Amerikaanse conservatoria woonde hij van 1933 tot 1940 weer in Australië en daarna weer in de VS. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Grainger weer actief in Amerikaanse militaire orkesten. Maar na het einde van de oorlog ging zijn gezondheid achteruit en ook zijn vakbekwaamheid als pianist nam af. Hij overleed uiteindelijk in 1961 in New York. Van Percy Grainger hoor je nu een bekend werk, Handel in the Strand, waarvan je op bijvoorbeeld YouTube verschillende versies kunt vinden, zoals voor piano met orkest of een bewerking voor alleen orkest. Ik heb hier een, naar mijn smaak, leuke versie voor orgel, uitgevoerd door Wiebe Kooijmans op het orgel van de Grote Kerk in Naarden.

En dat was muziek van Percy Grainger. De volgende componist is iemand met een hele waslijst aan werken. Maar toch kennen we hem in ons land nauwelijks, als ik me niet vergis. Of zegt de naam Hilding Rosenberg jou wel iets? Op internet lees ik dat hij 7 opera's schreef, een opera-oratorium, 7 balletten, 4 oratoria en 2 melodrama's. En verder componeerde hij nog 7 symfonieën, symfonische werken, 2 vioolconcerten, een celloconcert en een trompetconcert, toneelmuziek, muziek voor radio en film, kamermuziek, pianowerken, orgelmuziek, liederen en werken voor koor. Bedankt. Hij werd medio 1892 geboren in Zuid-Zweden en overleed in 1985. Zijn muziekcarrière begon Rosenberg toen op zijn 16e, toen hij kerkorganist werd. Hij studeerde piano en compositie in Stockholm en kreeg dirigeerlessen in Duitsland. Hij was daarna werkzaam als dirigent bij de Koninklijke Opera in Stockholm en hij trad als dirigent ook op in veel Europese landen en de Verenigde Staten. En, zoals ik al vertelde, hij componeerde veel, heel veel. Uit dat grote oeuvre van Hilding Rosenberg hoor je nu Songen om Sternen uit zijn kerstoratorium opus 30. Dat is een stuk voor spreekstem, solisten, gemengd koor en orkest en het is een compositie uit 1936.

Je hoorde muziek van de Zweedse componist Hilding Rosenberg. En aansluitend gaan we naar het 15e eeuwse Vlaanderen. Daar werd in 1457 of 1458 in de stad Gent Jacob Obrecht geboren. Enig kind van de stadstrompetist Willem Obrecht en diens vrouw Lisbethe Gerards. De jonge Jacob begon omstreeks zijn 15e aan een studie theologie, werd tot priester gewijd en ging daarna naar Bergen op Zoom, waar hij als koorleider van de Sint-Gertrudiskerk en als componist werkzaam was. Volgende standplaatsen van hem waren onder andere Kamerijk, oftewel Cambrai, Brugge en Antwerpen. Hij verbleef ook nog een tijdje in Ferrara in Italië en een paar jaar in Frankrijk. Later ging hij weer terug naar Ferrara en hij overleed daar in 1505 aan de pest. Jacob Obrecht schreef vooral kerkelijke muziek, zoals missen en motetten. Kenmerk van deze muziek is dat hij daarin steeds de cantus firmus toepaste. Dat betekent dat een van de zangstemmen, en dat is dan meestal de sopraanpartij, de melodie laat zingen en dat de andere stemmen, alt, tenor en bas, daar als het ware omheen zingen. In dat opzicht gold Jacob Obrecht in zijn tijd als een vernieuwer, die door zijn tijdgenoten hooglijk werd gewaardeerd. Van Jacob Obrecht is een groot aantal missen en motetten bewaard gebleven. Luister nu naar een van die motetten met de titel Salve de China. Onder die titel schreef hij 3 motetten en welke van deze 3 je nu gaat horen, weet ik eerlijk gezegd niet. En dat lijkt me eigenlijk ook niet de meest belangrijke vraag. Wat ik wel weet is dat je een uitvoering hoort door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Paul van Nevel.

Salve Regina was dat, een motet van Jacob Obrecht. De naar Brazilië geëmigreerde Italiaan Miguel Guarneri, was een muziekliefhebber. Hij was amateurfluitist in het harmonieorkest van zijn dorp in de buurt van São Paulo. En samen met zijn vrouw kreeg hij 9 kinderen, waaronder 4 zonen. En die 4 zonen kregen allemaal namen van componisten: Mozart, Bellini, Rossini en Verdi. Het bijzondere is dat een van deze jongens met de naam Mozart Camargo Guarneri ook daadwerkelijk componist werd en ook dirigent en muziekpedagoog. Verschil met de originele Mozart is dat de man over wie we het nu hebben wel oud is geworden, bijna 86. Hij leefde van 1907 tot 1993. Na zijn opleiding tot muzikus werd hij docent aan het conservatorium van São Paulo en in 1960 werd hij directeur van deze instelling. Hij was ook werkzaam als dirigent van verschillende orkesten en koren en maakte vanaf de jaren 40 naam als componist en hij verwierf vooral bekendheid in Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. In veel van zijn muziekwerken klinken typisch Braziliaanse invloeden door. In 1992, kort voor zijn dood, werd Guarneri door de Organisatie van Amerikaanse Staten met de Gabriela Mistral-prijs onderscheiden. Dat zegt je waarschijnlijk niets, mij overigens ook niet, maar ik vertel het omdat aan die onderscheiding de titel verbonden was van grootste hedendaagse componist van de drie Amerika's. En die kwalificatie had hij uiteraard te danken aan heel wat meer dan wat ik hier heb genoemd. Mozart Camargo Guarneri componeerde opera's, symfonieën, piano- en vioolconcerten, andere orkestwerken, kamermuziek, koorwerken, liederen en een omvangrijk piano-oeuvre. Uit dat laatste genoemde segment speelt Nelson Freire nu 3 korte stukken. Danza Negra. Ik kan het niet helpen, we gebruiken dat woord nu terecht niet meer, maar het in 1946 geschreven stuk heet nou eenmaal zo. En vervolgens Ponteio uit 1955 en Toccata uit 1935.

Nelson Freire speelde muziek van de Braziliaanse componist Mozart Camargo Guarnieri. Een bekende Deense componist uit het 19e eeuwse Denemarken dus, was Niels Gade. Maar ook diens schoonvader was componist, Johan Peter Emilius Hartmann. Hij leefde van 1805 tot 1900. Dat deze Hartmann componist was, is niet zo heel erg verwonderlijk, want zijn vader en grootvader waren eveneens componist. En er zouden na de Hartmann, waarover we het nu hebben, nog een paar generaties volgen die componist, of in elk geval een ander kunstzinnig beroep, op hun visitekaartje konden zetten. De vrouw van Johan Peter Emilius Hartmann, Emma, was trouwens ook componist. Onze Hartmann van vandaag geldt trouwens wel als de grootste en belangrijkste van de hele familie. Muzikus is een wat onzeker beroep, vond zijn vader, en daarom studeerde Hartmann rechten en ging werken in een ambtenarenfunctie. Maar daarnaast had hij een belangrijke carrière als muzikus. Hij was organist van een kerk in zijn geboortestad Kopenhagen en hij werkte veel samen met zijn vriend Hans Christian Andersen, die onder andere de libretto's voor een paar van de opera's van Hartmann schreef. Hij leefde bijna de hele 19e eeuw, ik zei het al, van 1805 tot 1900. En hij werd dan ook beïnvloed door een groot aantal artistieke invloeden die in deze periode opkwamen of weer verdwenen. Dat maakte het moeilijk om Hartmann wat dit betreft in een hokje te vangen. Dat lukt beter als je kijkt naar de regio waar hij leefde en werkte. Zijn muziek is veelal duidelijk Noord-Europees van karakter. Het mooie is dat hij zich zijn hele leven lang bleef ontwikkelen als componist. Zijn muziek werd steeds origineler en creatiever. Hartmann werd daarom wel een oude mannenwonderkind genoemd. Johan Peter Emilius Hartmann componeerde veel, heel veel. Het kan aan mij liggen, maar voor mij is hij desondanks een grote onbekende. Behalve dan als componist van het korte stuk dat ik je nu laat horen. Het lied Blomstraatsommen Rozenkort, uitgevoerd door de sopraan Annette Jernelöf en organist Bruno Wallenström. De titel van het stuk betekent zoiets als bloeien als een rozentuin. En die uitdrukking staat symbool voor voorspoed, vreugde, groei en bloei. En daar kunnen we vandaag de dag ook wel wat van gebruiken, nietwaar?

Ja, en ik kan je nog vertellen dat deze muziek werd uitgevoerd op het orgel van de kerk van Jukkasjärvi in Noord-Zweden. Een klein kerkje wat eigenlijk voor de Sami is bedoeld in eerste instantie. Na deze muziek van Johan Peter Emilius Hartman vraag ik tenslotte je aandacht voor Vincenzo Bellini. Hij leefde van 1801 tot 1835 en hij is vooral bekend geworden als operacomponist. Die opera's worden nog regelmatig opgevoerd, vaak ook in concertantenvorm. Maar Bellini heeft naast die opera's in zijn korte leven, hij werd nog geen 35 jaar oud, ook de nodige symfonische werken en religieuze muziek gecomponeerd. Kamermuziek en werken voor piano en voor orgel. Van het tiental opera's dat hij componeerde is denk ik Norma wel de bekendste. Norma ging eind 1831 in de Scala in Milaan in première. En uit die opera hoor je nu de cavatina, oftewel een korte aria zonder herhalingen, het welbekende Casta Diva. Maar hier heb ik niet de gewone standaarduitvoering, die je misschien wel kent, maar van dit gedeelte een prachtige instrumentale uitvoering, die waarschijnlijk niet zo bekend is, maar wat mij betreft even fraai. Deze bewerking is gevonden in de grote muziekbibliotheek van het klooster Monte Cassino, tussen Rome en Napels in Italië dus. Maar voordat je daarnaar kunt gaan luisteren, vertel ik je nog even dat je in deze aflevering van Intermezzo muziek hebt gehoord van Johann Sebastian Bach, Percy Grainger, Hilding Rosenberg, Jacob Obrecht, Mozart Camargo Guarnieri, Johan Peter Emilius Hartman en zo dadelijk dus Vincenzo Bellini. John Goedkoop bedank ik voor het verzorgen van de techniek van dit programma. En mijn naam is Jan van den Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer bij Intermezzo, een uurtje klassiek.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. En is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaalrechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 bij Rotterdam. Als je onderweg bent vanuit Breda, file voor knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten ongeveer, komt door wegwerkzaamheden op de A20. Voor veel mensen is de nieuwe A16 de manier om te rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Ja, goedemorgen Gouda. Wat tof dat je weer luistert naar Weekend Gouda. Toch wel echt het radioprogramma op de zaterdagochtend, waarin we Gouda beter leren kennen. Vandaag zitten Mathieu Dekker en ik, René Rijn, weer samen achter een microfoon. We gaan er deze 4 juli weer een mooie ochtend van maken met Gouda als centraal middelpunt en fijne muziek om je weekend goed te beginnen. Dus of je nu thuis aan de koffie zit, lekker staat te stofzuigen, onderweg bent naar de markt of gewoon lekker geniet van het mooie weer, neem ons mee in de oren. Wij zijn er klaar voor. Dit is jouw weekend. Dit is jouw Weekend Gouda.

0: Schoot.
1: Ja, dat is goud. Nou, hij klonk wel goed, moet ik zeggen, de intro. Nee, ging goed. De laatste uitzending voor de zomervakantie. Nee, ja, niet de allerlaatste uitzending, want we gaan gewoon lekker door. Maar ja, heb jij eigenlijk nog vakantieplannen?
0: Ja, ik heb zeker vakantieplannen. Ja, we starten natuurlijk met de Love Week, 20 tot 24 juli. Oh, ja. Ik weet niet of je het kent, dat is de eerste week van de zomervakantie voor de kids. Dus dat is vanaf 19 juli, hebben we vakantie natuurlijk. En daarna gaan de kids een weekje op kamp. Dat is ook lekker.
1: Heerlijk rust. Oh, dan heb je echt vakantie. Hè?
0: Precies, daarna, ik heb voor mezelf bedacht, nou, dan is daarna een weekje rust. Maar ik denk dat het weekje rust is.
1: Ja, dat denk
0: en dan
1: ik ook,
0: drie weken lekker helemaal weg naar Frankrijk. En jij wat?
1: Oh, heen? Lekker. Ja, ik ga ook naar Frankrijk. Maar eerst nog even een weekje met mijn vrouw naar de Schelling. Heerlijk. Oh. Ergens in de duinen, een mooi huisje. Heerlijk.
0: Oh, gewoon lekker een huisje. Je hebt geen vouwwagen of iets?
1: Nee.
0: Zo luxe als wat.
1: Zo luxe als wat, ja. De Schelling is ook een heerlijk eiland. Maar ja, eerst even deze uitzending doorkomen.
0: Leuk.
1: Ja,
0: dat lukt wel, hoor.
1: Dat lukt wel, denk ik, hoor. Ja, dat kost geen moeite, want we hebben hele leuke gasten. We spreken straks Bert en Flo namelijk. Dat is een pianoduo dat al jaren laat zien dat een klassiek concert alles behalve saai hoeft te zijn.
0: Okay.
1: En zij staan op het pianofestival in Gouda met een familieconcert met muziek, theater en interactie. Dus dat wordt hartstikke leuk. Aan het eind van het uur gaan we bellen met Sabine van den Bos.
0: Okay.
1: En zij is van Runclub Gouda. En dat is een gratis hardloopclub in Gouda. Die elke donderdagavond met elkaar door de stad loopt. En,
0: gratis klinkt altijd goed.
1: Gratis is goed. Misschien binnenkort zelfs wel de beste runclub van Nederland. Maar hoe dat zit, dat horen we zo meteen wel.
0: Okay.
1: En een speciale eerste gast is een tandarts. Namelijk Renze Nauta. En die is onder andere tandarts bij Glimlach Tandzorg in Gouda. En hij heeft een nieuwe frisdrank ontwikkeld. Ja, voor een tandarts is dat op zich bijzonder. Passalong heet dat. En dat is beter voor je tanden. Want er zit minder suiker in onder andere en minder zuren. Maar het schijnt wel heel lekker te zijn. Dus ik ben wel benieuwd. Hij schijnt iets mee te nemen.
0: Oh, we gaan het ook proeven.
1: We gaan het ook proeven. Ja, dus dat wordt leuk. Maar we gaan eerst muziek draaien, René. Want met dit mooie weer krijg ik echt zin in de zomer. En ja, de nummer wat nu komt, dat is echt alweer 20 jaar oud. Maar mijn kinderen die luisteren er weer naar. En het gaat in je hoofd zitten. En de zomer gaat gewoon beginnen. En
0: het komt er niet meer uit.
1: Het komt er niet meer uit.

0: Laat de zon in je hart. Hey, ja. Wie was het?
1: Ja, dat was René Schuurmans.
0: Dat is mijn naamgenoot. Leuk.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Frisdrank en een tandarts. Dat klinkt misschien niet als de meest voor de hand liggende combinatie. Toch is het precies waar de Goudse tandarts voor origine Zevenhuizenaar Renze Nauta zich mee bezighoudt. Met Passalon ontwikkelde hij een gezondere frisdrank met minder suiker en ingrediënten die vriendelijker zijn voor je tandjes. Hoe kom je als tandarts op zo'n idee? Hoe lastig is om het een gezonde frisdrank te maken die ook nog eens even lekker smaakt. En hoe breng je dit nou aan de man? Renze Nauta, je bent er en daar ben ik heel blij om. Welkom in deze studio.
2: Dankjewel.
1: Ja, welkom. Goed, hier ben je, Renze. Ja, je bent tandarts, maar hoe kom je erbij om ineens al een frisdrank te gaan ontwikkelen? Wat is dat voor een gekke carrière move eigenlijk?
2: Ja, hoe ik daarbij kom, dat is echt een van de eerste vragen die ik altijd krijg van mensen inderdaad.
1: Nou, dat is ook onze eerste vraag, dus dat komt goed uit.
0: Ja, logische vraag.
2: Ik heb natuurlijk tandkunde gestudeerd, hè, want dat studeer je als je tandarts wil worden. En toen zat ik bij college en toen ging het over erosie. En erosie is eigenlijk dat zuur in frisdrank en in drank en in voeding je tanden aan kan tasten. Hè, dat je tanden daardoor een beetje oplossen.
1: Ja.
2: En ik was zelf een blikje energy drink aan het drinken. En toen dacht ik, dat is toch raar? Dat moet toch anders kunnen? En dat heeft eigenlijk het idee, heeft een soort van 10 jaar op een plank gelegen. En toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon onderzoeken. En ja, het bleek gewoon te kunnen. Ik ben naar een producent gegaan. Ik heb gezegd, ik wil een tandvriendelijke frisdrank maken. En die producent zei, nou, dat kunnen wij wel.
0: Dat moeten wij kunnen doen. Okay. Passalon wordt omschreven als een gezonder alternatief voor frisdrank. Maar wat maakt het dan echt gezond?
2: Ja, is het gezond,
0: alleen die erosie die niet ontstaat? Of?
2: Ja, dat is een goede vraag. Er zit geen suiker in. Hè, dat de suikers je tanden aantasten, dat je daar gaatjes van krijgt, dat weten eigenlijk de meeste mensen wel.
1: Helemaal geen suiker in. Ook suikervervangers, dat wel.
2: Wel suikervervangers, ja. Er zitten wel zoetstoffen in, want het moet wel lekker blijven. Ja. Natuurlijk, hè. Mensen moeten het wel echt aantrekkelijk vinden en willen drinken.
1: Beetje zoals in een light drankje, zeg maar zo.
2: Zo zou je het kunnen zien, ja. Ja. Maar het is goed dat je het noemt, want een light drank, daar zit nog steeds heel veel zuur in. En zuur is eigenlijk waar het om gaat. Hè. Er zijn collega's van mij die eigenlijk zeggen dat zuur een groter probleem is dan het zoet. Hè? Dus dan de suikers in frisdranken tegenwoordig.
1: Ah, okay.
2: We zien eigenlijk heel veel schade door zure frisdranken. Maar dat geldt ook voor sportdranken, energy drinks, dat soort zaken. Dat zuur, dat is waar ik me echt op heb gericht. Hè? Dus ik heb heel erg geprobeerd om minder zuur in die frisdrank te stoppen. Dat was best wel technisch een uitdaging. Want ja, het moet wel houdbaar blijven. Hè? Als er geen zuur in zit, dan kunnen er ook heel snel bacteriën in groeien. Nou, dat is een probleem, want dan kan je het niet op de plank zetten. Hè? Dan blijft het niet houdbaar. Dus dat was de technische uitdaging eigenlijk.
0: Snap ik. Maar mijn tandarts zegt altijd gewoon. Hè, die zegt heel gewoon lekker water drinken.
1: Ja, precies.
0: En hier staat dan op, want we hebben dat flesje, prachtig flesje trouwens, voor ons staan. Maar het staat ondersteunt je tanden. Dan zou je bijna zeggen, is dan water drinken nog wel echt beter? Of is dit drinken beter?
1: Ja, ondersteunt je tanden betekent dat je 4 flesjes per dag moet drinken.
0: Ja, precies. Dat het goed voor je is.
2: Ja. Dat is een hele goede vraag. Het uitgangspunt was een drankje maken wat goed is voor je tanden.
0: Oké.
2: Ik moet wel erbij zeggen, het is gebaseerd op wetenschap, hè, dus de formulering, dat is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur van de afgelopen 25 jaar. Maar het is nog niet wetenschappelijk onderzocht, het drankje zelf. Hè. Dus er zijn nog geen testjes meegedaan, dat moet ik er wel bij vertellen.
0: Okay.
2: En goed dat je noemt dat er calcium in zit. Dat klopt inderdaad. Dat calcium zorgt er eigenlijk voor dat zuur waar we het net over hadden, dat een beetje geneutraliseerd wordt in zekere zin. In je tanden zit namelijk calcium. En als in het drankje heel veel calcium zit, zoals in Passalon, dan kan eigenlijk dat calcium uit je tanden niet meer oplossen in de drank. Hè. Dus dan blijven je tanden daardoor beschermd. En dat kan je ook zien op de bodem van het flesje. Als je goed kijkt...
1: Allemaal even naar de bodem.
2: Kijk naar de bodem en dan zien we een soort vlokjes. Dat zijn eigenlijk calciumkristallen. Dus er zit zoveel calcium in dat het eigenlijk niet meer past in het drankje. Als je een klein beetje schudt, dan verdwijnt dat weer. Je proeft het ook niet, maar dat zorgt er eigenlijk voor dat je tanden beschermd zijn.
0: Oké. Dus maar bottom line, beter dit dan water? Of zeg je nee, ik kan overdrijven?
2: Ik zou zeggen, inderdaad, een goed advies is om altijd water te drinken. Maar dit is echt een beetje bedoeld voor mensen die even wat anders willen dan water. Die wel gewoon een frisdrank willen drinken die lekker is. Maar daarbij ook aan hun tanden willen denken.
1: Ja, want het is een lekker drankje, zeg jij ook. Want ik zie hier een smaak staan ook. Dit is sour cherries. Dat vind ik ook wel mooi, want het is minder zuur. Maar we hebben wel zure kersensmaak.
2: Exact.
1: Ja. Maar is het ook lekker?
2: Ja, ik vind het lekker. Ja. Een frisdrank is lekker omdat het zowel zoet is als zuur. Hè. Dus daarom smaakt het fris. Daarom heet het ook frisdrank. Dat zoet was natuurlijk te ondervangen met zoetstoffen. Dat is oké. Okay. En het zuur, dat was natuurlijk een uitdaging. Hè, omdat we minder zuur erin moeten hebben.
1: Ja, precies. Ja, maar duurde dat lang om tot een frisdrank te komen die een beetje lekker smaakte ook?
2: Want op zich,
1: denk ik. Ja. Je moet het flesje wel open willen maken. Ja. Dan moeten we trouwens ook nog een uitdaging. Hebben we ook nog een uitdaging?
0: Nee hoor, dat gaan we zo doen.
2: Ja, ik vind het lekker. Ik krijg heel veel positieve reacties. Dus ja, ik zou eigenlijk bijna zeggen, maak hem open en probeer het eventjes.
1: Ja, dat gaan we zo, nog wel even doen. Ja.
0: Ik heb nog een vraag over, tenminste, je zegt het is nog niet wetenschappelijk onderzocht. Althans, jij hebt natuurlijk zelf wel onderzoek gedaan met jouw kennis aanwezig.
2: Ja.
0: Maar is er ook kritiek? Komt er vanuit de markt kritiek?
2: Zeker, ja. Dus niet per se van consumenten, maar wel van collega's. Zelfs van
1: je collega tandarts die dat zegt, wat is dit?
2: Ja, hoogleraar tandkunde, die had best wel wat inhoudelijk feedback. Dus het effect, het wetenschappelijke effect dat bestaat. Maar het bewijs daarvoor is er, alleen nog niet voor dit drankje. Maar die kwam met allerlei certificeringen en dat soort zaken. En ik denk niet dat consumenten daar heel veel interesse in hebben. Maar het is altijd goed dat iemand meedenkt die echt aan de top van de kennis toren zit, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus dat is heel fijn dat er naar gekeken wordt.
1: Nee, consumenten vinden dat misschien dan iets minder belangrijk, die certificeringen. Maar het is denk ik ook wel belangrijk dat je ook bij je collega's en bij die mensen uit het vak, dat je daar ook die credits krijgt, zeg maar.
2: Ja,
1: en dat die ook vinden dat dit gewoon een goed drankje is.
2: Ja.
1: Die support kan je denk ik ook goed gebruiken.
2: Nee, daarom. En ik heb ook al contact gehad hoor met een hoogleraar helemaal in de Universiteit van Zurich. En die heeft daar ook naar gekeken. En die zei eigenlijk, het voldoet aan de stichting waar hij bij betrokken is. Dat heet de Tooth Friendly Association. En die maken eigenlijk een soort criteria voor voedingsmiddelen die tooth-friendly, dus tandvriendelijk zijn, dus niet slecht voor je tanden. Aan die criteria, daar voldoet het aan. Hè. Het is alleen nog niet getest, maar...
0: Gaat het getest worden?
1: Ja, ga je dat doen? Dat was ik ook.
2: Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Ja, dat, ik moet natuurlijk wel kunnen laten zien dat wat ik beweer, dat ook echt klopt. Hè.
0: Ja.
2: Dus dat ga ik zeker doen. Maar dat is een wat langer traject.
0: Stap voor stap.
2: Exact.
0: We kennen heel veel alternatieven. We kennen de Air-Ups, die helemaal hip zijn. De bruiswater alternatieven die je zelf thuis kan maken.
2: Ja.
0: Dat is op zich, wat maakt, ik hoorde dit net heel grappig uitspreken, Passalong.
1: Passalong.
0: Wij
1: zijn
0: wel Passalong. Ja, dus wij zitten echt op zijn goud zitten wij Passalong.
1: Passalong.
0: Ja, sorry, excuus. Maar Passalong, wat maakt het anders dan deze producten?
2: Ja, het is eigenlijk echt een nieuwe categorie. Ik zie het eigenlijk een beetje zelf als dat het zit tussen de waters met smaakje. Hè, dus bijvoorbeeld spa en fruit en de frisdranken in. Omdat het smaakt fris, omdat er wel wat zuur in zit, hè, wat gebalanceerd wordt met het calcium. Dus het smaakt wel lekker fris, maar het is niet water met een smaakje. Dat proeft, dat is vrij plat eigenlijk. Is een beetje saai, zou ik willen zeggen.
0: Ja.
2: Een Air-Up is gewoon water met een soort aroma, hè, in je neus, waardoor je het idee hebt dat je een smaakje proeft als je wat drinkt.
0: Dus, ja, precies.
2: Dat is ook weer iets anders. Dan hebben we bijvoorbeeld nog Spa Rood. Dat is overigens ook licht slecht voor je tanden. Heel weinig mensen weten dat, maar er zit koolzuur in. Koolzuur, dus er zit ook weer zuur in wat je tanden een heel klein beetje oplost.
0: Okay. Ik hoor heel veel zuur. Zuur is,
2: zuur is waar het om draait. Ja, ja,
1: ik ben dan een professor in zuur. Ja, die daar dan iets over zegt.
0: Ja. Zuur allemaal. Maar goed, koolzuur.
2: Bijvoorbeeld limonade is ook zuur natuurlijk. Hè. Ook de zero limonades, de siroop, hè, dus de aanmaaklimonades zijn ook zuur. Dus ja.
0: Maar je wordt gewoon direct gekopieerd, toch? Red Bull die denkt, goed idee. Dit gaan we doen.
2: Mag van mij. En dat is gewoon, dat is ook deels waarom.
1: En je wil hier niet rijk van worden, zeg maar, van dit.
2: Het zou een leuke bijkomstigheid zijn. Maar als we die markt een beetje kunnen veranderen, als dit het eerste beginpuntje is van op dit vlak wat gezondere dranken, dan
0: is er een alternatief? Is er al een concurrent?
2: Ik heb het zelf nog niet gevonden. Ik heb natuurlijk goed gezocht. Ik heb wel gevonden dat in het verleden het geprobeerd is met vruchtensappen. Dus bijvoorbeeld sinaasappelsap.
0: Per definitie heel slecht voor je tanden.
2: Die zijn ook heel zuur. Ja, net als frisdrank eigenlijk.
0: Ja.
2: Dus dat is wel gedaan. Of het nog steeds verkrijgbaar is, weet ik eigenlijk niet. Er zijn ook wel fabrikanten teruggeroepen die zeiden van dit is echt goed voor je tanden, zeg maar. Dus er zit heel veel regelgeving omheen. Sowieso voedingsmiddelen zijn natuurlijk heel lastig. Hè? Dat zitten superveel regels aan. Ik begeef me wel op een dun lijntje, zeg maar. Ik moet heel goed oppassen met wat ik zeg. En dat is ook de feedback die ik van collega tandarts en hoogleraar terugkrijg. Hè? Van die communicatie moet gewoon helemaal kloppen en aan de regels voldoen.
1: Ja. Ja. Want wil je dit nu ook? Wat is dit ook al in de supermarkt te koop? Of,
2: nog niet. Nee.
1: Maar dat is wel je doel om dat ook in de supermarkten te krijgen.
2: Zeker weten. Ja. Ik ben ook wel op het hoofdkantoor van Albert Heijn geweest, maar die hadden een beetje een standaard verhaal van het is nu nog niet, er is nog geen ruimte voor. Maar ik ben wel met andere groothandels bezig om distributie op gang te krijgen. Hè? Want nu doe ik het allemaal zelf. En dat is gewoon heel veel tijd en werk. Maar
1: zelf ergens hier een loods in de buurt met alle
2: opslag. Daar staan alle dozen. Er staan iets van 150 dozen of zo met 24 flesjes. Dus er is nog wat te verkopen.
0: Nou zou ik me trekken. Hard lemonade is helemaal hip. Hè? Dat zal jij waarschijnlijk ook weten. Dat zijn natuurlijk de mixdrankjes met gin en dat soort zaken.
1: Ook zuur trouwens.
0: Ook heel zuur. Maar gaat daar... best al lang voor gebruikt worden.
2: Ja, ik hoop
0: zou het een goed alternatief zijn?
2: Dat, qua tanden in ieder geval wel, denk ik. Ik weet niet of alcohol is...
3: Voor de alcohol is ook niet per se goed.
2: Maar dat heeft in ieder geval niet met je tanden te maken. Ja, ik heb wel, als dit gaat aanslaan, dit is een beetje een soort het proefballonnetje. Als dit aanslaat, dan heb ik wel het idee van ik ga ook een energy maken. Ik ga ook een siroop maken. Ik ga misschien inderdaad ook iets met alcohol erin maken. Dat zou wel heel leuk zijn.
0: En dit kan naast je bestaande werk, want je wordt als ZZP'er ingehuurd als tandarts, begreep ik even online.
2: Ja.
0: Kan dit daarnaast? Want het lijkt me toch best wel intensief traject ook.
2: Ja, is het ook. Ja, ik heb ook nog een pasgeboren baby thuis zitten.
0: Weinig
2: tijd voor mezelf.
0: Ja, het kan, maar dan heb je in ieder geval de nacht ook.
2: Dat klopt, ja.
0: Dat is je voordeel.
3: En die heeft nog geen tanden. Dus.
2: Nee, ik vind het heel leuk om er iets naast te doen. En dat is wat ik al heel lang wilde eigenlijk. Hè. Dus niet de hele dag in een kamertje zo groot als deze studio zitten en naar die tanden kijken. Echt iets ernaast doen. Ja. Een beetje creatief. Hè. Dingen maken, dingen bedenken, strategieën. Online, socials.
3: Dat doe je ook allemaal zelf?
2: Alles doe ik zelf, ja. Ja.
3: Dus, nou, en waar kunnen mensen dit nu al krijgen? Want in de supermarkt is nog niet.
2: Ja, goede vraag. Dus bij Kek in Gouda kan je het drinken.
0: Ja, dat was ook de lancering, zag ik.
2: Ja, klopt. Ik dacht het gelijk leuk om daar de lancering te doen.
0: Ja.
2: En online natuurlijk. Hè, dus op de website www.persalon.nl kan je het gewoon bestellen. Hè. Dan kan je doosjes van 24 stuks bestellen als je het zelf wil proberen. Dus
0: en hoe gaat het bij Kek als jij het in kan schatten? Gaat een beetje de deur uit of valt het tegen?
2: Het begint nu te lopen, ja. Ja. Vooral onder volwassenen begint het nu te lopen. Ik had het eerste instantie voor kinderen bedacht.
3: Ja.
2: Maar toen we aan het testen waren, bleek dat kinderen niet zo goed tegen prik kunnen.
0: Ah.
2: Dus nu heb ik het een beetje naar volwassenen verplaatst, zeg maar.
0: Okay.
2: Dus dat was wel iets waar we achter kwamen. En het begint nu te lopen, dus we hebben nu een tweede bestelling gedaan. En ik ben nog in gesprek met andere cafés en restaurants.
3: René. We moeten hem even openmaken.
0: Ik denk
3: dat het tijd wordt om hem even te gaan proeven. Ja. Dus jij hebt die openen.
0: Wil
3: je live even openmaken? Gewoon?
0: Doe jij hem eventjes?
3: Maak jij ons flesjes even open.
2: Ja.
0: Nou wil ik je ondertussen nog wel een vraag stellen.
3: Gaan we ondertussen instinken.
0: Even voor als het gaat over 5 jaar. Want daar gaat het om.
2: Ja.
0: Wat over 5 jaar?
2: Over 5 jaar ligt dit overal in de supermarkt. In alle supermarkten wordt het in alle cafés geschonken. Ja, dat is wel het doel. Ja.
0: Ik vind het heel grappig dat je met zo'n ambitieus plan komt. En dat je dat ook doet vanuit wetenschap. Dus met kennis. We zitten in glas. Waarom niet in een blikje of iets anders? Of?
2: In blik moet ik 5 keer zoveel afnemen. Dus dat was...
0: Dat is gewoon praktisch.
2: Best wel een uitdaging. Dus voor nu is het eventjes glas. En het ziet er ook wel luxe uit. Ik wou het ook een beetje als soort premium product presenteren. Hè, omdat het toch iets met gezondheid te maken heeft. Maar ja, blik komt uiteindelijk ook wel, denk ik. Ja.
0: Hey, je zegt, ik heb 150 dozen thuis staan, keer 24.
2: Ja.
0: In mijn schuurtje. Hoe ga je die aankomende maand... Die kratten verkopen. Wat is jouw idee?
2: Ja, ik ben bezig met een grote distributeur. Dat noemen ze dan een brandbuilder. Dus een bedrijf wat frisdrank en andere dranken verkoopt. En ik hoop daar een ingangetje te vinden. Om wat sneller op te schalen, zeg maar. Dus dat is mijn doel. Dat ik het niet helemaal alleen hoef te doen. Want nu ga ik gewoon langs cafés en restaurants met mijn autootje en frisdrankje achterin.
0: Echt heel leuk.
2: Wil je proberen, weet je wel?
3: Ja, superleuk. Ja. Nou ja, goed. En je kan er een goed verhaal bij vertellen. Dus dat helpt wel, denk ik. En en onze luisteraars. Wij moeten even proeven. En dan zeggen we van, fantastisch. En dan al onze luisteraars gaan het...
0: Ik ben wel oprecht benieuwd. Ja, ben jij een beetje een fijnproever, Mathieu?
3: Want ik ben een ontzettend fijnproever.
0: Echt? Nou, dan kan je ons meenemen.
3: Ik ga even kijken of ik het...
0: Neem jij eens even een slok. Dus, kan je even reclame maken ondertussen, Renze?
2: Reclame voor Peslo.
0: Heel graag.
2: Ja,
0: waar gaan we het kopen? Dat soort zaken. Gewoon, wat kost het? Waar heb ik het over?
2: Ja, online. Online kan je natuurlijk gewoon kopen. Hè. Het is nu €1,99 per flesje. Okay. Een doos van 24 stuks. Het lijkt me heel leuk als jullie massaal gaan bestellen natuurlijk. Om het te proberen. Kijk, dat zijn de goede geluiden.
0: Ja, als je maar geen boer laat.
3: Nee.
2: Zorg
3: ik
2: graag.
3: Maar vertel eens. De smaak vind ik echt top. Ja.
2: Ja.
3: Dat is echt,
2: ja. Ik heb het ontwikkeld samen met een levensmiddelentechnoloog. En die zit helemaal in de frisdranken. Dus de smaak is inderdaad gewoon goed. Het wordt gemaakt door de frisdrankfabriek in Amsterdam. Dus echt een serieuze grote fabriek. En ik ben er wel trots op.
3: Ja, je proeft wel dat een beetje de suikervrije. Hè? Dus een suikervrije frisdrank. Dat is dat smaakje zit eraan. Maar, maar die kerstsmaak is echt, vind ik echt
0: kerstsmaak is heerlijk. Ja, ik neem ondertussen ook een slokje. Maar dat is echt oprecht heel erg fijn.
3: Ik hou ook al van cherry coke. Dus dat is dan is dit een mooie...
2: Ik ook. En daarom hebben we kerst gekozen als eerste smaak.
0: Want er komen meer smaken aan als dat in je mogelijkheid
2: draaien, Dan komen er zeker meer aan.
0: Wanneer kan het gaan draaien? Dus jij hebt een bepaald idee. Dat kan natuurlijk nu zijn, as we speak. Maar het kan ook zijn over 5 jaar. Wanneer zeg jij, dit is voor mij geslaagd en nu ga ik opschalen. Nu gaan we naar stap 2, 3, 4 als het nodig is.
2: Ja, ik denk dat ik eerst de horeca een beetje moet overtuigen. En ik merk dat er ook heel veel interesse zit bij sportclubs. Ook hier in Gouda onder andere.
0: Dat snap ik, ja.
2: Dus dat zijn toch de plekken waar aan gezondheid gedacht wordt en waar kinderen of mensen toch iets willen drinken waar ze aan hun gezondheid kunnen werken. Dus daar zit heel veel ruimte, denk ik. Daar ga ik echt kijken wat ik daar kan doen. En als het dan eenmaal, ik zou zeggen landelijke dekking hier en daar op verschillende horecaplekken, dan vind ik het al geslaagd. Hè? En dan is voor mij het moment om echt naar de retail te gaan. Dus naar supermarkten, winkels. En daar op te schalen.
3: Dan dat je loopbaan in de wil gehangen en dan ga je fulltime visdrak verkopen.
2: Ja, wie weet, als ik hiermee heel veel tanden kan besparen, dan zie ik dat wel als.
0: Is je eigen werk ook wat minder nodig?
2: Ja, precies.
0: Je maakt jezelf overbodig. Hey, tof dat je jouw idee van vroeger niet in de koelkast hebt laten staan, maar dat je hem erin hebt eigenlijk letterlijk erin gezet.
3: En er ook uit gehaald.
0: Dus wij gaan er heerlijk van niet genieten. Wij drinken het verderop. Heerlijk, het is fris en er zit enorm veel calcium in. Dat zie je en dat proef je. Warenze zorgt voor zomersmaak, want dat is het ook wel een beetje wat jij nu doet, hè? Zorgt Shane Kot voor zomervibes. It ain't right.

0: zijn?
1: We zijn live.
2: Dat zei hij. Ja, vier handen op één piano. En een flinke dosis humor en klassieke muziek op een verrassend toegankelijke manier. Het pianoduo Bed & Flow die laten al jaren zien dat een klassiek concert allesbehalve saai hoeft te zijn. Tijdens het pianofestival Gouda verzorgen zij een familieconcert met muziek, theater en interactie ook schijnt. Elsbeth Remijn en Claudette Verhulst, beter bekend als Bed & Flow, zijn vandaag bij ons te gast om te vertellen wat bezoekers kunnen verwachten. Ja. Goedemorgen, dames.
3: Goedemorgen.
2: En dan ben ik even kijken, wie is Beth en wie is Flo?
3: Ik ben Beth.
2: Beth.
3: En ik ben Flo.
4: Kijk. Ja, Elsbeth en dan Beth, dat lukt me nog wel aardig. Maar Flo vanuit Claudette, pardon, dat maakt voor mij wel iets uitdagender. Hoe kom je aan je naam? Hoe kom je aan je naam?
3: Ja, dat snap ik. Dat is altijd een vraag hoor voor alle mensen. Dus ik zal het maar verklappen meteen. Flo komt van Florence, een van mijn andere voornamen. We zochten naar aansprekende namen destijds nog in het Engels, omdat we toen een Engels programma hadden gemaakt, een van onze allereerste programma's. En Beth en Dad en alles, dat vonden we maar niks. Dus toen dachten we,
2: Beth en Claudette gaat het wel.
3: En Klauw ook niet. Nee. Dus toen werd het
2: met
3: Flo.
4: Ik vind het een prachtige namen. Jullie leren elkaar kennen op het conservatorium. Was er toen gelijk een klik? Of zeggen van, dat duurde eigenlijk wel even?
5: Even denken. Er was denk ik wel een vriendschappelijke klik.
3: Die sowieso. Okay.
5: Maar muzikaal?
3: Nee. Daar hebben we elkaar echt moeten vinden.
5: Het was echt drama. Als wij probeerden...
2: Die vier handen op die piano, dat werd echt helemaal niks.
3: We moesten alles afspreken. We moesten bij alles zo zeggen van, oké, hier zo samen, hier wat wachten, hier sterker.
5: Hier juist een beetje vooruit, want we deden het tegenovergestelde altijd.
2: Ja.
5: Dus.
2: Ja, dat moet groeien natuurlijk. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja.
4: Maar dan heb je wel een dosis doorzettingsvermogen dan. Want waarom zou je dan doorgaan? Als je na 2-3 keer piano spelen denkt van, ik vind het eigenlijk wel goed.
5: Ja,
4: het werkt eigenlijk niet.
3: Ik denk wel omdat we elkaar ook vonden op een heel ander vlak. Ja. Namelijk niet alleen het muzikale vlak, maar het vlak wat we met die muzikaliteit wilden doen. Ja. Namelijk de klassieke muziek op een heel andere manier brengen dan gebruikelijk.
2: Ja, want hoe moeten we jullie vorm van klassieke muziek zien? Want jullie doen er ook van alles bij. Jullie zingen erbij. Jullie doen een soort sketches misschien ook nog tussendoor.
3: Ja,
2: weet ik niet.
3: Ja, klopt.
5: Ja,
2: waar in het muzikale spectrum zitten jullie?
5: Ja, of waar in het theatrale spectrum zitten we? Ik denk de combinatie. Ja, dat is heel flauw om het zo diplomatiek te zeggen. Maar het is het echt allebei.
2: Heb je een oude stijl? Of heb je er een naam voor?
5: Heb jij een leuk idee?
2: Nog niet.
4: Kleinkunst.
3: Kleinkunst cabaret. We spelen zowel in concertzalen als in theaters. Dus ik denk dat we daarmee al laten blijken dat we een beetje ertussenin zitten. Met twee verschillende programma's. En dan ook nog eens een familieconcert. Dus we doen van alles wat eigenlijk.
2: Maar is dat die grapjes en die humor tussendoor, is dat ontstaan terwijl je achter de piano zaten? Dat je dacht van, het klikt goed en we kunnen samen leuke grappen maken?
3: Of meer. Ja,
5: eigenlijk wel.
3: Ik weet nog wel, een van de eerste optredens die we hadden was een lunchconcert tijdens onze laatste jaar van de master. Want toen zijn we een beetje samen wat gaan uitproberen ook voor publiek. En toen dachten we ook van, dan gaan we eens gewoon opkomen. Nee, we gaan niet gewoon opkomen. Een van ons gaat in de zaal zitten. En de ander gaat zeggen, ik heb een duopartner nodig. Wie heeft er zin om mee te spelen? Ik zat er in de zaal om te verstoppen. En dan stak ik mijn vinger op. En iedereen zei, wat grappig. Er zat gewoon ineens iemand in het publiek die kon spelen. Weet je. Zulk soort kleine grapjes, dat vonden mensen dan helemaal geweldig.
5: Ja, voor ons was het ook zo lekker. Voor mij in ieder geval. Want er ligt altijd grote druk op het conservatorium. Het moet altijd beter. Het moet altijd mooier. En zeker naar je eindexamen toe. Dat is echt wel een heel belangrijk ding.
4: Ja.
5: En om dan dit even te kunnen doen met ontspanning. En precies, grapjes. Ik vond dat gewoon zelf heel relaxed.
4: Maar het is ook dus een van de onderdelen waar jullie elkaar hebben gevonden qua thematiek. Wanneer heb je aan, in dit geval aan Flo verteld, Beth, dat je dacht, ik wil eigenlijk ook klassieke muziek gewoon echt laten zijn als een ander genre, ander spectrum. Ik wil het verbreden. Ik wil niet alleen Mozart, maar ik wil meer dan dat.
5: Nou, het is denk ik eerder, ik wil wel Mozart, ik wil juist Mozart, maar op een andere manier. Want we willen juist de klassieke,
4: De klassiekers.
5: Dat is heel breed hoor, precies, maar je hebt natuurlijk ook moderne klassieke muziek, dat kan allemaal. Maar ook de niet makkelijke muziek, die willen we juist makkelijk
2: aan. Ja, ook voor een groter publiek bekendmaken misschien. Ja.
4: En hoe waren toen jullie gedachten dan? Wat was dan, iedereen wil dit wel.
5: Ja, jij vraagt dat aan mij, maar wanneer heb jij dat aan haar gevraagd? Maar was ik niet juist degene die altijd een beetje...
2: Ja, dat kan
5: allemaal
2: andersom ook zijn.
3: je bedoelt dat ik jou meer in het meegetrokken, toch?
5: Ik wilde altijd de informatie over de muziek vertellen. bellen en een mooi programma maken. En daar maakte zij altijd...
3: Het kan een beetje lang duren.
5: Zij ging altijd rare dingen doen. Ja.
3: Nou ja, weet je, als zij een heel betoog gaat houden over allemaal Wikipedia dingen. En ik van, ja, dat kunnen mensen ook wel op Wikipedia lezen.
5: Zo
3: dus
5: erg is het nou ook weer niet.
3: Dan onderbreek ik haar en dan zeg ik, oh, dan is het wel klaar, hè?
2: Maar dat werkt ook, wel juist, denk ik, ook in de voorstelling. Kan ik me dat ook voorstellen.
3: Het maakt een stuk lichter, inderdaad. Ja. En we zijn natuurlijk wel gebruik... Vanuit de opleiding leer je natuurlijk al dit... Ja, die muziek is natuurlijk ook best wel heilig. En dat vinden wij ook. We vinden het ontzettend mooi, geweldige, heilige muziek. Alleen de manier waarop je het brengt... Ja, die kan wel
5: heilig.
3: Anders. Precies, ja, die hoeft niet per se heilig.
4: Daarover gesproken, de manier waarop je het brengt. Jullie gaan het zelfs naar kinderen brengen.
3: Ja.
4: Dat is natuurlijk... staat 4+. Hoe ga je het brengen? Hoe gaan jullie het brengen? Ik kijk even naar jou, Elsbeth, maar ik mag ook.
5: Ja, hoor,
4: hoe gaan jullie het brengen?
5: Ja, dit kinderconcert, familieconcert, dat vinden wij stiekem ook wel een van de leukste dingen om te doen. Naast dus het

0: Dus aan mij uiteindelijk wat te laten horen.
1: Dat is meest bizarre. Ja. Doe maar K3 of zo.
0: Ja, nee, ja. Nou, het kan nog veel erger dan dat. Ja, moeilijker bedoel ik.
2: Een rijstwafel met pindakaas. Hoe klinkt dat op de piano?
1: Het is jammer dat we geen piano hebben staan. Ik ben wel benieuwd hoe dat klinkt.
3: Maar Claudette, ben je geslaagd?
0: Ja, uiteindelijk slaag ik gelukkig wel tot nu toe. Maar ja, je weet maar nooit, hè, in Gouda. De kinderen wat ze allemaal gaan slaken.
1: Ze zijn heel creatief, weten we.
3: Denk aan de stroopwafel.
1: Goudse platgeslagen kaas.
2: Ja, hoe klinkt dat op de vleugel?
0: Ik ben heel benieuwd wat er komt. Een heel
1: ja, want kinderen mogen dus echt wel ook dit soort... doen ze ook mee in de voorstelling? Behalve dan dat ze ideeën doen?
0: Nou, het is op dat moment... Zulk soort interactie zoeken we op in
2: Ja, en dan is er heel veel animo altijd.
3: Ja, want jullie vermijden dus de reactie van een kind niet...
2: Nee, maar kan ook niet.
3: Nee, dat gelukkig inderdaad wel. Maar goed, je moet ze wel actief betrekken. Ja. Dat doe je dus ook, je wil het ook horen. Welke punten geven ze terug waar je denkt, oh ja, daar moeten we echt wat mee? Want dat hadden we eigenlijk eerder al eens een keer moeten aanpassen, of niet eerder. Maar geven ze je feedback die je denkt, shippies, dat hadden we inderdaad voor de volgende voorstelling moeten we dat inderdaad aanpassen. Heb je dat eens een keer gehad? Ze zijn eerlijk, hè, kinderen?
0: Ja, nee, dat klopt. Ja.
2: Nou, ik krijg altijd feedback over mijn glitterschoenen, maar die zijn kapot nu. Dit is wel een probleem.
3: Dat is een probleem, maar goede feedback.
2: Ja, dat is goede feedback. En je bedoelt juist even iets waar ze kritisch over zijn.
0: Ja, dat vind ik ook lastig.
3: Het is ook lastig, hè? En als je naar jezelf kijkt, dus dan niet als kind, maar waar zijn jullie op jezelf nog een beetje kritisch? Ja, dat lukt ons toch niet altijd zuiver. Of samen gaat het toch niet altijd lukken waar we dat wel hadden gehoopt.
0: Ja, ik denk dat ik dat niet per se zoek in het familieconcert dan. Maar ik denk over het algemeen dat we altijd nog een beetje zoekende zijn naar onszelf in hoe wij de programma's maken. Want onze programma's zijn altijd heel divers. En dat is ook goed. Maar het is altijd wel lekker om te weten, oh ja, dit is nou precies inderdaad Bed & Flow. En daar zijn we nog een beetje in het zoeken. En dat is ook oké. Maar het is heel lekker om op den duur een heel vast te weten, hier staan wij voor.
1: Wat zijn jullie perfectionistisch?
0: Ja.
1: Of de een iets meer dan de ander misschien? Of,
0: ja, nee, allebei wel. Allebei. Dat uitziet zich alleen op een heel andere manier. Maar we zijn het allebei.
2: Dat zeg je heel goed.
3: Ja,
1: ja,
3: hoe uitziet dat?
1: Ja, ik ben benieuwd.
3: De vervolgvraag is, hoe uitziet dat?
2: Laten we zeggen, één van ons gaat heel hard werken en de ander niet.
0: Precies dat. Rara, wie is de een en wie is de ander?
3: Dan mogen de mensen kijken op beeld. Er is dus heel veel tijd voor improvisatie. Is dat alleen bij de kindervoorstelling zo?
0: Ja, alleen daar.
3: Daar ligt geven nu vast. Echt alle ruimte. Ja. Dus als je als volwassene een keer iets hebt willen doen, moet je in haar...
0: dat kan ook.
3: Als je feedback wil geven, moet je naar dat...
1: En als jullie nou een mooi klassiek muziekstuk mogen kiezen, die je dan waar dat zorgt dat iemand verliefd wordt op klassieke muziek. Wat zou dat dan zijn?
0: Mag ik hem zeggen? Ja. Oké, want voor mij is het wel het tweede pianoconcert van Rachmaninoff.
1: Dat zegt mij niet direct iets. Waarschijnlijk als ik het hoor wel. Ja. Maar...
2: Dan heb ik goed nieuws voor je. Want dat wordt op 23 juli hier uitgevoerd in Gouda. Ook bij het slotconcert van het pianofestival.
1: Dat hadden we nog niet gezegd. Want deze voorstelling is onderdeel van het Goudse pianoconcert. Pianofestival, sorry.
2: Ja, ons familieconcert vindt plaats inderdaad in het pianofestival Gouda. Op donderdag 23 juli. In het Houtmansplantsoen. Maar inderdaad, die avond is er dus is het slotconcert van het festival. En daar is het...
1: En daar is toevallig dat...
2: Het is inderdaad, het klinkt nu alsof we dat als reclame doen. Maar het is echt als je vraagt. Want ik heb het ook toevallig met dat tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Dat is echt een stuk wat ik als tiener leerde kennen. En er zit zoveel diepe emotie in. Wat denk ik ook heel goed aansluit bij als je een beetje, getroubleerde tiener bent. Of ook als je niet getroubleerde tiener bent. Dus
1: dat kan gewoon bij je blijven, zeg maar.
2: Zeker,
1: dat blijft gewoon mooi.
3: Ja. En wat maakt het dan voor jou mooi, Claudette? Als je dat...
0: ik hou heel erg van de gelaagdheid in de muziek. Rachmaninoff die is een componist met heel veel laag. Dus je hebt de top en dan heb je het midden. En dan heb je daaronder nog meer lagen. En dat bouwt zich op tot een climax. En dan denk je, de climax? Nee, dan gaan we nog verder. Oh. En ik hou daarvan. Het gaat van mega passie naar nog meer passie. Ja, totdat het gaat van hoogtepunt naar soms ook hoogtepunt. En heel dramatisch af en toe. Ik hou daar heel erg van.
1: Dus jullie blijven na jullie eigen voorstelling nog eventjes hangen voor deze uitvoering.
0: Puur romantiek. Het is heel mooi, vind ik.
3: Gaaf.
0: Ja.
3: Jullie treden op in heel Nederland. Het is niet alleen Gouda. Wat maakt nou het Goudse Pianofestival eentje om naartoe te komen?
2: Nou, ik denk dat de programmering is heel erg leuk. Je kan eigenlijk de hele dag naar toffe concerten. Het begint al heel vroeg 's ochtends.

0: het Houtmansplantsoen met een, ja, eigenlijk een soort zonsopgangconcert. Nou, zo vroeg is het nou ook weer niet. Dat zou wat zijn in de zomer, maar nou ja, lekker vroeg. En wat me heel tof lijkt is dat het, er is ook het pianocircuit dit jaar. En dat zijn liefhebberpianisten, amateurpianisten eigenlijk, die op allerlei plekken in de binnenstad op een vleugel of piano spelen op het station. Of er is een rijdende vleugel die je zomaar voorbij kan komen.
1: Oh,
0: nou, dat
1: cool.
0: is super origineel.
2: Een piano-circuit.
0: Ja, echt vet. Ja. En dan is er ook en een masterclass ook nog op dit pianoconcert. Ook wat de pianiste Natalia Milstein, die dat in de avond speelt, die geeft nog les op deze muziek ook aan jonge pianisten.
3: Heel vet.
0: En dan in de avond is dat slotconcert, dat is met het Jeugdorkest Nederland. Dat is zeg maar, ja, het jong oranje, maar dan van de muziek.
1: Ja,
0: echt het toptalent van de, ja, die samen een orkest vormen. En zo, ja, ik vind het een heel originele programmering en een hele volle dag. Voor ieder wat wils, denk ik. Dus ja, ik vind dat echt.
1: Klinkt echt iets waar we naartoe gaan. Ja. En tot slot nog eventjes, want jullie concert is dan hoe laat? En waar ook alweer? Nog één keer voor de.
0: Ja, om 11:30 in het Houtmansplantsoen.
1: Om 11:30 in het Houtmansplantsoen. Ja. Oké, en de datum was dan nog een keer voor even compleet te zijn.
0: Ja. Donderdag 23 juli. Het is allemaal te vinden ook op pianofestivalgouda.nl.
4: Echt heel gaaf. Normaal zeggen we gaan door naar het volgende nummer.
1: Ja,
4: maar ik heb nog wel een klein beetje. Ik zie zoveel passie. En dus wat jullie vertellen over de klassieke muziek. Merken, als je dan kijkt naar zo'n Goudse festival, dan denk je van dat zou mooi zijn als mensen dat nou meenemen. Want iets van die passie, hoe haal ik dat weg naar mezelf?
3: Je bedoelt van iets van in het programma.
4: Ja, maar ook de manier waarop jullie nu zo. Yeah. Wanneer is het bij jullie passie geworden?
3: Oh, zo. Mm. Ja, toch wel die geweldige klanken van de pianomuziek te horen. Ja, het is. Alles kan. Ik denk dat dat een mooie is. Dat zeggen we ook in het concert. Alles kan met die piano, met die klanken van de piano. Je kunt er een heel orkest mee laten klinken. Je kunt er zelfs heel klein en verfijnd op spelen. Alle emoties komen voorbij. In de piano zit gewoon alles.
1: Ja. Dat hoorde ik net ook al in jullie beschrijving van dat concert. Van de concert van Rachmaninoff.
3: Ja.
1: Dus dat klinkt goed. Ja.
4: Ik ga ook eens een keer passie ontwikkelen voor een piano.
1: Ja. Ja. Goed.
4: Ja. Ik kom 23 juli.
1: Ja, gaan we gewoon even kijken. Maar we wilden nog wel even zoeken in jullie repertoire naar een nummer. Maar jullie hebben echt van alles gedaan ook. Ja. Dus we zochten nog wel even naar eentje die ook voor kinderen was.
4: Ja. wat deuntjes die heel leuk waren, maar qua tekst.
1: Iets met een dikke prima. Ik denk, dikke prima. Maar
4: gewoon prima, maar.
1: We hebben er toch eentje gevonden. En dat is van jullie, van een album van jullie, volgens mij Niet Wat Je Denkt. En dat heet Een Ding in een Ding. Dank jullie wel.
3: Dank jullie wel.

Want een ding in een ding is als een boek in een kast. Een kast in een kamer en een kamer in een huis. Een ding in een ding is als een vis in een kom. En een kom in een kast en een kast weer in een huis. Een ding in een ding is een chippie in een zak. En een ding is een gaatje in een pak. Een propje in het gat, zodat het stevig sluit, weet dat niet.

0: Dingen.
1: Leuk. Leuk gesprek met Bert en Flo. En dan hebben we nu Gouds Nieuws. Althans, ik denk dat er Gouds Nieuws is. Of is het een beetje komkommertijd?
0: Nou, ik vind het qua nieuws wel een beetje komkommer. En als je dan denkt, nou, ik pak een nieuwtje, dan is het toch wel eigenlijk een beetje dood en verderf.
1: Is het?
0: Ja, echt. Motorrijder dit overleden. Ja, en, echt, ja, dat zijn geen leuke dingen.
1: Ik had nog wel wat leuks gezien, hoor.
0: Mag ik dan nog één ding ook noemen voordat jij aan de gang gaat?
1: Ja, heb jij ook nog wat leuks gevonden, toch?
0: Ondanks... Ik heb gehoord dat het vorige week niet genoemd is, maar ik wil het wel noemen. We hebben natuurlijk hier meerdere keren Right to Remember ook in de studio gehad.
1: Ja,
0: toen hebben ze ook de ambitie uitgesproken. Jasper zei, nou, 500 deelnemers een ton binnenhalen.
1: Ja.
0: Nou, dat is...
1: Is dat gehaald?
0: 550 deelnemers, 134.369 euro. Ofwel,
1: nou, top, applausje.
0: Ruim gehaald, dus het is echt fantastisch. En ook leuk hoe dat ontwikkelt, hè? Want die 34.000, dat je denkt, oh, dat zeg je er even bij, 134.
1: Ja.
0: Maar die 34.000 was misschien de eerste of de tweede keer dat het opgehaald werd, was het 34.000. En nu voeg je er een ton aan toe.
1: Ja.
0: Dus over 5 jaar voeg je er nog een eentje aan toe, snap je?
1: Ja, precies, dat gaat hard daar zo. Maar
0: dat zijn hele mooie
1: dingen. Want het is een mooi doel waar ze het voor doen.
0: Stichting het is een geweldig doel.
1: Stichting Alzheimer.
0: Dus, ja. En jij, had jij nog een nieuwtje?
1: Nou, ik had toch wel gewoon een leuk nieuwtje gevonden, want wist jij dat er is een nieuwe All You Can Eat bar geopend in Gouda.
0: Een soort,
1: weet je, ooit kan niet. Maar
0: wij noemen het thuis een vreedschuur.
1: Ja, vreedschuur. Ben je er nog niet geweest?
0: Nee, niet.
1: Nou, dat klopt. Nee, ik ook niet, want het kan ook niet. Want deze is speciaal voor vogels alleen.
0: Wat?
1: Ja, het is een drijvende kreeftenbar. Bijvoorbeeld Amerikaanse rivierkreeften. Ja, want die zijn... En dan kunnen vogels kunnen daar uit eten.
0: Oké.
1: En dan heeft de gemeente heeft dat geïnitieerd. En want rivierkreeften, dat is echt wel... Amerikaanse rivierkreeften, dat is echt een plaag in Gouda ook.
0: Ja, dat begreep ik.
1: Ja, die maken allemaal waterplanten kapot en zo. En dan hebben waterdieren geen voedsel meer. Dus nu worden ze allemaal gevangen in een soort... in een kreeftenbar. En dan kunnen de vogels en ook volgens mij alle andere dieren... Aalscholvers, ooievaars, maar ook ratten en vossen... Die kunnen daar gewoon uit eten. Onbeperkt.
0: Hey, wat geweldig. Dan hebben wij weer onze olie kan niet. En ik heb het idee dat ze niet hoeven te betalen. Wat denk jij?
1: Nee, ik denk dat het ook gratis is.
0: Hey, we gaan door naar het volgende thema. Dat is de Run Club Gouda. Je noemde het net natuurlijk in het intro al. Een thema waar het gaat over gewoon gratis rondrennen.
1: Lopen, ja.
0: En op donderdagavond. Sabine van der Bos is degene die ons daar wat meer over gaat vertellen. Elke donderdagavond verzamelt zich namelijk een groeiende groep Goudenaars voor dus een gratis gezellige groepsrun. Dat noemen we Run Club Gouda. Nou, via Instagram, TikTok en actieve WhatsApp community weten steeds meer hardlopers deze club te vinden. En er is nu extra reden voor trots. Ja, dat zou je bijna niet verwachten, maar zelfs als iets gratis wordt georganiseerd, Run Club Gouda doet mee aan de verkiezing leukste runclub van Nederland. En dat kan gewoon.
1: Ja.
0: Dat is van sportsverzorgingsmerk Ever Ready. Sabine van der Bos is een van deze gezichten. Dat noemde ik net al achter de club. En als het goed is, hebben we haar aan de telefoon. Je hoort haar ook al een beetje op de achtergrond zo. Onderweg naar een hardloop-evenement. Sabine, hele, hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Ja, klopt.
1: Goedemorgen, Sabine. Je bent onderweg. Oh, je bent in Rotterdam. Ja.
2: Ja, we lopen nu met een groep van 12 van de Runclub lopen naar de atletiekbaan. Want we gaan een evenement daar doen, hardloop-evenement.
1: Oh, wat voor evenement is dat dan?
2: Het is een estafetteloop, maar in totaal lopen we een hele marathon.
1: Zo.
2: En dan in 2 groepjes van 6. Dus,
1: en jullie zijn helemaal naar Rotterdam gelopen?
2: Lopen.
0: Dan ben je wel warm.
2: Inderdaad, met OV er naartoe en nu lopen we het laatste stukje lekker even warm lopen.
1: Oké, leuk.
0: Nou, dus als je begint te hijgen, dan weten mensen waarom dat is.
2: Ja, precies.
0: Even, Sabine, wij kennen je naam, maar stel jezelf alsjeblieft even voor. En de Runclub Gouda ook.
1: Ja.
2: Ja, nou inderdaad, ik ben Sabine en ik woon al mijn hele leven in Gouda. En ik doe veel aan sport, dus ook veel aan hardlopen. En ik maakte daar ook wel filmpjes van op social media. En toen ben ik op een gegeven moment dacht ik van... Ja, ik zie het wel op social media voorbij komen. En ik weet dat mensen allemaal hardlopen. Maar waarom lopen we nooit samen eigenlijk? Er zijn zoveel mensen. Je kan zo mooi hardlopen in Gouda en Reewijk. Dus toen ben ik de Runclub gestart. En later is Aniek daar ook bijgekomen. Nou ja, die heeft... haar eigen runclub gestart en toen zijn we samen gegaan.
1: Ah ja. Ja, dus eigenlijk al die losse mensen die allemaal op Instagram zaten, zeg maar, die
0: met
1: zijn allemaal
0: met selfie-stick.
1: Met zijn selfie-stick allemaal alleen aan het rennen waren. Die hebben jullie allemaal gezegd, jongens, we gaan bij elkaar en we gaan gewoon een leuk gezellig clubje vormen.
2: Ja, en dan maken we er eigenlijk niet zoveel video's meer zelf van, maar gewoon aan het einde maken we één foto en dan is het ook wel weer
1: goed. Dan heb je gewoon een mooie groepsfoto.
2: Ja.
0: En selfie-sticks zijn ook verboden, hè?
2: Ja, inderdaad, is niet handig.
1: En hoe werkt dat dan in de praktijk? Want spreken jullie dan af? Of,
2: ja, klopt. Nou, ik hoorde jullie net al zeggen, inderdaad, op donderdagavond, dat weet iedereen inmiddels wel, dat gewoon een vaste runclubavond is. Maar we hebben altijd contact in de appgroep en op Strava. En dan kondigen we aan dat we weer iets organiseren. En dan kunnen mensen zich aanmelden. En dan, inmiddels zijn er altijd heel veel mensen. In het begin liepen we vaak ook met z'n tweeën, met z'n drieën. Ja. En dan zijn we toch, doorgegaan.
1: Want hoeveel mensen lopen er nu mee dan op zo'n donderdagavond?
2: Ja, gemiddeld denk ik wel 20 tot 25.
1: Oh,
2: ja,
1: dat
2: op
1: is
2: de donderdagavond. En we hebben ook laatst hadden we dat met Ever Ready georganiseerd. Gezamenlijk. En dan hadden ze shirtjes en spullen meegenomen. En toen waren er 50 mensen. Dus
0: alle mensen.
2: Een grote groep. Ja.
1: En verzamelen jullie dan ergens? Of lopen jullie dan specifiek op een plek in Gouda? Of verschilt dat heel erg?
2: Nee, echt standaard bij de fysiopraktijk Willem de Zwijger. Dat is gewoon een heel handig punt voor ons. En daar kunnen we ook onze spullen achterlaten en zo. Dus dat. Dat is heel makkelijk.
0: Ja, dat is bij Olympia, toch? Zeg je dat?
2: Ja, klopt. Daar in de buurt inderdaad. Ja. Ja, dus dan lopen we altijd... eigenlijk meestal lopen we een stukje Reewijkse plassen. En dan...
0: Maar als je met 50 man loopt, dan heb je gewoon een soort sliert van een 2 kilometer lang of zo. Hoe ziet dat eruit?
2: Ja. Nou, zo begint hij wel. Maar dan op een gegeven moment gaat iedereen wel een beetje zijn eigen tempo lopen.
1: Er zit wel niveauverschil in.
2: Ja, groepen. Zeker. Ja, dat zeggen we ook hoor. Van, vaak lopen we ongeveer in 4 groepen. En dan we zorgen in ieder geval voor dat niemand helemaal alleen achterblijft.
0: En is het ook zo dat je dat in die groepen dat je dan ook merkt dat je elkaar wat meer stimuleert? Juist, is dat ook een van de doelen die je dan ook bereikt?
2: Ja, zeker weten. Ja, toen ik het idee zelf had, want Aniek heeft dan de eigen, op een gegeven moment zelf ook dat idee gehad. Maar toen ik het idee had, toen was ik aan het trainen voor de marathon, voor mijn eerste marathon. En toen merkte ik gewoon met die lange afstanden, dat is zo saai in je eentje. En zoveel leuker zijn om af en toe gewoon samen te kunnen lopen. Dus dat is zeker een doel inderdaad, dat we elkaar gewoon motiveren en inspireren en dat het gewoon leuker is om samen te lopen, dat is het ook echt.
0: En want hoeveel kilometer wordt er gelopen dan zo'n avond?
2: Ja, 6 kilometer meestal. Maar we hebben ook wel, we doen soms ook al mee aan dus hardloop-evenementen en dan zijn het ook halve marathons en zo, dat soort afstanden.
1: Ja, precies, zoals deze die jullie nu doen, hè? Dat is ook zo'n evenement, dat organiseren jullie dus ook regelmatig nog naast de vaste donderdag.
2: Ja, zeker. Als we iets leuks voorbij zien komen of iemand die weet iets, dan doen we dat.
1: En is het heel erg vrijblijvend in de zin van je kan aanhaken wanneer je wilt? Of is het, is het echt wel meer een sportclub idee dat je moet inschrijven?
2: Nee, je kan echt gewoon kijken wanneer je wil. Er zijn inderdaad genoeg die gewoon heel af en toe meedoen. Maar het is ook wel, als je eenmaal een paar keer bent geweest, dan merken ze dat het zo gezellig is dat ze wel terugkomen. Dus we hebben een groot deel van die groep op donderdag is er wel echt standaard iedere donderdag.
1: Maar het is niet alleen maar voor de gezelligheid, toch? Je moet ook een beetje conditie hebben, of niet?
2: Ja, een beetje. Ja, het is wel handig als je een beetje kan hardlopen, maar dat gaat heel snel. Als je een paar keer meedoet, dan lukt dat wel.
0: Groeit de groep ook nog, Sabine?
2: Ja, zeker. Ja, nog steeds ook wel. Ja. Ook wel door die evenementen inderdaad. Dan doen toch elke keer weer andere mensen mee.
0: En heb jij een soort van doel hier ergens mee? Want het lijkt me ook wel een soort wat van tijd kosten, zeker als je evenementen en dergelijke in de gaten moet houden. Kost ook wat energie.
2: Inderdaad. Nou, het scheelt dat ik het dus zelf echt heel erg leuk vind ook. Dus sowieso vind ik het leuk om altijd met een groep dan te lopen. Maar we zouden het wel leuk vinden als we iets meer nog met bedrijven kunnen samenwerken. Dat we wat groters kunnen organiseren of dat we iets kunnen bieden aan de lopers, zeg maar. Of soms zijn er wel kortingen en zo als we iets organiseren. We hadden met de halve marathon Gouda vorig jaar iets georganiseerd voor de start van de inschrijvingen. En dan kregen we korting. Dat soort dingen zijn wel leuk zijn als we dat kunnen bieden.
0: Ja, dus dan maakt het de runclub nog aantrekkelijker, zeg je eigenlijk.
2: Ja.
0: Je doet mee met de verkiezing leukste runclub van Nederland.
1: Ja.
0: Dat heb je op Instagram gezien of niet? Hoe heb je dat gevonden?
2: Ja, wij.
1: Ik wist niet dat die prijs bestaat. Ik wist niet dat die prijs bestond.
0: Heb je dit georganiseerd? Is dit ook eentje uit je eigen koker? Of,
2: Ja, nee, dat snap ik niet. We hadden al eerder met dit met Everready hadden we al eerder iets georganiseerd. Dus zij hadden, ja, wij zagen dit voorbij komen en toen dachten we van, nou ja, dat zijn wij. Dus
1: maar jullie zijn de leukste runclub. Maar hoe werkt dat dan? Mogen al jullie leden gewoon zeggen, ja, wij vinden dit de leukste runclub. En dan de runclub met de meeste leden, die wint dan.
2: Nee, dat is niet. Je moet je een video maken en dan inderdaad dan vaak laten zien hoe leuk die is. En dan kunnen mensen zelf stemmen als ze op de link klikken. Bij ons staat er ook een link op ons Instagram kanaal. En dan kan je stemmen.
1: Ja, en dan kan je stemmen. Maar goed, en dan moet er dan ook nog, is er ook een professionele jury die er naar kijkt?
2: Nou, het gaat inderdaad om de meeste stemmen. En dan de laatste, of de drie runclubs met de meeste stemmen, die moeten dan weer inderdaad, worden dan weer beoordeeld door jury. Maar ik weet niet hoe dat verder, daar staat verder nog niks over.
0: En mensen die nog nooit hebben meegerend, kunnen die ook stemmen? Of is dat raar?
2: Ja, zeker.
1: Dus al onze luisteraars. Vindt,
0: de luisteraars kunnen ook meestemmen. Ja. Nou, ik zie Arjan al kijken, die is al bezig om het stemformulier
1: in te vullen, hoor. Ja.
2: Nou, we hebben ons best gedaan met de video, hoor. En iedereen, we hebben echt twee avonden, de hele avond gefilmd.
1: Ja, want hoe hebben jullie dat gedaan? Want dat ziet er ontzettend professioneel uit, die video.
2: Ja, er was iemand inderdaad van de runclub die heel goed video's kan maken. Dus die wilde dat dan voor ons doen. En iedereen in de video die vond het gewoon leuk om daar aan mee te werken. En voor onszelf is het ook leuk om zo'n video te hebben.
0: Hey, en wat verdienen we? Wat ga je ermee krijgen?
1: Ja, is dat gewoon een mooie prijs.
0: Is er eer of zijn er ook prijzen?
2: Er zijn wel prijzen.
0: Okay.
2: Er was een waardecheck, maar ik weet niet hoeveel dat is. Dat is een verrassing. Maar ook hardloopschoenen. Dus 20 hardloopschoenen. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Dan kunnen we die weer verloten. Ja,
1: want hebben jullie nog grootse plannen? Want als je bijvoorbeeld zo'n waardecheck, ik weet niet hoeveel geld het is, maar dan moet je natuurlijk wel ergens in gaan investeren. Gaan jullie daar nog, wil je nog gaan groeien? Of wil je nog andere dingen gaan doen met de runclub?
2: Nou, het zou wel leuk zijn inderdaad om gewoon leuke events te organiseren in Gouda. Misschien samen met andere bedrijven in Gouda. Nog meer mensen die samenkomen, want ja, we zien wel in de groep dat er allemaal nieuwe vriendschappen ontstaan. En mensen die gewoon ook andere sporten samen doen. Dus ook fietsen, zwemmen. Dus ja, ik ben daar gewoon heel erg trots op. En dat is voor mij, zeg maar, dat is wat ik eruit haal.
0: Ja, dus dat is hetgeen waar jij een soort je vrijwilligerswerk inzet.
1: Ja, ook een social club, als ik het zo hoor ook. Ja.
0: Is het zonder Sabine, is er dan nog nog bestaansrecht? Of,
2: want dat wil ik echt zeker nog zeggen. Aniek is de andere eigenaar van de runclub. Dus die doet ook echt heel veel voor de runclub. En alleen zij is nu heel hoog zwanger.
1: Ja, precies, dat begreep ik al. Ja, daar kon nu niet bij zijn. Ja,
2: ja nee. Dus als Aniek en ik allebei niet kunnen, dan gaat de runclub ook eigenlijk altijd door. De groep gaat gewoon zelf dan lekker. Ze weten hoe ze moeten lopen en ze doen ook altijd goed. Het is volgens mij de warming-up zonder ons, dus dat gaat altijd goed. Ja.
1: En zijn jullie nu van plan om te gaan winnen ook? Of is dat
2: vandaag?
1: Ja, hoe is het deelnemersveld
2: het is
1: vandaag?
2: Wel een plan, maar we lopen dus nu naar de atletiek. En ik denk dat daar wel ook wel hele snelle lopers zijn. Want wij trainen natuurlijk meer een beetje op social tempo. Dus nog niet echt op de baan.
1: Dus ja, meer voor de gezelligheid eigenlijk doen jullie dit meer.
2: Dus, maar we trainen allemaal wel veel. Dus we gaan ons best doen. Ik hoop het wel.
0: Leuk. Hey, Sabine, dankjewel voor dit gesprek. We kunnen gaan stemmen. Dat doen we op everready.nl.
2: Ik wilde nog zeggen, de link die staat ook op ons Instagram, Runclub Gouda. Dus
1: en het filmpje natuurlijk.
2: Inderdaad.
0: Dus de luisteraar kan je een steuntje in de rug geven. Wij zullen het ook delen op onze socials. Superleuk. Veel succes bij de marathon in Rotterdam. Dat is de marathon in Rotterdam, maar in ieder geval een goed aftreksel. En wij gaan door met het einde van deze programmering.
1: Ja. Dankjewel, Sabine.
2: Is goed. Dank jullie wel. Doei.
1: Gelijk afronden begrijp ik. Want we zijn al door de tijd heen. Nou ja, dan gaan we maar geen nummertje meer draaien. Dan gaan we gewoon
0: je wilde naar de Wereldkustdag.
1: Ja, de Wereldkustdag wilde ik nog iets over zeggen. Daar was ik over. Maar goed, hè. We gaan het beëindigen dit seizoen, René. Want dit was het voor het seizoen. Wie kent Gouda? We dronken vandaag voor het eerst tandvriendelijke en hele lekkere frisdrank. Ik neem nog een slokje. We maakten kennis met Bert en Flo. En die waren super, vol met passie over hun nieuwe voorstelling.
0: Ja, absoluut. Naartoe gaan. Ja.
1: Ja, zeker. Wij gaan ook. En we belden met Sabine net. Die legt net neer, want die moet gaan hardlopen. Want misschien wel de beste runclub van Nederland. Nou, we gaan het zien.
0: En ik vind echt leuk dat kneuterig karakter er nog in zit. Ja. Gewoon een vrijwilliger die denkt, joh, ik ga het doen. En that's it.
1: Super.
0: Niet met allemaal geld.
1: Passie gewoon.
0: En organiseren.
1: Ja.
0: En weer die en dat leuren. Nee.
1: Hartstikke
0: je kunt
1: leuk.
0: Ons gewoon lekker volgen op Instagram via www.weekendgoda.nl. En dat schrijf je met WIEKENT.
1: Ja.
0: En daar kon je eens terugluisteren. Vanaf 5 september zijn we weer. Ik zou zeggen dus tot na de zomer.
1: Tot na de zomer. Fijne vakantie, René.
0: Jij ook.
1: Lekker uitrusten.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de 4e verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Dit weekend zijn er wegwerkzaamheden op de A20 en daarom rijdt het nu langzaam op de A16 Breda en Rotterdam vanwege de omrijders. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten over 6 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Oude Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Goedemorgen luisteraars, het is zaterdagmorgen 6 juni 2026, gast uit de streek. En we hebben vandaag een bekende gouwenaar, een voetbaldier wordt hij wel eens genoemd inderdaad. Zeker in de sportwereld is hij heel bekend, oud-voetballer, oud-trainer, maar vooral voetballiefhebber zeg maar. Dus gerust een voetbaldier. Willem Dekker, Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen Gerrit.
1: Voetbaldier, is dat een soort geuzennaam of niet?
2: Ja, dat lijkt me wel.
1: Ja, hè?
2: Maar ik ben het wel, denk ik.
1: Ja, volgens mij ook. Ja. Een bekende gouwenaar, maar je bent geen gouwenaar van geboorte, hè?
2: Nee, ik ben in Moordrecht geboren.
1: Ja, kan ik niks doen waarschijnlijk.
2: Nee, mijn vader en moeder woonden daar. En mijn vader voetbalde bij de voetbalvereniging Moordrecht.
1: Ah.
2: Was een goede speler, hoor, mijn vader.
1: Ja?
2: Heb ik jaren gekeken. Dat wou ik ook.
1: Wat voor een voetballer was het dan?
2: Stopperspil.
1: Oh, stopperspil.
2: Dat heet het vroeger zo.
1: Ja, ja, ja. Heb je lang in Moordrecht gewoond? Of
2: nee, 4, 5 jaar. Ik ben de kleuterschool heb ik al doorlopen, zeg maar, in Gouda.
1: Ja, ja.
2: Dus ik denk in 1956 ben ik in Gouda komen wonen.
1: Ja, ja.
2: En ik ben van 51, dus.
1: Ja,
2: we worden oud, Gerrit.
1: We worden oud, ja, laten we het hopen, Willem.
2: Zeker.
1: Ja, nou, je noemde VV Moordrecht al. Nou, je vader heeft het goede voorbeeld gegeven. In Gouda, wanneer werd je toen door het voetbalvirus gegrepen? Nou, met andere woorden, wanneer heb je eerste kicks aangetrokken?
2: Nou ja, al in de kinderwagen natuurlijk is dat ontstaan. Mijn moeder ging altijd mee met mijn vader in de bus, weet ik nog goed. De bus naar Rotterdam en naar Den Haag. Aanleggen bij een café na afloop van de wedstrijd.
1: Na afloop?
2: Ja, na afloop.
1: De derde helft.
2: Eerst de derde helft. Eerst een drankje, zeg maar, bij de club zelf. En dan hadden ze altijd een kroegje ergens in Rotterdam of in Den Haag. Gingen ze aanleggen, heette dat.
1: Oh.
2: Nou, fantastisch vond ik dat.
1: Ja.
2: En ik wilde graag op voetballen. En toen woonde ik in Gouden. En ik dacht, nou, ik moet naar Moordrecht toe.
1: Ja.
2: Maar ik wilde graag naar Ona toe.
1: Waarom?
2: Nou, omdat ik een vriendje had, Cor Holthuizen.
1: Ja.
2: En die was iets ouder dan ik. En die voetbalde daar al.
1: Ja, ja. Toen je Gouda ging wonen in Kortrijk of niet? Kortrijk?
2: Nou, ik ging wonen in de Willem de Zwijgersingel. Maar daar hebben we 1 jaar gewoond. En toen gingen we naar het Weidebloemkwartier. En dat was natuurlijk Rona, bolwerk zeg maar.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Dus ik wilde naar Rona. En ik vond het een fantastisch veld met al die tribunes. Die oude tribunes. Niet veel van overgebleven, maar ja, ik ben
1: al vanaf... verhalen zijn er nog natuurlijk.
2: Ja, ik ben van 61 lid en ja, tot mijn dood zal ik daar lid van zijn, ja.
1: Ja, dan komen we zo meteen nog wel op Ona uitgebreid. Jij begon dus te voetballen. Vertel eens wat...
2: Pupille 1, ik moest nog bij de ballotagecommissie komen toen.
1: Oh ja?
2: Met mijn vader, ik werd aangenomen. Nou, ik kon niet wachten tot ik ging voetballen. En ik heb 1 wedstrijd in Pupille 2 gespeeld. Dat heette Pupille 2.
1: En hoe oud was je toen?
2: 10 jaar.
1: 10 jaar?
2: Ja, 10. Eerder mocht ik geen lid worden.
1: Huh?
2: Nee. En 1 wedstrijd Pupille 2. En toen had ik kennelijk indruk gemaakt. Pupille 1. Nou, ja, fantastisch. Ja,
1: ik kan je vroeg genoeg beginnen.
2: Zo trots als een pauw.
1: Ja.
2: En toen ben ik altijd bij Ona gebleven. C1, B1, A1, O1.
1: En verdediger was je?
2: Ja. Hetzelfde als mijn vader.
1: Ja,
2: ze kende mijn vader. En toen zei ze, nou, dat veentje dat zal wel goed kunnen verdedigen. Want mijn vader kon goed verdedigen. En dus ik werd gelijk al bij de Pupille 2. Werd ik al laatste man op stopperspil.
1: Ja.
2: Zoals dat toen heette gezet. En daar ben ik eigenlijk nooit meer vanaf geweest.
1: Maar nooit ambitie gehad van, joh, ik wil aanvaller worden of zo?
2: Nee, maar ik ben wel een paar jaar aanvaller geweest. Bij gebrek aan een spits onder Jan Nijman. De trainer, legendarische trainer.
1: Ja.
2: We hadden een geweldige rechtsbuiten, Dick Ernst. Een geweldige linksbuiten, Pieter Graan. We hadden geen spits.
1: Dick Ernst, die vroeger naar Feyenoord.
2: Feyenoord geweest, ja. Eerst 5 jaar bij ONI in het eerste gespeeld. Toen naar Feyenoord toe. Onbegrijpelijk hoe dat kan, hè, vroeger.
1: Ja, zover ben jij net niet gekomen.
2: Nee, ik zat er iets vooraf.
1: Wanneer kwam jij in het eerste?
2: Nou,
1: of in de selectie?
2: Mijn eerste wedstrijd was toen ik 17 was. Was vriendschappelijk, bij Laakkwartier uit. Hadden ze natuurlijk een paar spelers geen zin of zo. En toen mocht ik meespelen.
1: Legendarische Haagse club.
2: Hè? Laakkwartier 0-0. En toen mocht ik toch een keertje tegen Gouda spelen op de Vaart.
1: Oh ja.
2: Ook 0-0. Tegen Good Old Fred de Gruil onder andere. Jongen. Ook 0-0. Ik denk, nou, dat gaat leuk. Geen goal tegen enzovoorts.
1: Ja.
2: Nou, en toen ging ik naar de senioren en toen kwam ik in O1 terecht. Nou, ik viel met mijn neus in de boter.
1: Wie was toen de trainer?
2: Piet Scholten. Dat is de vader van Ingrid Scholten.
1: Oh.
2: Oude speler van Gouda.
1: Ja.
2: Nou, en er was een probleempje met Joop Paap. Joop Paap was een uitstekende linker middenvelder. Maar die had last van zijn knieën.
1: Ja.
2: Later heb ik natuurlijk ook last van mijn knieën gekregen. En nou, die viel uit enzovoorts. En nou, dus ik viel in voor hem.
1: Ja.
2: Ben er nooit meer uit geweest.
1: Welke klasse speelde Ono?
2: Derde klas.
1: Nou, dat, ja.
2: Ze waren al 3 jaar waren ze bezig om kampioen te worden, zeg maar.
1: Ja.
2: Het lukte niet. En toen kwam ik erbij.
1: Toen lukte het wel. Ze hadden eerder moeten opstellen.
2: Ja, ik viel met mijn neus in de boter.
1: Ja.
2: Ik kwam in een draaiend elftal en... Nou, we werden met 11 punten voorsprong. Weet ik nog wel. We hadden 35 punten. En de tweede had 24 punten.
1: En toen kregen we nog maar 2 punten voor.
2: 2 punten systeem. Dus 5 overwinningen beter, zeg maar.
1: Ja.
2: Werden we kampioen. We hebben 1 wedstrijd verloren bij Lisse. Waren 4 bussen mee. Stond in de krant. Het is niet overdreven. 4 bussen gingen er mee. En er stonden bij de 4 bussen. De supporters in de 4 bussen waren zeer teleurgesteld. Dat Ona daar niet kampioen werd geworden. Ja.
1: En jij hebt nooit een andere club gehad?
2: Nee.
1: Altijd Ona. En je bent dat op, nou ik zeg, bejaarde leeftijd is overdreven natuurlijk. Maar je bent aardig lang doorgegaan, hè?
2: Nou, ik heb tot en met 35 gespeeld.
1: Nou, dat is een aardig leeftijd.
2: Toen ben ik trainer geworden, had ik mijn trainingspapier al. En toen was ik 42. En toen stond Ona onderaan in de 4e klas.
1: Ik weet het nog.
2: Met Richard de Vlaming als aanvoerder. Geweldige speler trouwens. En het was echt goed elftal. Rob Revet erin en zo. Karel Flux erin. Peter van Wensveen erin. Echt, ze hadden echt goede spelers, Ona.
1: Jan van Duivel op doel?
2: Nee. Dat was nog lang niet. Dat was natuurlijk in mijn periode.
1: Oh ja.
2: Nou, toen moesten we tegen Groeneweg en Schoonhoven om het vege lijf te redden. En toen was ik al trainer bij Alphen. Ja. Voetbalvereniging Alphen. Ja. Was ik al trainer. En toen zei ze, je moet even terugkomen hoor. Even een paar wedstrijdjes spelen. Nou, daar heb ik met bestuur van Alphen afgesproken. Van, joh, kan dat? Enzovoorts. Nou ja, dat kon. Dat mocht. Want Alphen was al uitgespeeld. En natuurlijk redden.
1: En je zat in dezelfde afdeling?
2: Nee, dat
1: scheelt.
2: Dus Ona werd veilig. Ja, leuk.
1: Samen met nog iemand, hè?
2: Eddie Baas. Ja, daar heb ik jaren mee gespeeld. En
1: Israël Lazaroms.
2: Ja, nou, ik hoefde nooit naar links te kijken, hoor. Ik moest altijd naar rechts kijken. Om het een beetje doorgebroken speler tegen te gaan. Want links kwam er nooit iemand langs bij Eddie Baas. Uitstekende speler.
1: Ja. Maar dat was dus eenmalig nog even teruggekomen.
2: Ja, ja.
1: Maar heb jij nooit, ik bedoel, de enige vereniging waar je gespeeld hebt is Ona.
2: Ja.
1: Hebben ze nooit benaderd?
2: Ja, Gouda heeft me een paar keer, nou, benaderd is een beetje overdreven. Maar Gouda, die speelde toen een klasje hoger. Dat was het hoogste van het hoogste. Wij speelden 2e klas, soms 3e klas, soms 2e klas, soms 3e klas. Want ik ben 3 keer gedegradeerd, maar ook 3 keer kampioen geworden.
1: Ja.
2: Met Ona, dat is fantastisch natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar goed, dan zei dan zo'n voorzitter van Kaaik.
1: Cor van Kaaik. Ja.
2: Die zei, jongie, als we vriendschappelijk speelden tegen Gouda, zou het niet leuk zijn om er nog een stapje hoger te komen? Ik zei, nee, ik heb naar mijn zin bij Ona.
1: Nou, je hebt nooit getwijfeld?
2: Nooit getwijfeld.
1: Nee.
2: Ik ben Oneman in hart en nieren.
1: Ja.
2: En ik zeg altijd wel van, ik hou van Ona en Ona houdt niet van mij. Omdat ik natuurlijk wel een mening heb.
1: Ja.
2: En die mening wordt niet altijd gewaardeerd. En dan krijg je wel eens een paar tikken op je hoofd. Ja. Nou ja, dan moet je een man zijn om dat te doorstaan natuurlijk.
1: Ja. Maar ja, Cruijff was ook een echte Ajax. Die ging ook naar Feyenoord.
2: Zeker. Ja, maar ik heb nooit getwijfeld. Nee. En achteraf denk ik, ja. Ik had toch eigenlijk wel het hoogste van het hoogste willen spelen. Maar aan de andere kant heb je zoveel. Kijk, ik ben 3 keer kampioen geworden. Hè? Net wat ik zei, 3 keer ook gedegradeerd.
1: Ja.
2: Maar bijvoorbeeld een Puk Pols en Jan van Veenendaal.
1: Ja.
2: Hans Brouwer, noem maar op. Hè? Joop de Jong. Nou, hè? Al die gasten, die hebben gewoon 15 jaar in het eerste van Gouden gespeeld. Nooit gedegradeerd. Nooit kampioen geworden. Ik ben dus wel gedegradeerd. En wel kampioen geworden. Ja. Dus janken en janken van geluk. Kijk, leuk man.
1: Ja. Maar als je nou terugkijkt op jouw voetbalcarrière, dan heb je het uiterste eruit gehaald wat erin
2: is. Ja, dat denk ik. Nou ja, kijk, ik had ook geen ambitie om echt heel hoog te spelen. Ik wilde in O1 spelen, dat sowieso.
1: Ja.
2: En ik twijfelde eraan toen ik in de jeugd speelde. Maar ja, die twijfel was ongegrond kennelijk door anderen. Want ik werd gelijk opgenomen in de selectie en klaar.
1: Ja.
2: Maar nooit getwijfeld. Ik ben Oneman, hart en nier. En het maakte mij niet uit als we maar een leuk elftal hadden.
1: Ja. Dus jouw voetbalcarrière als speler, die mogen we gewoon als geslaagd
2: bestaan. Ja, zeker. Ik ben zeker geslaagd. Ja, ik ben een schitterende carrière gehad.
1: Ja.
2: Ook als trainer trouwens.
1: Ja, nou, daar gaan we zo meteen over hebben. Ja. Onze gast mag altijd zijn eigen muziek meenemen. Ik vroeg vorige week, Willem, wat voor muziek neem je mee? Ja, weet ik niet hoor, ik koop nooit plaatjes.
2: Nee.
1: Hij zei, maar ja, ik ken jouw smaak wel een beetje. Dus doe maar de Golden Earring of de Rolling Stones, ja. Small Faces.
2: Ja.
1: Of No Milk Today. Toen dacht ik, hey, toch nog een titel.
2: Juist.
1: Laten we daarmee beginnen. Okay. No Milk Today van Hermits.

0: No Milk Today van Hermes Hermes. Muzikale keuze van onze gast vandaag, Willem Dekker. Ja, Willem, je voetbalcarrière hebben we gehad. Die eindigde eigenlijk actueel één keer toen je 42 was. Je was toen al trainer, maar je hebt een behoorlijke trainerscarrière achter de rug. Ik bedoel, vertel eens, waar ben je begonnen?
1: Ik heb 35 jaar ben ik hoofdtrainer geweest van diverse clubs.
0: Zo.
1: Ik heb er niet veel gehad hoor, maar 7 clubs.
0: Nou.
1: Ik begon bij Alphen. Toen Haastrecht, toen terug naar Alphen, toen assistent bij ARC. Omdat ik dacht, van, daar kan ik wat van leren.
0: En? Heb je er wat van geleerd?
1: Nou.
0: Wie was toen de hoofdtrainer?
1: Frans Koenen. Oude speler van NEC.
0: En
1: hij heeft nog in België en in Engeland gewerkt.
0: Ja.
1: Ik heb daar weinig van opgestoken, eerlijk gezegd. Toen Floriant. Toen de regionale jeugd van ONA. Geweldig. 2 keer tweede, 1 keer vierde geworden.
0: Wie zaten er toen in? Noem ze per namen.
1: Nou, Sylvester Hageman onder andere.
0: Ja.
1: Later Daniel Steenbergen.
0: Waren Flux misschien ook
1: Matthijs,
0: al?
1: Nee, Matthijs Ouwekerk. Nee. Dian Hofstede, een onbekende jongen.
0: Ja,
1: Eelco Ouwekerk.
0: Ja.
1: En Daniel Simic en Kevin Kredolfer enzovoort. We werden gewoon tweede en speelden we tegen IJsselmeervoogd en tegen GVVV.
0: Welke klasses had je toen?
1: Derde divisie,
0: ja. Was aardig
1: bijna kampioen, maar dat waren Zeeburgia, ja, allemaal donkere gasten.
0: Ja.
1: Atleten tot en met.
0: En hier en daar...
1: Weet ik niet. Maar goed, in ieder geval naast het Ajax-stadion een beetje.
0: Ja.
1: Oude Watergraafsmeer.
0: Oh ja.
1: En zo'n oud veld enzovoort. Fantastisch. Ik weet nog wel, ik zei, jongens, we gaan even naar de middenstip. We gingen naar de middenstip. Ik zeg, kijk, dat hele stadion hier van die stenen oude tribune zit helemaal vol. Ik zeg, en al dat publiek is tegen jullie. Ik zeg, nou, daar krijg je motivatie van. Het is fantastisch. Hier kan je niet verliezen. We hadden thuis met 6-3 verloren. Hè. We waren helemaal zoek gespeeld. Het had wel 12-5 kunnen zijn.
0: Ja.
1: We waren al zoek gespeeld. Maar we speelden op 20 meter van elkaar. Laatste man op de rand van de 16. En de spits, zeg maar 20 meter verder. Ik zeg, we krijgen altijd 2 of 3 kansjes. Ik zeg, maar die moet je dan ook maken.
0: Ja. En dat gebeurde?
1: Nou, 2-1 gewonnen. De enige nederlaag van Zeeburgia in de thuiswedstrijd.
0: Ja.
1: Nou, fantastisch. Een feest. We hebben gewoon we hadden 20% balbezit.
0: Ja.
1: Nou, dat waren atleten, waren geweldige spelers. Geweldige tijd gehad met A1 van ONA.
0: En daarna?
1: Toen werd ik trainer bij Gouda.
0: Ja.
1: Dolf van der Speld, de voorzitter van ONA. ONA betaalde toen allerlei spelers. Ik zeg, Dolf, stop daar nou mee. Steek dat geld nou in je zak. We hebben een geweldige A1. Of daar kan je 10 jaar mee. Die spelen gewoon 10 jaar probleemloos tweede klas hoor.
0: Hmm.
1: We hadden Borg ook erbij. Hè, toen
0: Laurens Borg
1: was terug overgekomen van Gouden naar ONA A1.
0: Ja.
1: Nou, zo'n speler heb ik nooit ergens gezien. Die was zo goed. Fantastisch. Dat deed hij dus niet. Toen zei ik, nou dan stop ik ermee. En toen hing Gouden aan de lijn. En toen zei ik, ja, ik ga geen vijfde klas trainen. Maar ze bleven maar bellen. Ed Hulsje bleef bellen. En de voorzitter die bleef bellen van de zaterdag. Henk, hoe heet hij ook weer?
0: Ja.
1: Nou ja, goed.
0: Kom ik wel op.
1: Nou, en toen uiteindelijk doe ik het. Nou, dat is een succes geweest. Maar dat succes kwam ook door die spelers van ONA A1. Want
0: ja,
1: die kregen geen kans bij ONA 1.
0: En die gingen allemaal.
1: En die wisten dat Willem Dekker trainer was bij Gouda. En ik heb ze niet gevraagd, want dat werd mij verweten. Ik heb ze niet gevraagd. Maar de een naar de ander kwam. Nou, binnen 5 jaar waren we 3 klassen hoger.
0: Ja, dat was. Dat...
1: 3 keer kampioen, hè?
0: Was dat een beetje het hoogtepunt van jouw trainerscarrière?
1: Nou, eigenlijk wel. Maar ik heb alleen maar hoogtepunten. Ja, dat is een beetje,
0: ben je nooit gedegradeerd als trainer?
1: Ja, zeker. Ook 3 keer gedegradeerd.
0: Oh.
1: Maar wel 8 keer gepromoveerd, hè?
0: Ja, nee.
1: Ja, Haaster gepromoveerd. Alphen gepromoveerd. Florian Zaten gepromoveerd. 3 keer bij Gouden. 2 keer met ONA gepromoveerd. Echt?
0: Ja.
1: Maar ook een paar keer gedegradeerd.
0: Ja.
1: Uiteraard. Het is niet allemaal succes, maar je hebt ook te maken met goede spelers.
0: Ja.
1: Maar er was een geweldige helft van de Gouden. En dat, nou ja. En toen na mij, ik stopte ermee na 5 jaar. Zei ze, nee, ga verder. Ik zei, nee, 5 jaar. Die praatjes van mij.
0: Dus je hebt 5 jaar?
1: Ja, 5 jaar.
0: Ja.
1: 5 jaar, 3 keer gepromoveerd van de 5e naar de 2e klas.
0: Ja.
1: En toen zei ze, blijf nou. Je ligt goed, dit en dat. En zussen zo. Ik zei, nee joh, ik zeg, die praatjes van mij. Ik zeg, dan gaan ze weer zo. Oh, dan komt hij weer met zijnzelfde verhaal.
0: Wat voor soort trainer was jij?
1: Ja, mensen natuurlijk. En leuke.
0: En motiveren.
1: Ja, motiveren en de juiste momenten wel ingrijpen. Hè? Weet je wel, van vervelend doen.
0: Ja, ze hoefde de kachel niet met jou aan.
1: Nee. Ik was een aardige gozer. Ja. Maar je mocht de kachel niet met me aansteken. Ik weet nog wel, we spelen bij Ariston 80.
0: Ja.
1: En we stonden, daar gingen er toen 2 over. Dat was toen zo. Ik weet niet waarom. En toen stonden we 1-0 achter. Nou, het was verschrikkelijk. Jeroen Tonen.
0: Ja.
1: Geweldige verdediger. Die maakte er een potje van. Die was alleen maar aan de oude hoeren. Scheisse zegt nog 1 keer, dan stuur ik je eruit. Oh, je kent dat wel.
0: Nou, jij hebt er al uitgaan.
1: Nou ja, goed. En die gaf ik even een reprimande. Ik zeg, als jij knippert met je ogen na de rust. Ik zeg tegen die scheidsrechter, ik zeg, dan wissel ik je. Ik zeg, want ben je nou helemaal besodemieterd. Dit is een belangrijke wedstrijd. We staan 1 puntje voor.
0: Ja.
1: Er gaan er 2 over. En hun moeten over ons heen komen. Straks moeten wij over hun heen komen als we verliezen.
0: Ja.
1: Nou, Borg maakt natuurlijk de 1-1. En het is het hele seizoen zo gebleven. En uiteindelijk wonnen wij en verloren hun gepromoveerd.
0: Ja. Ja, Jan Willem Koren waren jouw opvolger
1: geweest.
0: Die ging naar de eerste klasse.
1: En die ging zelf naar de eerste, want die stond bij de winterstop bij de onderste.
0: Maar de basis was gelegd door jou natuurlijk.
1: Nou, ja.
0: Mede.
1: Nou ja.
0: Ja, oké.
1: Okay. Je moet niet te pedant worden. Hè?
0: Nee, oké. Okay, nee, doe ik wel voor je dan.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar ja, dat
1: fantastisch.
0: Ja.
1: Nou, en toen kwam Ona. En dat stond nog in de krant. Ik zal nooit vergeten dat in de krant stond. Van wonderdokter tot kwakzalver. Stond echt in de krant. In het contact of Goudse Post.
0: Oh.
1: Want wat gebeurde er nou? Ik werd trainer bij Ona. En ik had een uit. Oh, dat elfte was verschrikkelijk. Allemaal gasten die wisten het allemaal zo goed. En die deden niet veel enzovoort.
0: Ja, nou, geen trainer nodig eigenlijk.
1: Dus ik werd 3 keer kampioen met Gouda.
0: Ja.
1: Dus ja, ik was natuurlijk hot tot en met. En ik ging naar Ona toe en ik degradeerde. Ja. Mijn club Ona degradeerde ik. Nou, toen gingen er een paar zelf weg en ik heb er een paar weggestuurd. En toen begonnen we met een nieuwe team en we promoveerden natuurlijk gelijk.
0: Hoe lang ben je daar trainer geweest toen?
1: 3 jaar.
0: 3 jaar?
1: Ja.
0: En daarna?
1: 7 Rewijk heb ik nog getraind. Ja. Periodetitel gehaald, maar niet gered. En toen werd ik weer teruggevraagd bij Gouda. Want die waren inmiddels van de eerste klas zo weer naar de vierde klas gegaan. Nou, zo ging het een beetje. En toen heb ik nog een keer Bodegraven geholpen. Want Bodegraven die had geen trainer.
0: Oh ja.
1: En die kon ook niet veel betalen en zo. En Frank Bakker, bekende speler van Alphense Boys, die deed de trainingen. Ik zei, ja, ik ga niet als zomaar erbij zitten als hand ophouden voor de centen. Want ik kreeg wel een soort vrijwilligersvergoeding, laat ik het maar zo zeggen. Ik zeg, nee, daar begin ik niet aan. Ik zeg, dus we gaan samen een beetje trainen, samen de opstelling maken, samen coaching doen enzovoorts. Ik zeg, op die basis wil ik het doen, maar ik wil geen stroomman zijn.
0: Nee.
1: Nou ja, goed. Daar ben ik 2 jaar geweest. Nou, daar kan ik een boek voor schrijven. Nou ja, dat heb ik ook gedaan inmiddels met Pieter van der Laan, dat weet je. Heb ik een boekje geschreven. Nou ja, zo.
0: Ja. Je zegt van toen werd ik gevraagd. Heb jij nooit gesolliciteerd? Je werd altijd gevraagd?
1: Nee, nooit gesolliciteerd. Nee, nooit. En ik had ook niet de ambitie om maar zo hoog mogelijk te trainen. Als het in de streek was, vond ik leuk. En als ik denk van nou, dat is een aardig clubje, dan doe ik het. En anders doe ik het niet.
0: Nee, dat is allemaal in de streek hier geweest, hè?
1: Nooit gesolliciteerd.
0: Nee.
1: Niet bij Alphen, niet bij Haastig, niet bij Ona, niet bij Gouda, nergens niet. Nee.
0: Maar hoe kwamen ze bij Alphen in het begin? Hoe kwam
1: nou, dat is een verhaal. Ik zat op de cursus met John Zonderop. Die ken je wel.
0: Ja, de waterpolo.
1: John Zonderop.
0: Ja.
1: Die zegt tegen mij van wat ga jij volgend jaar doen? Ik zeg nou, ik stop met voetballen. Ik zeg, ik heb 1, heb ik vreselijk last met mijn knieën. En 2, heb ik problemen met Johan Derksen.
0: Nou ja.
1: Ja, want ik was met
0: die
1: hem
0: was toen manager bij
1: ik was met hem eens. En toen ging hij gekke dingen doen. Ik zeg, dat moet je niet doen. Dus ik sprak hem daarop aan. Nou, dat was tegen het verkeerde been.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja.
1: Dus tegen het verkeerde been. Toen werd ik eruit gezet. En toen zei ik, ja joh, je kan me er wel uitzetten. Maar dat gaat niet goed hoor. Nou ja, toen gingen ze natuurlijk alles verliezen.
0: Ja.
1: Ze hadden geen laatste man. Weet je, ik was een bezielende coachende laatste man. Nou enzovoort. Nou ja, uiteindelijk belde die mij wel weer op. Joh, je moet terugkomen. Nou ja, goed. Ik denk, joh, hij blijft. Ik denk, ik ga maar weg. Ik ben ook 35. En toen had hij gezegd tegen het bestuur van Alphen. Want hij was daar verzorger.
0: Ja.
1: Ik weet een goede gozer.
0: Oh.
1: Toen heb ik een gesprek gehad. Nou, als ik een gesprek heb, dan ben ik zo enthousiast. Dus het was altijd 1 gesprek. En dan was het alweer klaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou ja, zo.
0: Maar die clubs die je dan getraind hebt, zijn een beetje dezelfde soort verenigingen ook, of niet?
1: Ja, Allemaal wel volksverenigingen. Ja, ging van Alphen naar Haastrecht. Die belde me ook op, weet je wel. Die zeiden van, joh, stond in de krant. De ene dag stond in de krant, Dekker gaat weg bij Alphen. En de andere dag werd ik gebeld door Haastrecht. Kom eens even langs.
0: Ja.
1: Nou, en toen... Toen ging ik naar Floriant. Werd ik ook weer gebeld. Stond ook weer in de krant. Na 3 jaar gaat Dekkertje verlaten. Haastrecht. Ik ben een paar keer weggegaan. Dat zie je wel eens. Dan gaat het niet zo goed meer. Maar juist wel goed. Want ik ging weg bij Haastrecht. Toen promoveerden we via een 7-1 overwinning op Piet de Jong van Gouwerak op de dijk.
0: Ja.
1: Ja, 7-1 geworden.
0: Ja.
1: Nou ja, toen ging ik weg. Dus ik ging fantastisch weg natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is leuk. Bij Gouda ging ik ook trouwens weg. Hè?
0: Ja.
1: De derde klas. Werden we kampioen van de derde klas naar de tweede klas.
0: Ja. Nou, op je hoogtepunt moet je stoppen. Zeg
1: ja, maar vaak is het zo. Dan weten ze in december, januari dat je weggaat. En dan is de sfeer wat minder. Ja. Dan denken ze, we hoeven niet meer zo hard te lopen voor die gozer.
0: Ja.
1: Maar voor mij blijven ze hard lopen.
0: Ja, nou kijk eens aan. Je bent nu 75.
1: Ja, 75.
0: Nee, ik zie jou niet eens in 3 meer een vereniging trainen. Of wel,
1: ik zou je vertellen. Dat
0: ben
1: is
0: je
1: ook
0: gevraagd?
1: Zo.
0: Word je gevraagd?
1: Dat is ook zo. Ik zal dat niet gauw meer doen. Maar ik hou mijn licentie nog steeds bij. Ik heb nog een licentie.
0: Ja, die moet je om de zoveel...
1: 3 jaar.
0: 3 jaar.
1: 15 punten.
0: Moet je dan een soort examen doen?
1: Nee, je moet gewoon ergens komen.
0: Ja.
1: Dan moet je dan inschrijven. Een clinic. En
0: een soort tentamen.
1: Ja, en ik ga naar het congres in Apeldoorn op 8 juli.
0: Ja?
1: Dan krijg ik weer een paar punten. Dan heb ik er 12 en dan moet ik er nog 3 halen. Dus ik doe nog 1 keer. Want het verloopt in 2027. Verloopt mijn licentie.
0: Volgend jaar.
1: En dan, volgend jaar. En dan verleng ik hem nog 1 keer tot 2030.
0: Ben je 80, Willem?
1: Ben ik 80.
0: Dan denk je
1: Dus ik ben de dik advocaat van Gouda en omstreken, zeg maar.
0: De dik advocaat van Gouda en omstreken. jongen. Nou, kijk eens aan. Zo zullen we je als trainer blijven herinneren, denk ik. We gaan nog even een stukje muziek draaien, Willem. Een van mijn favorieten ook, dus ik vond het leuk dat je de naam noemde. Van de Rolling Stones, Satisfaction.
1: Juist.

0: I can get no. Willem Dekker, nog steeds onze gast uit de streek. De tijd vliegt, Willem.
1: Ja.
0: Heb je gisteravond nog naar Nederland dames zitten kijken?
1: Ja, half.
0: Wat vind je daarvan?
1: Verschrikkelijk. Ja. Het kunt niet verdedigen.
0: Nee.
1: Kijk, ik ben een verdediger geweest. En je moet gewoon voorzetten eruit halen. Bij Eddie Baas, we hadden net over Eddie Baas. Er wordt een bal op rechts buiten gespeeld. En die bek die geeft 2 meter ruimte. En die laat nog die voorzet geven ook. Die steekt de benen ineens uit. En dan komt die bal voor de goal. En dan moet je als verdediger voor je speelster in dit geval komen.
0: Ja.
1: Nee, achter die speelster. Dus die speelster is voor jou en die tik hem erin.
0: Ja.
1: Via jou dan ook nog natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Nee. Heel slecht.
0: Ja. Dat was een bruggetje naar de volgende. Je bent nog steeds trainer, maar dan van OVVO.
1: Ja.
0: Oudere vrouwen voetballen ook.
1: Ja.
0: Hoe is dat zo ontstaan, Willem?
1: Nou, Corrie Ursem.
0: Hebben we dan de vrouwen van Ona? Bij Ona, hè?
1: Ja. Corrie Ursem, die belde mij op. Dat is een collega van mij bij het UWV geweest. Ik heb er 40 jaar gewerkt. En die belde mij op. Die zegt, ik heb een documentaire gezien uit Denemarken. Alle oma's zijn gaan voetballen. Vroeger mochten de oma's niet voetballen. Alleen voor jongetjes. Meisjes mochten niet voetballen.
0: Nee.
1: En al die oma's zijn nou aan het voetballen. Dat wil ik ook. Want ik heb 4 broers, zei ze. En die voetbalden allemaal. En ik mocht niet mee voetballen. Maar ik voetbalde wel op straat een beetje mee. Maar verder niet. Nou. Dus ik kijk die documentaire. Ik zeg, joh, leuk. Nou, kan jij er niet voor zorgen dat je, als jij bent trainer bij Ona, een stukje veld, dan we gebruik kunnen maken. Ik zeg, dat doe ik. Dan zegt zij, ik zorg voor wat vrouwen die gaan spelen.
0: Ja, dat is ook wel handig. Dat
1: ja. Nou, er waren 8 vrouwen of zo.
0: Ja.
1: En een week later stond in de krant Marianka Peters. Die heeft daar een prachtig stukje van gemaakt.
0: Ja.
1: Weile Marianka Peters.
0: Ja. Ja.
1: Prachtig stukje van gemaakt. En toen zijn we begonnen bij Ona. Op vrijdagochtend om 10 uur. Van 10 tot 11:15. Daarna een kopje koffie.
0: Ja.
1: En die groep die is natuurlijk niet meer zoals die groep van vroeger was. Er zijn er nog 3 over. Van de eerste. En we hebben er 17. En elke week hebben we er een stuk of 10, 12 die komen trainen. En ik doe voetbaloefeningetjes. En de meeste vrouwen hebben nooit gevoetbald. Maar ze hebben er een schik in. En er is een beleving. Het is fantastisch. En ik moet het soms 5 keer uitleggen. Van nee, je moet hem dan daarheen spelen. En dan moet je hem de andere kant terugspelen. En dan moet je doorlopen. En dan moet je de derde vrouw inspelen. Ken je dat? Weet je wel, zo'n eenvoudig oefeningetje.
0: Ja, ja.
1: En bijna niemand heeft gevoetbald. Dus dat geeft wel eens probleempjes. En dan word ik wel eens een beetje narig. Zeg ik, je moet luisteren naar me, zeg ik dan. Maar dan schiet ik gelijk al in de wallach. Denk ik, ja, kan niet kwalijk nemen.
0: Nee.
1: Maar het is een gezellig groepje.

0: Landelijke TV geweest testen bij Carrie ten Apel.
1: We bestonden 5 jaar. We hebben Pieter van der Laan een stukje geschreven in het Contact.
0: Ja.
1: Dat stukje kwam bij TV West terecht.
0: Ja.
1: TV West die kwam met een cameraman, annex verslaggever. Die heeft daar een leuk stukje van gemaakt. En dat was hartstikke leuk. Dan zag je een paar beelden van hoe de training was en een partijtje was enzovoort. En dat kwam bij Carrie ten Apel. En die belde ons weer op. Joh, kom even naar IJsselmeer volgens, want daar is die studio.
0: Haar clubhuis.
1: Nou, toen zijn we daar geweest. Nou, fantastisch. Wat een reacties hebben die meiden allemaal gehad. Ja, geweldig. Nou, ze hebben het er nog over.
0: Had het toch aantrekkingskracht dat de race de volgende vrijdag...
1: Nee, eigenlijk niet. Nou ja, we hebben eigenlijk een soort ledenstop. Want we hebben afgesproken, ik zie op me luisteren. Ik kan er maar 16 vrouwen kan ik maar training geven. En waarom kan ik er maar 16 training geven? Omdat de basisdingen van het voetballen... dat kennen de meesten niet.
0: Nee, je moet iedereen aandacht geven.
1: Nou, dat is het. Want er is er nou weer eentje bij. Die kan heel goed rennen enzovoort. Maar die kan niet zo goed voetballen.
0: Nee.
1: En dan moet ik zeggen, nee, je moet die bal zo trappen. En je moet goed kijken daarin. En, nou, dus dat heeft... Nou, dus we hebben nou een soort ledenstop. In de zin van tussen aanhalingstekens. Dus we hebben er 16. En er komen er altijd 10 tot 12.
0: Ja.
1: Dat is voor mij behapbaar.
0: Ja. En ook voor hun is nu de zomerstop aangebroken.
1: Gisteren wordt laatst getraind. En omdat het veld op de schop gaat.
0: Oh ja, het wordt. Ja.
1: Die vrouwen zeggen, nee, we moeten verder trainen. We willen verder. Ja, en we zijn enthousiast.
0: Ja.
1: Ik zei, ja, dat is leuk, dames. Ik zeg maar, jullie zijn er wel eens een keertje niet. Maar ik ben van de 40 weken, ben ik 39 weken geweest.
0: Ja.
1: En 1 keer heeft Piet Ernst het overgenomen. Want toen was ik een midweekje weg. En daar heb ik nog een beetje moeite mee ook. Dat ik een midweekje weg ben. Maar ik heb ook de thuissituatie.
0: Ja.
1: En Piet Ernst zegt, ik doe dat wel even.
0: Ja. Oké, dan hebben we nog walking voetbal. Dat bemoei je. Ja, je doet dat mee, hè?
1: Nou, ik ben sinds 6 maart doe ik niet meer mee.
0: Oh.
1: Mijn knieën gaan niet meer. Ik kan niet meer rennen.
0: Wat is leuk aan walking voetbal? Dat je niet hoeft te rennen meer.
1: Walking voetbal, dat is helemaal niet leuk. Het echte walking voetbal is niks aan. Als je een toernooi hebt en je hebt scheidsrechters die hebben de regels.
0: Ja.
1: Van ik speel hem naar jou toe. Maar dan moet ik doorbewegen. Dan mag ik alleen maar wandelen. Maar ik ga dan een beetje sprinten.
0: Nou, ik sta wel eens te kijken vrijdagmiddag bij Olympia.
1: Nou.
0: En inderdaad dan denk je, walking. Ik bedoel, ze lopen net zo hard.
1: Ja, joh.
0: Als die bal komt, het zit automatisch hier natuurlijk.
1: Nou, dat is het natuurlijk. Ik zou nog mee kunnen doen met mijn knieën. Maar ik kan niet meer hardlopen. En dat is voor mij verschrikkelijk om niet meer mee te doen. Want ik was natuurlijk, ik was en ik ben en enthousiast in het veld. En ik kan het nog aardig ook. En, zo, weet je, op dat niveau. Hè. Maar goed, dat gaat niet meer. Dus ik denk dat ik ermee moet
0: stoppen. Dat hoofdstuk is afgesloten nu.
1: Nou, ik zou nog mee kunnen doen, maar het is mijn eer een beetje te na om te zeggen van ik ga aan de zijlijn staan. Want we hebben er een paar. Die kunnen helemaal niet uit de voeten, zeg maar. En die staan met de handen in de zij tot ze een bal krijgen. Nou, dat is mijn eer te na.
0: Ja. En je moet ook een beetje aan je gezondheid denken natuurlijk.
1: Ja, maar die knieën. Nou ja, als je pijn in je knieën hebt, is het niet zo erg, toch?
0: Nou ja.
1: Ja, vervelend. Maar als ik dat nou nog kon.
0: Ja.
1: Want ik ben ook bij Nienhuis, dokter Nienhuis, orthopeed. Ja. En die zegt, kom je nou voor een prikkie? Injectie.
0: Ja.
1: Of kom je voor een nieuwe knie? Hij zegt, maar luister, als ik een nieuwe knie zet. Hij zegt, want het is gewoon, je bent gewoon geïndiceerd voor een nieuwe knie.
0: Ja.
1: Hij zegt, komt die andere een jaar later hoor.
0: Oh, nou ja.
1: Ze zijn alle twee versleten, maar ik heb zoveel gevoetbald. En ik heb gewoon pech gehad dat, sommige gasten komen er doorheen en ik niet. En dat vind ik verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Maar het leuke van walking voetbal is bijvoorbeeld Tom Broekhuizen.
0: Ja.
1: Daar heb ik natuurlijk, ben ik mee begonnen in de Pupilletjes. Heb ik in de junioren gespeeld. In de junioren ging hij naar GSV, daarna naar Gouden. Kwam hij weer bij One terug in het eerste. One 1 en heb ik met hem gespeeld. Toen ging hij weer weg naar Jodenboys.
0: Hij stalkte jou bijna.
1: Ja, en toen uiteindelijk komen we elkaar weer tegen. We hebben ook met elkaar gezavond bij ASF. Het bedrijf waar we werkten, Agrarische Sociale Fondsen. Jaren gespeeld. Daar een geweldige tijd gehad. En dan kom ik hem weer tegen bij Olympia.
0: Ja.
1: En het leuke is bijvoorbeeld, dan speel ik tegen Arie van den Berg.
0: Ja.
1: Heb ik met Freddy Kolster toen een interview gehad. In de Holland Silhouette heette dat toen. En die kom ik nou tegen bij Olympia. En Olympia was de vijand van Ona.
0: Ja.
1: En nou is Arie mijn beste vriend, zeg maar.
0: Ja.
1: En een geweldige speler ook. En hij zei, ja, Willem, je moet weer komen.

0: om voetballen, want ik heb ook competitie nodig. En jij bent mijn, nou ja, richting even knie.
1: Zo'n sparringpaard.
0: Ja.
1: Een beetje, ja. Nou ja.
0: Maar ook leuk, die oude gasten, weet je, ja, waar ik tegen gespeeld heb. Maar er zijn er ook een paar bij, die hebben nooit gevoetbald.
1: Nee.
0: Maar daar word je ook een kennis van. En dan geef je ook wat, dan geef je dan op jouw leeftijd toch wat tips. Als je nou dit doet, als je nou dat doet, als je nou zus doet. En dan zijn ze een soort blij mee dat ze adviezen krijgen op 70-jarige leeftijd. Ja. Geweldig.
1: Ja, ja. Vincent Govers, daar de trainer. Ja.
0: Govers, die is dan de leider daarvan. Ja, die zit een beetje aan de kant en zo.
1: Ja.
0: En, die kan niet meer meedoen. Die hebben ook 2 nieuwe knieën gekregen. Ja. En nou, die houdt het zaakje een beetje bij elkaar.
1: Ja, ja, ja, ja. Het Goudse, het hele voetbalseizoen zit erop.
0: Ja.
1: Hier naar vandaag een verdwaalde wedstrijd. Zou het voetbalseizoen van de Goudse clubs eens even snel doornemen,
0: ja,
1: Willem?
0: Prima.
1: We beginnen maar met Joden Boys.
0: Nou ja, dat Joden Boys is natuurlijk, dat is een betaalde club, zeg maar. Die hebben natuurlijk een budget van 250.000.
1: Ja.
0: Moet ook op vierde divisie niveau.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze zich handhaven en... Ja, nou ja, prima. Ik heb er geen moeite mee verder. En je kiest...
1: En ze hebben een leuk seizoen gedraaid, volgens mij.
0: Ja, zeker. Maar
1: naar vermogen, denk ik.
0: Je kiest ergens voor, natuurlijk. Ja. En ze zijn jaren geleden begonnen met betalen. Met die Veenhuis toen als sponsor, zeg maar. Hadden ze 2 van die gasten toen. En dat werd allemaal lachwekkend. Maar nou zijn ze de beste club van Gouda.
1: Ja.
0: Maar ja, ze moeten elk jaar toch een paar spelers halen. En dan hoor ik mensen van Joden Boys. Ja, eigen jeugd, eigen jeugd, eigen jeugd.
1: Nou...
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, en dan hebben ze Bob Prins en Rick Wils.
1: Ja.
0: En Roy Rondeltap en Bellassen.
1: Die er al jaren voetballen.
0: Al jaren voetballen, maar ze komen van een andere club.
1: Ja.
0: Maar dan hebben ze ook die Ezra Hogeboom. Fantastische speler trouwens. Ja. Want ik ben een paar keer wezen kijken. Echt een goede speler.
1: Ja.
0: Dat soort gasten, die moeten ze natuurlijk halen om toch in die vierde divisie te spelen natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Maar ja, je kiest ervoor ergens voor een club. En ze spelen allemaal op hoog niveau, dat Joden Boys inmiddels. Onder 23, onder 19, onder 21, weet ik het allemaal.
1: Zelfs die vrouwen, hoewel ze nu 2 keer gedegradeerd zijn, die speelden 2 keer achter elkaar kampioen geworden ook.
0: Ja, maar weer 2 keer gedegradeerd.
1: Ja.
0: Ja. Maar ja, moet luisteren, als je geen aanvulling hebt. Het is een hele grote club.
1: Ja.
0: Dus als club zeg je van, nou, we gaan betalen of we gaan niet betalen. Hoon hebben ook in het verleden betaald natuurlijk. Die spelers kwamen niet hoger dan tweede klas.
1: Het is een keuze. Kiezen.
0: Een keuze en maakt niet uit. Of je maakt een keuze, altijd eigen jeugd.
1: Ja.
0: Maar krijg je dan zo'n goede jeugd als je nu hebt... Want al die gastjes denken dat ze de vierde divisie kunnen halen.
1: Ja, ja.
0: Maar hoeveel halen de vierde divisie?
1: Ja.
0: Kijk naar Quick Boys. 1 speler uit Katwijk in het eerste.
1: Ja. Ja.
0: 1 speler.
1: IJsselmeer volgens mij.
0: Hetzelfde.
1: Toen speelde Joden Boys op het hoogste niveau. Ben ik
0: wel eens een keer
1: geweest. IJsselmeer volgens mij. Ze zat zijn mevrouw achter de bar. Ze zei, meneer, ik ken de gereden.
0: Nee, dat klopt. Maar ik speelde met ONA 1 bij IJsselmeer volgens mij. 1-4 gewonnen trouwens.
1: Ja.
0: Ik had een heel verhaal gehouden tegen die gasten van A1 toen de tijd, derde divisie. Ik zeg, daar kan je nooit slecht spelen op dat hoofdveld. IJsselmeer volgens mij 7 keer kampioen van Nederland. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. En Benjamin Gibbon komt naar me toe. We waren daar aangekomen in die kantine. Hij zei, Willem, we spelen op veld 4. Ik zeg, wat zeg jij nou? Op veld 4. IJsselmeer volgens A1, ONA 1, derde divisie. Ik zeg, en hou erop en erover. 1-4 gewonnen. Op de rand van het Veluwemeer.
1: Ja.
0: Helemaal in de uiterste hoek.
1: Ja.
0: Nou, zo denken ze over de jeugd. Spreek ik over het jaar 2000, hè?
1: Ja.
0: En dat is nog steeds zo.
1: Ja, ja. Olympia.
0: Ja, kampioen.
1: Heb ik een rotte periode gehad. 2 keer achter elkaar gedegradeerd. Ja. En nu kampioen.
0: Ik ben 1 keer wezen kijken. Dat was Estel Olympia. Indrukwekkend.
1: Ja.
0: Maar het was wel zo 2-0. Moeten ze 3-0, 4-0 maken. En dan laten ze dat lopen. En dan schieten ze ter de paal, dat Estel. Als die erin gaat, krijgt het moeilijk. Want na de rust was de gelijkwaardige wedstrijd.
1: Ja.
0: Maar geweldig speler, die Reina's. En die jongen die nou naar Feyenoord gaat. Ja. Hè? Die
1: Reina's, die stopt ook, hè?
0: Ja, maar die stoppen. Eentje gaat naar Feyenoord.
1: Ja.
0: En dus dat moeten ze opvullen. Maar ze zijn alweer... Want ze zeggen van, ja, eigen jongens, eigen jongens. Iedereen zegt het, eigen jongens, eigen jongens. Doe nou niet zo stoer, jongens. Je zit ook de beste speler van Moordrecht willen ze hebben.
1: Ja.
0: Maar dat wil Donk ook hebben, hè?
1: Ja.
0: Geeft niks.
1: Nee.
0: In onze tijd weet ik nog wel, wij hadden geen keeper eigenlijk. Eigenlijk hadden we een speler op doel. Joop Paap stond toen op doel. Dan was een keeper. Adrie Straven, Nico Straven was geblesseerd. Kwam Joop Paap op doel, was een speler. Die had vroeger in de jeugd gekiept. Deed hartstikke aardig. Maar toen zei ze, we moeten nou een echte keeper hebben. En toen kwam Jan van Heuvel.
1: Ja.
0: En die hield ballen tegen die jouw Paap niet tegenhield, snap je? En Paap speelde goed hoor, echt waar, hij speelde goed. Maar Van Heuvel die tikte net die bal, net zoals... die WK-finale of wat was het, die gozer, die Tuinenburg of weet hij, die van Ajax, die keeper. In ieder geval, zo'n onmogelijke bal, die tikte die eruit. Ja. En dan won je met 1-0, snap je?
1: Ja. Oké, maar terechte kampioen.
0: Geweldig. Indruk gemaakt hoor, Olympia. Ja.
1: Je liet het woord donker vallen?
0: Ja, donk. Donk heb het een beetje, vind ik. Ja, dat zal me niet in dank worden afgenomen. Een beetje te hoog in de bol. Die zijn al jaren bezig om naar de eerste klas te gaan. Eigen jeugd. Maar ze halen ook gewoon een spelletje van Ona op. En ze halen ook een spelletje van Jodenbos op. Dat zal allemaal wel anders zijn dan ik zeg. En ze halen ook een spelletje van Moordrecht op enzovoorts. En videoanalyse enzovoort. Ja. Daar moet er toch niet aan denken, jongens. Aan tweede klasse. Je hebt eredivisie, eerste divisie. Je hebt tweede, derde, vierde divisie. Je hebt eerste klas, je hebt tweede klas. Je speelt op het zevende niveau.
1: Hmm.
0: En dan dat soort dingen. En dan gaan zitten in een kamertje. Kijk eens wat je verkeerd deed, vriend.
1: Ja.
0: Dat is allemaal nieuw. Dat is ontwikkeling. Ik ben een oude zak. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar vinden die spelers dat ook wel leuk? Donk was altijd een gezellige Rooms-Katholieke familieclub.
1: Ja.
0: Ja, geweldig. Altijd vierde klas. En toen uiteindelijk derde klas, tweede klas. En dan wil ze naar de eerste klas. Net niet gelukt. Een paar keer beslissingswedstrijden enzovoort. En nu in één keer gedegradeerd.
1: Ja. Ja, ze kwamen 1 punt tekort.
0: Ja. Maar ja.
1: Veel blessures.
0: Ik ben een keer niet gepromoveerd met Alphen.
1: Ja.
0: Op 2 doelpunten.
1: Ja. Ona kwam ook 2 doelpunten tekort.
0: Hetzelfde.
1: Ja.
0: Maar je moet nadenken in de competitie.
1: Ja.
0: Ona denkt niet na. Die gaan gekke dingen doen tegen Schoonhoven. Weet je wel, die verliezen met 7-0. Die gaan gekke dingen doen tegen Cabau. 13-0, hè? 7 en 6 is 13-0. Nou, als je die gewoon met 2 keer 2-0 verliest, 4-13, hou je 9 over. Dan ben je gewoon gehandhaafd.
1: Ja.
0: Ondanks het feit dat er natuurlijk 7 spelers gestopt zijn. Met wat je over hebt, kan je makkelijk die situatie redden. Maar je moet ook nadenken in het seizoen.
1: Ja.
0: Dus zoals ik nadacht tegen Ariston 80. Ja. We mogen je niet verliezen. Gebeurt niet, het zal niet gebeuren. Het gebeurt ook niet.
1: Nee. Nou, ging halverwege seizoen de trainer weg. Is ook niet...
0: Nee, maar je moet...
1: Ook niet mee,
0: ja, maar kijk, Ona die verlengt het contract met Sylvester Hageman. Terwijl hij gezegd had... Sylvester had gezegd, als ik toegelaten word op die cursus...
1: Ja.
0: Dan moet ik stage lopen, kan ik geen trainer meer zijn. Nou, dat risico nemen we. En toen waren ze halverwege... toen hadden ze al lang afgesproken, alle trainers waren bezet. Toen hebben ze die Sonny Risamasu natuurlijk gebeld...
1: Ja.
0: Die had gewoon verlengd, hè, bij Gouwerak.
1: Had net getekend bij Gouwerak.
0: Ja, natuurlijk. Ja. En toen ineens was Gouwerak niet meer goed genoeg.
1: Ja.
0: Dus dat was een noodgreep van Risamasu, want die wilde graag naar Ona. Maar dat is mislukt. Dat kan. Maar kom op, zeg.
1: Ja.
0: Dat is toch slecht beleid. En dan nemen ze Theo van Hek. Die was tweede trainer. Niks mis mee. Want die hebben ook 7 jaar uitstekend bij Ona gefunctioneerd.
1: Ja.
0: Nou, het is niet gelukt. Helaas.
1: Ja.
0: 5e klas. Verschrikkelijk.
1: Ik vond het wel verpand. Afgelopen zaterdag stond Bert Potuit. Die stond daar.
0: Ja.
1: Trainer van Cabau. Nieuwe trainer van Ona.
0: Ja.
1: Die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Ona gedegradeerd is.
0: Zeker.
1: Indirect.
0: Ja, maar
1: hoe zal die man dan gestaan hebben?
0: Hij zegt tegen mij, want ik heb een appje gekregen. Willem, ik word trainer van Ona. Voordat het bekend werd. Dat is wel leuk van hem.
1: Ja.
0: En toen sprak ik hem bij Cabau Ona voor de wedstrijd. Ik zeg, hoe sta je daar nou in? Ja, gemengde gevoelens, zegt hij. Hij zegt, ik wil niet degraderen, ik ben nog nooit gedegradeerd. Maar aan de andere kant wil ik volgend jaar wel dat Ona 4e klas speelt. Hij zegt, laten we er alle twee maar in blijven.
1: Ja.
0: Maar ja, uiteindelijk bleef Cabau erin en Ona niet.
1: Ja.
0: Dus hij speelt in de 5e klas en ik zie het somber in voor Ona.
1: Waarom?
0: Nou ja, ze hebben allerlei oude spelers terug natuurlijk. Die donkere jongen aan de rechterkant, hoe heet die? Hennos.
1: Ja.
0: Hennos. Die is 5, 6, 37. Nou, Van der K heb nou meegespeeld.
1: Ja, die heeft 3 jaar niet gevoetbald.
0: Drie jaar niet gevoetbald. Zielos die zat erin. Peter Ernst zat erin. Dan zat die Daley Starveld erin. Die zei een keer tegen mij van, wie is er nou beter? Mijn vader Kok of ik? En toen zei ik, mag zijn veters nog niet vastknopen, Daley. Ik zei, jouw vader was een geweldig speler. Ah, rot op jij, zei hij toen.
1: Kokstar wel, een goede voetbal.
0: Geweldig speler. Ja. Dick Ernst, heb ik mee gespeeld, 5 jaar.
1: Ja.
0: De ene keer gaf hij voorzet op mij en toen speelde ik in de spits. En dan kopte ik ze er wel eens in. Ja, wel eens ook niet natuurlijk.
1: Ja.
0: Wel eens naast ook.
1: Ja.
0: Of missen. En ander jaar speelde die voor de Europa Cup tegen RWD Molenbeek.
1: Zo.
0: En gebeurt in de basis.
1: Ja.
0: Echt.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Ja. Maar, laten we hopen dat ONA
0: GSV.
1: ONA vijfde klas hoort niet, hè?
0: Nee, maar ze komen er niet uit. Want ik zeg net.
1: Dat is wel te hopen.
0: Nou, die 5-6 spelers hebben geen jeugd. Ja, we hebben wel jeugd.
1: Ja, maar niet direct inzetbaar.
0: Kijk, toen ik toevallig trainer was in ONA 1, derde divisie. Dan hadden we er wel 5 spelers die konden naar ONA 1 mee.
1: Ja.
0: Nu heb je 5 spelers die kunnen niet in ONA 3 mee.
1: Nee, ja.
0: Uit A1 op dit moment. Maar ik heb begrepen dat onder 17.
1: Ja.
0: Dat wel wat talentjes hebben.
1: Oh. Nou ja, maar dan moet je nog een paar jaar wachten.
0: Nou, dat bedoel ik. En wie moet je nou volgend jaar... Dus je moet de broer op. Ja. Maar wat is nou de uitstraling van ONA? Vroeger was het zo, ONA was top derde klas.
1: Ja.
0: En een beetje bottom tweede klas. Had je nog een beetje aantrekkingskracht. Henk ten Dijken kwam, Jan van de Heuvel kwam. Hè, een latere periode enzovoort. Maar wat heb je nou voor uitstraling?
1: Ja,
0: kom vijfde klas voetballen. Dus misschien moeten we ook gaan betalen. Ik weet het niet. GSV.
1: GSV. Ik heb hier GSV staan met een vraagteken.
0: Ik heb begrepen, via, allemaal geruchten, dat ze 17 gasten hebben die willen gaan voetballen in GSV 1. Ik hoop het.
1: Ja.
0: GSV gehouden. Gouden ONA, ONA GSV enzovoort.
1: We gaan het zien, dat in ieder geval.
0: Ja.
1: En Gouda. Gouda heeft ook, dit seizoen.
0: Gouda hebben geweldig A1 elftal.
1: Ja, hè?
0: Binnen no time spelen die vierde klas. Ga ik je zeggen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dus ze hebben een nieuwe trainer waar aardig wat verwachtingen van zijn.
0: En, bij Civeo maakte die het niet. Bij Scheluinen waar die nou zit maakt hij het niet. Wel betaald voetbalervaring.
1: Ja, dat is zo. Maar ze zijn, althans waar je de geruchten mag horen of berichten. Ze zijn heel hoopgevend dat het een mooie
0: seizoen. Dat denk ik.
1: Ja.
0: Oh, ik bedoel, ONA heeft 1-1 elftal. Of wat nou onder 19 heet. Maar ik ga gouden geloof 3 onder 19, hè?
1: Ja.
0: Dan heb je meer keuze. En ik heb begrepen dat echt goede spelers zijn. Ze worden met 4-1 van Olympia A1, hè? Laat ik het zeggen, A1.
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja. Nou ja, we gaan dat zien, Willem. Het Goudse voetbalseizoen, het komend seizoen. Ik wou zeggen, wel een plaatje daar, maar we gaan nog wel even wat doen. Want het WK voetbal zit eraan te komen. Heb je al een oranje jek? Is de koorts al toegeslagen bij jou?
0: Nee, maar ik heb vanochtend toevallig heb ik een lijstje gemaakt.
1: Ja?
0: Heb ik een lijstje gemaakt van... ik denk, jij zal wel zeggen, wat denk je ervan?
1: Ja, wat denk je ervan?
0: Outsider Mexico en Senegal.
1: Nou, dat zijn zeker outsiders.
0: Ja.
1: Wat had je, we hebben gisteren aan
0: Senegal gedronken,
1: heb gewonnen
0: heb
1: je gedronken
0: van
1: of zo?
0: Ja, ik heb wat verkeerds gedronken. Senegal heeft gewoon van Marokko gewonnen. Hè? In Marokko. Hè? Weliswaar is het nou weer teruggefloten. Belachelijk, maar goed. Doet er niet toe. Mexico is het thuisland.
1: Ja.
0: Thuisland hebben altijd voordeel. Ze komen niet tot de finale. Maar ik schat ze wel die alle twee bij de laatste 8. Nou, dan heb je natuurlijk 7 landen in Europa. Heb je natuurlijk België, onderschat hij niet, hè? Nou, Spanje natuurlijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland. En
1: Engeland?
0: Portugal.
1: Engeland niet?
0: Ja, Engeland ook, ja.
1: Maar Nederland ook, Willem?
0: Nou, laatste 16, laatste 8 max.
1: Ja, ja.
0: Ik vind dat Nederland geen exceptioneel...
1: Waar ontbreekt het dan aan in Nederland?
0: Nou, de echte topspelers. Van Dijk is een goede speler.
1: Maar die heeft zijn beste tijd al gehad.
0: Nou, die is ietsje minder.
1: Ja.
0: En dat geeft niks. Hij is nog goed genoeg voor ons elftal. Depay, hetzelfde verhaal. Malen. Allemaal. Nou, geweldige spelers.
1: Maar als je Weghorst meeneemt, dat is toch armoede of niet? Of is dat mijn persoonlijke frustratie?
0: Ja, Weghorst, daar zie ik het helemaal nooit in zitten. Dus dat is helemaal een ramp. Maar Portugal, dat zal ook nog wel een dark horse zijn, denk ik.
1: En Brazilië?
0: En Argentinië en Brazilië natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Altijd goed. Maar Brazilië werd gewoon vierde, hè, in die Zuid-Amerika-reeks.
1: Ja.
0: Dus die waren niet zo goed. Maar die hebben een topcoach natuurlijk, hè, Ancelotti.
1: Ja.
0: Die hebben overal natuurlijk gepresteerd.
1: Ja.
0: Die is geloof ik 5 keer winnaar van de Champions League geworden met Real Madrid.
1: Ja.
0: En al die topspelers managen. Je ziet het aan Slot, hè. Hoe moeilijk het is om Salah onder de duim te houden.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat valt niet mee, hoor.
1: Ga je alle wedstrijden kijken, Willem? Ja. Straks om 2 uur ook? Of
0: nou,
1: uur?
0: Nee. Maar nee, de belangrijke wedstrijden...
1: Die neem je op?
0: Neem ik op. Ik heb dan vierkante ogen zo'n beetje.
1: Ja.
0: Die neem ik dan op. En... nou ja, ik denk dat Nederland zelf er wel een ronde doorkomt. Hoewel het niet zo makkelijk zal worden, hoor, tegen Tunesië en tegen
1: Japan.
0: Japan zeker. Die hebben een jaar geleden, 1,5 jaar geleden, wonnen ze met, dacht ik, 1-4 bij Duitsland. Hè, in Duitsland.
1: Je zag in Tunesië dat die wereldgoal van Hans Moussa.
0: Dat was Algerije.
1: Oh, sorry, Algerije.
0: Dat was Algerije.
1: Dat zag ik aankomen wat hij ging doen eigenlijk.
0: Nou ja, je weet wat hij gaat doen. Hij gaat naar binnen, naar binnen.
1: Maar dat hebben ze blijkbaar niet gezien.
0: Nou ja, je moet hem buitenom laten. Hè. Je mag hem nooit binnen door laten gaan.
1: Toen hij ging, ik dacht, die baas. Ja.
0: Laat hem nooit buitenom gaan. Of binnen doorgaan. Maar ja, buitenom kan wel natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou ja.
1: Volgende week begint dat, hè?
0: Donderdag.
1: Ja, is volgende week.
0: Mexico, ja. Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: En dan s'nachts nog een wedstrijd. Dus ja. Nou ja, ik verheug me er wel op. Maar ik denk niet dat we ver komen. Misschien de laatste 16, misschien de laatste 8. Maar we hebben geen... Ja, we hebben geen Mbappé. En we hebben geen Harry Kane. En we hebben geen Messi. En nee. We hebben geen Neymar.
1: Nee, nou ja.
0: En we hebben wel goede spelers, hoor. Maar
1: ja. Nou ja.
0: Maar een klein landje toch? Is toch fantastisch?
1: Zo is dat, zo is dat. Maar we gaan het zien, Willem. Ik bedoel, nou ja, het uur zit erop. We hadden nog wel een paar uur door kunnen gaan ongeveer. Maar,
0: dus het klopt wel wat de mensen zeggen van joh.
1: Ja, ik denk het wel, ja. Maar toch, hey, over zaalvoetbal. Vind je zaalvoetbal vind het leuk? Ik bedoel, vanochtend een heel stuk in de krant ook Watergras. Ja. Het eerste team teruggetrokken.
0: Ja, waarom?
1: Ja, ja. Waarom? Dus, ze zitten, zijn degradeerd en dan zie je hetzelfde afdeling als de tweede.
0: Nou ja, dan speel je tegen tweede, toch?
1: Ja, maar dat is toch raar?
0: Dat is raar, ja.
1: Waar mooi bestuur, waar mooi de voorrang.
0: Nou ja, vroeger was het met cricket.
1: Ja.
0: Had je de HCC, Haagse Cricket Club, bij HVV zitten die in. Had je cricket HCC 1 tegen HCC 2.
1: Ja.
0: Maar dat is ook niet meer.
1: Nee. Willem. Bedankt. Ja. Voetbaldier. Is er nog andere sporten? Hou je daar ook nog van?
0: Vanmiddag ga ik ook natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Ik ga ergens naartoe.
1: Waar?
0: Waar ga ik naartoe?
1: CVC Reewijk?
0: Nou, ik twijfel tussen CVC Reewijk en Hazeswoudse Boys op Floriant. Of Schoonover Dilettant op Stolwijk.
1: Ja.
0: Alle twee met fietsje natuurlijk, hè?
1: Ja. Nou, dan is Stolwijk dichterbij.
0: Dus ik heb nog even om na te denken.
1: Ja.
0: Het niveau is iets hoger bij Schoonover, denk ik. Maar die wedstrijden zijn wedstrijden op zich. En CVC Reewijk heb ik getraind. Maar ja, daar heb ik ook niks mee verder. Maar nou ja, ik weet het nog niet.
1: We gaan het gewoon zien, Willem. Hè?
0: Maar ik blijf...
1: Jij blijft een Onerman.
0: Nou, in hart en nieren.
1: Kijk eens aan. Dat
0: en dat het, niet altijd, dat het niet altijd in mijn voordeel uitpakt. Het zij zo.
1: Het zij zo. Door dik en dun, door Ona blijft jouw
0: zeker
1: clubje. En zo hoort het ook, toch?
0: Ja.
1: Zo, Willem, bedankt. Arjan Doelman, bedankt. Dit was gast uit de streek. We gaan eruit met een stukje van de Small Faces. All or Nothing.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Aan het randje van de regio een file door een protestactie op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Harmelen en Houten 7 kilometer en 15 minuten vertraging. De parallelrijbaan is dicht, de hoofdrijbaan is wel te gebruiken. Maar goed, je hebt er dus minder rijstroken beschikbaar. Verder andere zaken, zo op de A16 richting Breda bij Rotterdam-Kralingen een pechgeval. De weg is er weer vrij, toch nog ongeveer een kwartiertje in de file. En ook nog op de A20 langzaam gereid, richting Hoek van Holland vanuit Gouda. Vanaf Nieuwerkerk aan den IJssel tot aan knooppunt Terbrechtseplein een kwartier. Komt door wegwerkzaamheden, een stukje verderop is de weg helemaal dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekend Lift. Muziek met de eeuwige jeugd.

0: dat is 1974. De geboorte van de oranjegekte vindt plaats. Henny Cruijff, inderdaad de broer van Johan, introduceerde een nieuwe modetrend. Nauw sluitende extra lange oranje voetbalshirts die door vrouwen destijds als minirok gedragen konden worden. En op je radio die heerlijke zoele klanken van niemand minder dan Barry White. You're the first, the last, my everything. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 4 juli 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift, dat je natuurlijk kunt beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met ook vanmiddag weer tot en met 2 uur weer het allerlekkerste zo tijdens de lunch. De hits uit de 70s, 80s, 90s, de vaste programmapunten, onder andere het weekendweerbericht en de rubriek Kopje Thee met de DJ. Zet je radio voluit, want het is weer meer dan de moeite waard. Ik ben tot 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

0: 90s anymore.
1: Ja, inderdaad, 1993. Het was een 90s ram. Niemand minder dan Nice Device met Cool Corona. Het was een top 10 hit. En de mannen en vrouwen die kwamen uit Denemarken. Ja, ik heb er wel een beetje honger van gekregen. En ik heb overigens wel trek in een lekker carpaccio met een beetje salade. Kom maar op.

0: Nou, de plaatjes zijn licht verteerbaar. Het is ontzettend warm in de studio, maar dat mag de pret niet blijven drukken natuurlijk. Want we blijven gewoon lekker drinken. En ja, iemand die ook van drinken houdt is natuurlijk Bartje.
1: Ik ben niet verbrannen, Bart!
0: Hoeft niet hoor. Zaterdagmiddag, lekkere muziek. En vergeet eventjes je Green Lemon of glaasje melk, want zij serveert iets anders.
2: Nou,

de echte cafeïneboost komt gewoon uit je speakers of internetradio of misschien wel uit je telefoon. Sabrina Carpenter. 2 jaar geleden maakten we voor het eerst kennis met deze dame en ze is niet meer weg te denken uit de hipparade. Ja, ik heb de studiodeur nog een beetje wat wijder open gezet. Ja, kom maar binnen hoor. Niet te veel herrie maken hoor. Als ik zeg André Rieu, wat denk je dan aan? Nou, moet ik in eerste instantie denken aan Maastricht. Nou, Maastricht, dat is ook de woonplaats van de volgende groep. Ze scoorde in de 1982 een wereldhit. Ze noemen zichzelf de Chaplin Band, Il Fiero.

0: blijvend mooie en gezonde huid met een egale tint is nu voor iedereen weggelegd. Want dankzij een unieke, eenvoudige formule met een krachtige werking behoudt de huid zijn elasticiteit en jonge uitstraling. Bij dagelijks gebruik is het resultaat verbluffend. Gebruik daarom Autogordels, een gezonde gewoonte.
1: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwestad Radio.
0: Ook een blijvend mooie huid? Gebruik dan autogordels, een gezonde gewoonte.
1: Gouwestad is jarig en daarom pakken we flink uit.
2: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
1: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
2: Luister gauw.

0: Ja, de vraag is natuurlijk, moeten we wachten op de zon of niet? Nou, dat hoor je zo dadelijk in het enige echte weekend weerbericht. Bolland en Bolland met die grote hit in 1972. Wait for the Sun. Ja, Bolland en Bolland stonden bekend om een warme tweestemmige zanger. En later gingen ze door als de allerbeste componisten en producers. Onder andere voor Falco, maar dat weten we allemaal natuurlijk. Daarvoor muziek in Nederland, inderdaad uit Maastricht, de Chaplin Band en Il Vierro met die heerlijke zomerrit. En vooral dat begin, hè, dat lange hypnotiserende instrumentale deel, dat is toch wel heel erg lekker zo tijdens deze zomerse temperaturen. Mocht je net hebben ingeschakeld, programma Het Weekend Left, iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Vanavond tussen 6 en 7 wordt dit programma herhaald via Gouwestad Radio. Zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En zondagmiddag tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. Als je wilt reageren, een vakantiekaartje of zo, is altijd leuk. Dat kun je mailen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Straks om 14:15 ook weer een heerlijke zomerse hit. En daarvoor gaan we lekker naar Italië. We gaan ook nog eventjes naar de kermis, maar eerst eventjes genieten van de man die er helemaal klaar voor zit. Want hier is niemand minder dan Bart van Leeuwen met een nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Daar zit ik dan, voor altijd opgesloten tussen deze vier muren. Nooit meer de kans om nog iemand tegen te komen die net zo leuk is als jij. Iemand die me een beetje kan bemoederen. Ach, kwam ik hier ooit maar weer eens uit. En geloof me, als ik ooit weer vrijkom, geef ik alles wat ik heb aan een goed doel. Echt, ik heb al dat geld niet meer nodig. Als ik maar elke dag mijn biertje kan kopen, vind ik het allang best. Alleen moet ik dan wel eerst hier weg zien te komen. Tja, dat dacht ik dus een tijdje geleden nog. Maar alles liep anders dan gedacht. De donkere wolken die boven me hingen, werden in één klap weggevaagd door de zon. De muren om me heen vielen om en ik kon vluchten. En dat deed ik natuurlijk ook. En ik nam de anderen mee. De enige die er niet zo blij mee was, was de beul. Die had zich al verheugd op een mooie klus, maar hij kon alleen maar diep zuchten toen hij zag dat er niemand was komen opdagen. De doodsklokken die op het plein in het dorp voor ons hadden moeten luiden, speelden voor niets. De uitvaartondernemer en een paar loslopende konijnen waren de enige toehoorders. Het werd langzaam maar zeker donker. En de nacht daalde neer op de woestijn waar we naartoe waren gevlucht. In de verte hoorden we rumoer uit het dorp komen. Daar was iedereen naar ons op zoek. Maar we wisten dat ze ons nooit zouden kunnen vinden. Ook de rechter niet. Die kan blijven zoeken tot hij in ons weegt. Vinden zal hij ons niet. Want wij zijn een band die op de vlucht is geslagen. Gevangenisbewaarders en mariniers mogen dan denken dat ze ons binnenkort wel weer gevonden hebben. Maar dat zal ze hun leven lang niet lukken. Want wij zijn weg. Voorgoed. We zijn de wijde wereld in.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Plaatje 1974 inderdaad, zo lang al. Paul McCartney en Wings en Band on the Run. Ja, het noorden van Nederland die heeft officieel vakantie. Dus kun je lekker naar het strand gaan. Maar ja, als je op het strand ligt, mag je niet zomaar meisjes navluiten. Want ja, tegenwoordig kun je daar een boete voor krijgen. Dat klonk toen ongeveer zo, hè.

0: geweldige zomerse plek waar iedereen danste in de straat. Blijf luisteren waar dat adres is. Komt overigens uit Nederland. Uit België, de mannen van Clouseau. En het verhaal over Swanty Bolt.
1: Let's

Ga lekker zitten. Sventybolt, het plaatje van Clouseau, wat je bijna nooit meer op de radio hoort. En als we dan in het feestpaleis zitten, dan hebben we natuurlijk ook wel een beetje mooi weer bij. Ja, wolkenvelden, maar zo nu en dan zon. En de temperaturen zijn vrij normaal voor begin juli. De kans op zon is 60%. Kans op neerslag is 0%. Minimale temperaturen van 12 graden. En maximaal wordt het zo'n 24 graden. Er is wind en die komt uit het westen, windkracht 3.

0: allemaal. Pina colada, dat is best wel lekker met deze temperaturen. Je hoorde de twee achter elkaar te beginnen met de Soul Show Classic van The Quick met The Rhythm of the Jungle uit 1982. En inderdaad, Rupert Holmes met Escape, tussen haakjes, de Pina colada song uit 1979. En het verhaal achter deze plaat, ja, dat zou ook wel de plaat is een verhaalaflevering kunnen zijn. Let op. Ja, de man waar het over gaat, die heeft het gevoel dat zijn relatie een gewoonte is geworden. Terwijl zijn partner slaapt, leest hij de contactadvertenties en stuit op een vrouw die op zoek is naar een man die houdt van pina coladas, wandelen in de regen, van liefde om middernacht en van yoga. Hij schrijft haar terug en spreekt af in een bar. En als hij zijn mysterieuze date ontmoet, let op, blijkt het zijn eigen partner te zijn. Wat een prachtig verhaal is dit, hoor. Zo dadelijk de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar eerst eventjes een rondje rond de kermis.
1: Attention! Vanavond gaan we naar de kermis in de stad. Blijven zitten tijdens die rit. We gaan...

0: aan de muziek van Ricky Martin uit 1996. Dan te bedenken dat dit liedje als origineel een flamenco nummer is. Dus heel rustig. Maar in 1996 hebben ze er eventjes een andere draai gegeven. Toen werd het een waanzinnige hit. Het was ook meteen de wijde doorbraak voor niemand minder dan Ricky Martin natuurlijk. Nicolette, zit jij er klaar voor?
1: Hé, hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. Je kunt er de klok op gelijk zetten. De hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Zwoele Italiaanse nachten komen direct tot leven met dit onvergetelijke meesterwerk uit 1979. Het is de ultieme hit die de grenzen van de liefde opzoekt en de prestigieuze festivalbar wist te winnen. Een iconische klassieker. We gaan genieten van Alain Sorrenti. Tu sei la unica donna per me.
2: Het is zwoel, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song

kader van de rubriek Kopje Thee met de DJ. Een heerlijke zomerse plaat van Alain Soretti met Tussai La Odica, Donna Perbe. En die festivalbar, dat is een muziekprijs, een prestigieuze. Want als je die wint, nou, dan zit het wel goed met je. Nog één plaatje te gaan. We gaan eventjes lekker loungen. Misschien hang je rond de Reewijkse Plas of op het strand aan Noordwijk. En dan mag deze niet ontbreken. Hier is de Boussa en Magnetic.

De Boosa met Magnetic. We gaan hem binnenkort nog helemaal draaien. Nou, we doen er gewoon nog eentje. Laten we dat maar doen. Het is die 80's. Doris Dean de Pins. En

Eerst over de muziek van Doris Louis en de Pins en Shine On. Hè? Zangeres Debbie Jenner en vier Nederlandse danseressen. Programma Weekendlift zit erop. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Ga je met vakantie een fijne vakantie. En anders gewoon tot volgende week weer. Hoi!

0: Jelle Suybring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12 de Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude voor knooppunt Hoflied 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor Knoopend Ketelplein 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden, ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West is het druk op de wegen rond Rotterdam door werkzaamheden op de A20. De langste file is dan op de A4, daarna richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nieuwebrug 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Knopen de Bresseplein 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp 10 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Roedevarensveen 10 minuten door werkzaamheden. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekend Lift. Muziek met de eeuwige jeugd.

0: Het is 1974. De geboorte van de oranjegekte vindt plaats. Henny Cruijff, inderdaad de broer van Johan, introduceerde een nieuwe modetrend. Nauwsluitende extra lange oranje voetbalshirts die door vrouwen destijds als minirok gedragen konden worden. En op je radio die heerlijke zoele klanken van niemand minder dan Barry White. You're the first, the last, my everything. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 4 juli 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift, dat je natuurlijk kunt beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met ook vanmiddag weer tot en met 2 uur weer het allerlekkerste zo tijdens de lunch. De hits uit de 70s, 80s, 90s, de vaste programmapunten, onder andere het weekendweerbericht. En de rubriek Kopje Thee met de DJ. Zet je radio voluit, want het is weer meer dan de moeite waard. Ik ben tot 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen. Turn it up loud.

0: seconds anymore.
1: Ja, inderdaad, 1993, het was een 90's rammer. Niemand minder dan Nice Device met Cool Corona. Het was een top 10 hit en de mannen en vrouwen die kwamen uit Denemarken. Ja, ik heb er wel een beetje honger van gekregen. En ik heb overigens wel trek in een lekker carpaccio met een beetje salade. Kom maar op hoor.

0: Nou, de plaatjes zijn licht verteerbaar. Het is ontzettend warm in de studio, maar dat mag de pret niet blijven drukken natuurlijk. Want we blijven gewoon lekker drinken. En ja, iemand die ook van drinken houdt is natuurlijk Bartje.
1: Ik ben niet verbrannen, Bon!
0: Hoeft niet hoor. Zaterdagmiddag, lekkere muziek. En vergeet eventjes je green lemon of glaasje melk, want zij serveert iets anders.

de echte cafeïneboost komt gewoon uit je speakers of internetradio of misschien wel uit je telefoon. Sabrina Carpenter. 2 jaar geleden maakten we voor het eerst kennis met deze dame. En ze is niet meer weg te denken uit de hipparade. Ja, ik heb de studiodeur nog een beetje wat wijder open gezet. Ja, kom maar binnen hoor. Niet te veel herrie maken hoor. Als ik zeg André Rieu, wat denk je dan aan? Nou, moet ik in eerste instantie denken aan Maastricht. Nou, Maastricht, dat is ook de woonplaats van de volgende groep. Ze scoorde in de 1982 een wereldhit. Ze noemen zichzelf de Chaplin Band, de Il Fiero.

0: blijvend mooie en gezonde huid met een egale tint is nu voor iedereen weggelegd. Want dankzij een unieke, eenvoudige formule met een krachtige werking behoudt de huid zijn elasticiteit en jonge uitstraling. Bij dagelijks gebruik is het resultaat verbluffend. Gebruik daarom autogordels, een gezonde gewoonte.
1: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwestad Radio.
0: Ook een blijvend mooie huid? Gebruik dan autogordels, een gezonde gewoonte.
1: Gouwestad is jarig en daarom pakken we flink uit.
2: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
1: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
2: Luister Gouwestad.

0: Ja, de vraag is natuurlijk, moeten we wachten op de zon of niet? Nou, dat hoor je zo dadelijk in het enige echte weekend weerbericht. Bolland en Bolland met die grote hit uit 1972. Wait for the Sun. Ja, Bolland en Bolland stonden bekend om hun warme tweestemmige zangen. En later gingen ze door als de allerbeste componisten en producers. Onder andere voor Falco, maar dat weten we allemaal natuurlijk. Daarvoor muziek in Nederland, inderdaad uit Maastricht, de Chaplin Band en Il Vierro met die heerlijke zomerrit. En vooral dat begin, hè, dat lange hypnotiserende instrumentale deel, dat is toch wel heel erg lekker zo tijdens deze zomerse temperaturen. Mocht je net hebben ingeschakeld, programma Het Weekend Left iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Vanavond tussen 6 en 7 wordt dit programma herhaald via Gouwestad Radio. Zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En zondagmiddag tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. Als je wilt reageren, een vakantiekaartje of zo, dat is altijd leuk. Dat kun je mailen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Straks om 14:15 ook weer een heerlijke zomerse hit. En daarvoor gaan we lekker naar Italië. Dan ga ik nog eventjes naar de kermis, maar eerst eventjes genieten van de man die er helemaal klaar voor zit. Want hier is niemand minder dan Bart van Leeuwen met een nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Daar zit ik dan, voor altijd opgesloten tussen deze vier muren. Nooit meer de kans om nog iemand tegen te komen die net zo leuk is als jij. Iemand die me een beetje kan bemoederen. Ach, kwam ik hier ooit maar weer eens uit. En geloof me, als ik ooit weer vrijkom, geef ik alles wat ik heb aan een goed doel. Echt, ik heb al dat geld niet meer nodig. Als ik maar elke dag mijn biertje kan kopen, vind ik het allang best. Alleen moet ik dan wel eerst hier weg zien te komen. Tja, dat dacht ik dus een tijdje geleden nog. Maar alles liep anders dan gedacht. De donkere wolken die boven me hingen, werden in één klap weggevaagd door de zon. De muren om me heen vielen om en ik kon vluchten. En dat deed ik natuurlijk ook. En ik nam de anderen mee. De enige die er niet zo blij mee was, was de beul. Die had zich al verheugd op een mooie klus, maar hij kon alleen maar diep zuchten toen hij zag dat er niemand was komen opdagen. De doodsklokken die op het plein in het dorp voor ons hadden moeten luiden, speelden voor niets. De uitvaartondernemer en een paar loslopende konijnen waren de enige toehoorders. Het werd langzaam maar zeker donker. En de nacht daalde neer op de woestijn waar we naartoe waren gevlucht. In de verte hoorden we rumoer uit het dorp komen.

0: Nou, pina colada, dat is best wel lekker met deze temperaturen. Je hoorde de twee achter elkaar te beginnen met de Soul Show Classic van The Quick met The Rhythm of the Jungle uit 1982. En inderdaad, Rupert Holmes met Escape, tussen haakjes, de pina colada song uit 1979. En het verhaal achter deze plaat, ja, dat zou ook wel de plaat is een verhaalaflevering kunnen zijn. Let op. Ja, de man waar het over gaat, die heeft het gevoel dat zijn relatie een gewoonte is geworden. Terwijl zijn partner slaapt, leest hij de contactadvertenties en stuit op een vrouw die op zoek is naar een man die houdt van pina coladas, wandelen in de regen, van liefde om middernacht en van yoga. Hij schrijft haar terug en spreekt af in een bar. En als hij zijn mysterieuze date ontmoet, let op, blijkt het zijn eigen partner te zijn. Wat een prachtig verhaal is dit hoor. Zo dadelijk de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar eerst eventjes een rondje rond de kermis.
1: Attention!
2: Vanavond gaan we naar de kermis in de stad.
3: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan...

0: aan de muziek van Ricky Martin in 1996 gedaan te bedenken dat dit liedje als origineel een flamenco nummer is. Dus heel rustig, maar in 1996 hebben ze er eventjes een andere draai gegeven. Toen werd het een waanzinnige hit. Het was ook meteen de wijde doorbraak voor niemand minder dan Ricky Martin natuurlijk. Nicolette, zit jij er klaar voor?
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuis.

0: de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. Je kunt er de klok op gelijk zetten. De hoogste tijd voor de rubriek Kopje Thee met de DJ. Zwoele Italiaanse nachten komen direct tot leven met dit onvergetelijke meesterwerk uit 1979. Het is de ultieme hit die de grenzen van de liefde opzoekt en de prestigieuze festivalbar wist te winnen. Een iconische klassieker. We gaan genieten van Alain Sorrenti. Tu sei la unica donna per me.
2: Het is zwoel, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de...

het kader van de rubriek Kopje Thee met de DJ. Een heerlijke zomerse plaat van Alain Soretti met Tu sei la única donna per me. En die festivalbar, dat is een muziekprijs, een prestigieuze. Want als je die wint, nou, dan zit het wel goed met je. Nog één plaatje te gaan. We gaan eventjes lekker loungen. Misschien hang je rond de Reewijkse plas of op het strand aan Noordwijk. En dan mag deze niet ontbreken. Hier is de Boussa en Magnetic.

het zo over de muziek van Doris Louie en de Pins en de Shine On, hè? Zangeres Debbie Jenner en vier Nederlandse danseressen. Programma Weekendlift zit erop. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Ga je met vakantie een fijne vakantie. En anders gewoon tot volgende week weer. Hoi!

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de grote prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Hou je kop. Even geduld, ja. Dat was in ieder geval... Wat was dat, Dylan? Vertel dat eens eventjes.
1: Dat was de intro van...
0: Spoed.
1: Spoed.
0: En dat is inderdaad een Vlaamse ziekenhuisserie uit, nou, wat zal het zijn, 2004, 2000... Ik zal het eens even opzoeken. Misschien dat ik het terug kan vinden. Dat denk ik wel. Want alles kan je opzoeken tegenwoordig. Gelukkig wel. Even kijken, Spoed. Spoed, inderdaad, was een ziekenhuisserie van de Vlaamse commercial... Blablab. Hij moet hem even openen. Duurt eventjes. Spoed was een ziekenhuisserie van de Vlaamse commerciële televisiezender VTM. En die later ook op de Nederlandse televisie door de Tros werd uitgezonden. De serie speelde zich af rond het beroeps- en privéleven van de dokters, verplegers, ambulanciers, patiënten en baliebediendes op de spoedafdeling van een algemeen ziekenhuis te Antwerpen. Dus dat was het nummer daarvan. En ja, we wachten eventjes, want als het goed is gaat ze zo meteen bellen. Onze Barbara Dufour, een moeilijke naam, Truus Druits, wel te verstaan. En ja, daar wachten we eventjes op. Maar we gaan eerst even lekker luisteren naar Noodgeval van Goldband.

0: bent met Noodgeval.
1: Ja, leuk plaatje.
0: Zeker.
1: We wachten nog steeds tot Truus Druits uit Spoed even belt. Ja, misschien heeft ze ook een noodgeval, ik weet het niet. Maar we wachten er netjes op. En in ieder geval, het was een 11 seizoenen lang. En ja, het begon gewoon met Luc Gijsbrecht, Leo Madder en Truus Druits dus inderdaad. En het, Truus die was een pediater, dus een kinderarts, zeg maar. En ze wist ook heel goed met autistische kinderen om te gaan. En ja, de eerste uitzending was op 24 januari 2000. De laatste aflevering verscheen op 26 februari 2008. In Nederland was de eerste aflevering op 28 juli 2002 te zien bij de TROS op Nederland 2. De laatste afleveringen werden daaruit gezonden op 1 juni 2008. Dus het heeft 8 jaar gespeeld, om even snel en makkelijk te rekenen. Ja. VTM heeft de serie meerdere keren herhaald, onder andere in 2009, 10... 2012, 2017 en 2021. De serie in Nederland is helaas niet meer herhaald. Sinds 2019 is de serie terug te zien op het digitale mediaplatform VTM Go. Vanaf 9 februari 2021 zijn bijna alle afleveringen te bekijken. Je kan ze ook kopen, zeg maar. Dus de videobanden, de roze videobanden. Of videobanden, hoor mij dan. Koek, koek. Ik leef ook echt in dat tijdperk terug, volgens mij. Haha, erg grappig. Zit hij te lachen? Ja, ik zie het wel. Hou op. En, videobanden, dvd's uiteraard. Roze dvd's. En ik heb ze allemaal. Ik heb echt allemaal. En, wat vond ik het leukste? Ja, gewoon de connectie met hoe dat erin aan toe gaat, zeg maar. Dat vind ik gewoon heel erg leuk om dat te zien. En er was ook niet heel veel waar ik naar kon kijken. Tenminste, van die soapseries. Goudkust, ken je ook misschien al wel, Dylan.
0: Ja.
1: GTS Teden vond ik al helemaal niks. Ik kijk nu dan The Bold and the Beautiful. Maar voor de rest had ik echt zoiets van, nou, goh, wat is dit leuk? Wat is dit saai? Maar Spoed vond ik echt gewoon van, er zat actie in. Blijf je bij en het was ook af en toe best wel heftig als er mensen dus overleden die ik dan leuk vond. Bijvoorbeeld inderdaad ook Babs ook, die overleed ook tijdens een ongeluk naar de luchthaven of naar huis of weet ik veel wat. En dat was gewoon best wel heftig.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat ze zo meteen belt en dan kunnen we het er met haar over hebben. Maar we gaan eerst even verder uit 2025. Wakkel ontkakt of zo, of ontakt.
0: Geen idee.
1: 2025 Oymara. En daar gaan we naar luisteren.

We hebben hier ook even een noodgeval. De telefoon doet het niet. Dus we hopen dat... Wakkel ontkakt, ontakt, Omaira, 2025 was dat. En we gaan nu proberen Smile te draaien. Martin Garrix featuring Carolina Liar. En we proberen nog dat Truus ons kan bereiken.

0: Nou, dan denk je dat het allemaal goed gaat, maar nee dus. We hebben hier een storing met de telefoon. En Truus probeert ons dus te bellen en dat lukt dus niet. En ja, dat vind ik gewoon heel vervelend, sowieso. Maar goed, we hopen dat ze alsnog erdoor komt. En Lucia die heeft ook Edwin, onze technicus, aan de telefoon. Dus ik hoop dat hij iets kan regelen, snel. En anders moeten we maar thuis kijken of het eventueel dat ik het daar op kan nemen, misschien. Maar ja, daar heb ik natuurlijk niet de apparatuur voor, dus... Maar ja. Goed, we gaan toch even verder met wat... buitenlandse nummer, of tenminste. Hoe heet dat? Dokter... nummers eigenlijk. Dr. Beat, Miami Sound Machine uit 1984. En daar gaan we nu naar luisteren.
1: Emergency.

0: Nou, dat was Dr. Beat. Ja, hij klinkt heel erg gammel, maar ik hoop dat het lukt. Kijk, zo is beter. Dat was Dr. Beat in ieder geval van de Miami Sound Machine. Naar 1984. En ja, we hebben haar een soort van aan de lijn hangen. Dag Truus.
1: Hallo. Hey, dag Marijke. Goedemiddag. Het is eindelijk gelukt.
0: Ja, dat is voor jou geen, dat is voor jou geen moeilijke naam, hè Marijke?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, en ik neem aan dat Truus voor jou ook niet moeilijk is.
0: Ik noem je liever Dr. Babs, als dat mag.
1: Dat mag, maar ja, dat is natuurlijk maar een rol, hè?
0: Ja, precies. Maar ik heb natuurlijk uiteraard wat vragen voor jou, want jij hebt meegespeeld in de ziekenhuisserie Spoed. En
1: ja,
0: hebben jullie een medische cursus gevolgd om dit te kunnen spelen?
1: Ik ben een beetje een nerd, dus ik vond het heel belangrijk dat ik mij zo goed mogelijk zou voorbereiden. En ik ben dus 3 weken gaan stage lopen op het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Ben ik de nachten gaan meelopen. Ik heb leren hechten met van die speciale doekjes. Nou ja, ze hebben mij geprobeerd van zoveel mogelijk te leren. Dus ik ben er echt als een gek 3 weken lang ben ik daar mee gaan lopen. En ook elke keer als er een nieuw scenario kwam, dan ging ik op zoek van wat is dit, waar gaat het over? We hebben uitleg gekregen over alle toestellen die in het decor stonden.
0: Ja, je was niet meer weg te slaan, zei je. Toestellen. Je was niet meer weg te slaan.
1: Ja, voilà, inderdaad. Ik zat er met mijn neus bovenop. Maar ik dacht ook van, dat is zo'n mooi vak. Dat is zo'n bijzonder werk wat de mensen doen in de zorg. Dus ik wou dat echt goed doen. Ik wou ze op hun beste tonen. En ik wou echt dat ze er heel mooi uitkwamen. Dat er de rol die ik mocht spelen, dat de mensen die echt in het vak staan, dat het hen eer aandoet.
0: Ja, nou, hoe lang heb je in de serie Spoed gespeeld en wat was jouw rol en wat was je functie?
1: Ik heb van bij de eerste aflevering, ik geloof in totaal 4 jaar, dus x aantal seizoenen, nou, ik durf niet exact het aantal seizoenen zeggen, speelde ik dokter Barbara Dufour en dat was een pediater en kinderarts.
0: Ja,
1: dat was ontzettend leuk om te mogen doen.
0: Ja, hoe vond je dat?
1: Ja, heerlijk. In het begin van de serie is Babs een beetje zo de mannenverslindster.
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik dan, nou ja, dat is altijd zo'n beetje een dingetje. Hè, want dat is wel altijd een beetje spannend om dat te spelen. En dat is niet hetgeen waar ik het allerliefste doe. Maar ik mag daarnaast wel alle hele mooie, gevoelige scènes spelen. Met babytjes, met jonge kinderen.
0: Ja.
1: Liesje in de put, ja. Die jongen die autisme heeft. Nou, dat ook allemaal supermooie scènes om te mogen doen. Ja. Heel gevoelig. En daar, dat vond ik ontzettend fijn en mooi en dankbaar werk.
0: Ja. En hoe gaat het dan in de OK bijvoorbeeld? Als je dan moest opereren, de schedelboring bijvoorbeeld.
1: Ja, uiteraard heb ik dat niet echt geboord.
0: Nee, maar waar doen ze?
1: Zo...
0: Waar doen ze dat dan in? Weet je wel, van ja, want je hoort het wel natuurlijk.
1: Ah, ja. Ja, een deel van de geluiden worden er achteraf in postproductie bijgemaakt. Dus we moesten dan doen alsof en dan achteraf het geluid er gewoon bij gemonteerd. En we hadden ook een slager in de buurt die ons, die geven ons materiaal. En dus dan zaten we daar zo in de worst en in de luchtpijpen en longen en dan met onze vingers daarin. Maar een hele toestand. En dan werd natuurlijk een beetje het camerastandpunt zo gezet dat je niet alles te zien kreeg.
0: Nee.
1: En dus het was allemaal een beetje, je moest er toch heel erg mee rekening houden van waar staat de camera, wat gaan ze zien,
0: ja,
1: hoe moet ik mijn instrumenten vastpakken. Ja.
0: En in de podcast inderdaad de slagerij, hoe ging dat dan in zijn werk? Van wat gebeurde er daarna met dat vlees bijvoorbeeld?
1: Nee, we hadden niet wekelijks een barbecue, als je dat bedoelt. Nee, maar dat werd dan zeker als zo een hele dag onder die lampen heeft gelegen. En er is dan net bloed, hè, dus er is een soort van bloed, dat soort televisie. Ja, dus dan is dat uiteraard allemaal niet meer eetbaar en werd er in een zakje gestopt. En dan werd dat heel netjes op de juiste manier bij het juiste vuilnis gegooid. Want dat is natuurlijk niet meer voor consumptie vatbaar.
0: Nee, snap ik.
1: Maar dus... Het was wel zo dat de mensen van de make-up, die kregen ook iemand van het Universiteitsziekenhuis van Antwerpen die met hen meeliep. En die zei dan, kijk, dit is een website waar je kan kijken en daar, zo moet het eruit zien. En dan gingen ze naar het slager en dan kochten ze de juiste dingen aan. En dan gingen ze samen kijken, hoe kunnen we dat er nu geloofwaardig uit doen zien.
0: Ja, en nou ja, daarom zeg ik van, je hebt één keer ook, wat ik een hele heftige scène vond eigenlijk, van dat... jij dan bijvoorbeeld een ongeluk kreeg samen met Lin, zeg maar.
1: Ja.
0: En hoe heb je dat dan gespeeld? Dan heb je dan een snoepje of zo waar je dan op bijt met je bloed of zo? Of?
1: Dat wordt in twee stukjes opgenomen. Dus eerst krijg je een soort van de impact en dan zie je de zieke wagen aan de buitenkant. En dan kom je er eens uitgekropen. En dan krijg je vlak voordat er actiegeroepen wordt, krijg je echt een heel glas van die smurrie. Het smaakt een beetje naar munt en het voelt wat een beetje als frisse, vloeibare ketchup.
0: Okay,
1: en dan moet je dus, het is niet echt lekker, maar ook niet echt supervies. En dan

0: Ja,
1: om
0: precies.
1: Een beetje, van, ja, ja, en dat is wel grappig van dat te moeten een beetje uit te zoeken. En dan ga je ook kijken van wat gebeurt er dan? Hoe ziet dat eruit in het echt?
0: Ja.
1: En dan met alle stukjes info probeer je het zo duidelijk mogelijk weer te geven allemaal.
0: Mm-hmm. En wie was je beste maatje? Ja, volgens mij was dat Lies. Arlette Sterk.
1: Arlette, ja, maar die kende ik eigenlijk, want dat was het liefje van de gitarist van een band waar ik bij gespeeld had. Ze was echt ongelooflijk leuk van haar terug te zien. Ik heb heel veel gelachen met Anke. Wij zagen elkaar als op de eerste scène die we gespeeld hebben op de set aan de balie. Mm-hmm. Wij zagen elkaar en dat was direct, wij zijn direct in dat slappe lach geschoten. Dus dat was heel erg leuk. En, ik moet ook zeggen, mijn Bobje, Gert Lahoes, dat is ook echt een vriend van mij. We hebben ook samen in een band gespeeld.
0: Oké.
1: Hij was ook zanger.
0: Ja, maar jij kan ook goed zingen, vind ik.
1: Oh, dankjewel. Ja. Dankjewel.
0: Ja.
1: En dus, ja, dat is altijd mijn grote knuffelvriend geweest. Dus dat was oh, ja, Gert, hoe tof is deze? Echt lachen en we zijn elkaar echt in de armen gevlogen.
0: Ja,
1: en
0: dus
1: ik was zo blij dat hij dat is. Want ik had ook best wel wat intieme scènes. En dan wil je ook wel dat je dat met iemand speelt waar je op je gemak mee bent, want ik vind dat niet zo makkelijk.
0: Nee,
1: en dus ik vond dat echt ontzettend fijn dat hij dat was. En dan is dat leuk en gezellig.
0: Maar ja, maar je moest ook wel spelen dat je behoorlijk jaloers was ook.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, dat is ook lachen, hè. Dat is leuk. Dan probeer je te zoeken van hoe is dat en dat gevoel van boosheid op te roepen. En dan probeerde ik ook van tot aan die scène dat we elkaar dan niet zouden tegenkomen. Echt elkaar echt vermijden op achter de schermen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan zo al die energie eruit laten knallen. En dan daarna natuurlijk van, ja, maar ik vind je nog altijd leuk hoor. Ja, ja, ik zie ook. En dan hebben we dat goed gedaan. En dus dan maak je het toch rustig goed. Want het is toch een hoop energie die je op elkaar
0: is moet zeker. Maken. Maar welke aflevering is het je meeste bijgebleven? En waarom?
1: Wat ik heel indrukwekkend vond, waren de afleveringen waar er toch wel wat een beetje stunts aan de pas kwamen. Onder andere Liesje in de Put was zo een was zo'n uitzending omdat dat technisch best wel moeilijk was. Hè. We zaten een heel week lang in een aquarium.
0: Ja.
1: Dat water, dat werd ook koud. Daar was ook een hele constructie naast gebouwd. Een schacht naar boven die er dan als een modderige put uitzag.
0: Mm-hmm.
1: Ik had ook natuurlijk de verantwoordelijkheid over een echt nog jong kind.
0: Ja, ze was 9 of zo, toch?
1: Dag, ja, die was 9 en die moest ook maar een hele dag mee in dat koude water. Met een vreemde mevrouw. Ja, je moet het ook maar allemaal doen, maar ze heeft dat fantastisch goed gedaan. Ik heb dat echt geprobeerd om dat voor haar, ja, weet je, om leuk, om grapjes te maken.
0: Ja, en makkelijker te maken.
1: Haar te laten vertellen. Ja, het een beetje makkelijker te maken. Maar dat was wel best indrukwekkend. Want op dat moment was het buiten ook nog vrij koud.
0: Mm-hmm.
1: Dus op het moment dat ze mij echt uit die put halen, naar boven takelen, hing ik daar dus bij, wat was het, 3 graden Celsius, aan een touw te bungelen met natte kledij. Dat was niet helemaal.
0: Nee, dat was niet zo leuk.
1: Comfortabel. Maar ja, dat helpt wel om je in een bepaalde emotionele staat te brengen, waardoor je die emotie kan overbrengen.
0: Mm-hmm. Ja, want je hebt haar dus eigenlijk laten sterven. Je hebt haar eigenlijk in de steek gelaten.
1: Oh, verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Ja, oh, verschrikkelijk, dat idee. Ik vond het.
0: Ik.
1: Ik vond dat verschrikkelijk, ja.
0: Ja, toen ik hem voor het eerst zag, vond ik het behoorlijk heftig, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar er waren er wel meer, hoor, die heftig waren.
1: Ja, weet je, ik ben dan zo eigenlijk iemand, als ik zo een lieve heersbeestje op een auto zie, dan haal ik dat er eerst af en zit het er eerst in de bosjes.
0: Mm-hmm.
1: Want ik dan denk van, anders moet dat beestje helemaal met mij mee met de auto, dus dat is altijd prachtig. Dus ik ben zo heel zorgzaam. Dus op het idee dat ik een kind in die put zou laten, in die nie, oh nee, verschrikkelijk. Ja,
0: nee.
1: Dat vond ik echt ook heel heftig. Ja.
0: Nou, wat mij heel erg is bijgebleven, toch wel de gijzeling, zeg maar, dat is volgens mij na jouw tijd, denk ik. Maar ook van de supermarkt.
1: Ja.
0: Die vond ik ook heel heftig.
1: Inderdaad.
0: En ik heb ook Dylan hier ook. Dat is een sidekickertje van mij. En Dylan, zeg eens gedag.
2: Goedemiddag.
1: Hey Dylan.
0: En Dylan die heeft ook af en toe wel gekeken. Niet zo heel vaak als ik, want ik heb de hele serie dan, zeg maar. Die heb ik thuis.
1: Oh, leuk.
0: En
1: ja, leuk.

0: maar wat heb jij een favoriete serie? Of?
1: Nee. Ik had niet echt een...
0: Nee, oké.
2: Wat ook spannend was, bijvoorbeeld bij zo'n gijzeling, omdat al die scènes door elkaar worden opgenomen,
0: okay.
2: Dan wordt allemaal door elkaar opgenomen, van oh, nu zitten we in dit stukje van het ziekenhuis, of we zitten op die locatie, en dan worden al die scènes die daar, in dat decor, worden die allemaal achter elkaar opgenomen. Maar dat kan dus zijn dat je voor en na en tussen en tijdens dat iets gebeurt, en wordt allemaal door elkaar gedraaid. Nu vind ik het altijd heel belangrijk dat ik in de juiste sfeer ben. Dus ik lees van, ah, weet ik het nu al? Is het al gebeurd of niet?
0: Ja, ja.
2: En dan hadden we ook een van de regisseurs was ook heel goed in mij in de juiste emotionele lading te brengen. Dus die zei van, weet je nog, hij was toen daar en dit is toen gebeurd en nu zit je daar en dat hebben we al gedaan en daar gaan we niet naartoe. En je bent dan, dus die praatte mij daar helemaal bijna als een topsporter naartoe van, dit is het moment nu en nu gaan we dat opnemen. En dan bam, dan kon ik heel die lading zeg maar opwekken.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan tellen ze af en dan kan je die lading veel makkelijker spelen of opbouwen.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, en heb je ook, dus er waren ook wel bloopers geweest, neem ik aan.
2: Een van de bekende, meest bekende bloopers is op een gegeven moment werden er dus scènes gespeeld aan de balie en er komen dan jong en oud komt daar voorbij. Er zijn heel veel figuranten die meespelen en die, ja, er zijn ook vaak jonge kinderen die dan mee hebben gefigureerd.
0: Ja.
2: En en je weet daar aan de balie heb je daar, het was een snoepautomaat, er was een gang naar de trap, er was de OK, maar er was ook toiletten.
0: Oh ja, dat weet ik
2: en
0: ja.
2: Dus, juist, inderdaad. En dus op een gegeven moment, ja hoor, lag daar een bruintje weer in dat toilet. Want er was een jong kind was blijkbaar naar het toilet gegaan en had niet op tijd gezien dat dat niet aangesloten was.
0: Dus
2: dan
0: lag
2: dat ook gaar om het. Ik ben helemaal moeten schoonmaken.
0: Ja.
2: En dan was er op een gegeven moment ook nog iemand die we zou geopereerd worden, dus die moest alleen maar op de operatietafel liggen.
0: Mm-hmm.
2: Maar die vond dat zo spannend en we hadden dus die hartmonitor en zo aangesloten. En we zagen, er werd afgeteld en we zagen die mens zijn hartritme zo, dat steeg, maar dat ging zo op en dat ging naar 100 en 120 en 122 en die ging naar 199. Die mensen
0: was,
2: en toen heb ik gezegd van, kom, we gaan even alles stopleggen en dan heb ik dus heel rustig
0: precies.
2: Komt allemaal in orde, vind je het spannend, kijk maar even rond. Ja, en maar die had het echt heel spannend gevonden, ja.
0: Mm-hmm.
2: Die man.
0: Ja. Maar had je en zelf ook spannende momenten dat je echt zoiets had van, wow, dat vind ik toch wel heftig om dat te moeten doen? Inderdaad, met Liesje dan in de put? Dan,
2: Liesje in de put, in de ruien, dat was ook zoiets.
0: Oh ja, ja, ja. Ja.
2: Ja.
0: Ruien, dat zijn riool, hè, Dylan?
2: Ja. Ja, inderdaad. En dus was ook weer in het water. En dan op een gegeven moment was er ook nog een aflevering met een zware vrouw.
0: Ja.
2: En die moest dan ook door de brandweer uit haar appartement.
0: Oh. 160.
2: En dat was
0: ruim, ik vertel het ook even aan Dylan. Ruim 160 kilo, Dylan. Echt, die was. Ik ben ook behoorlijk stevig, maar die was 2-3 keer mij. Echt niet normaal.
1: Jema.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Door medicijnen en weet ik wat allemaal. Of ja, schildklier.
2: Ja.
0: Ja, verschrikkelijk. Maar dat ze dat inderdaad dan zo. Ja, dat kan je ook meemaken natuurlijk in het dagelijks leven, zoiets.
1: Ja, het zou kunnen, ja.
2: Nee, inderdaad.
0: Ja.
2: Want zo'n, bijvoorbeeld zo'n brancard, daar mag je maar 150 kilo op dragen. Dus als je daar iemand met meer gewicht bovenop legt, ja, dan
0: zakt hij er doorheen.
2: Je een patiënt in gevaar.
0: Ja.
2: Juist.
0: Ja.
2: Dus ze moesten dat dan inderdaad met een zeil doen, maar de scène start dus waar ze uit het appartement wordt getild. En dus die vrouw zei, ik wil alleen maar op dat karretje van die brandweer als jij meegaat. Dus ik zit daar daarnaast. Terwijl die vrouw zo uit dat venster gaat en in dat karretje gaat. En ik hou dus heel die weg naar beneden, hou ik haar hand vast. Zelf met knikkende knieën.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, maar ik dacht van, oh, dat brave, dat lieve mens.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar ook gewoon van wat ik ook heel zielig vond van met Tim bijvoorbeeld, dat kleine jongetje.
2: Ja.
0: Vond ik ook heel. Ja. Daar heb ik echt moeten huilen. En met jou, dat jij overlijdt natuurlijk, dat vind ik ook, vond ik ook heel heftig.
2: Ah.
0: Ja.
2: Ja, en ik had een, altijd zoiets van, oh, wacht, ze bellen gewoon, ja, Babs is dood. Ik denk van, oh, wie weet kan ik toch nog terugkomen, maar dat is dan helaas.
0: Hoe dan?
2: Helaas niet meer.
0: Dat kan toch niet?
2: Nee.
0: Nee. Maar daarom zeg ik van,
2: ja. Dus dat is vroeger gedaan, hè?
0: Ja, dat zal wel, ja. Maar heb jij toevallig Ann van den Broek ook gekend? Of ken jij die?
2: Ann van den Broek?
0: Mm-hmm. Die heeft ook meegespeeld.
2: Ja,
0: Iris.
2: Maar welke rol? Ja, natuurlijk. Ja, zeker.
0: Dokter van de Vijver, ja.
2: Ja,
0: die heb ik ook. Die heb ik ook geïnterviewd.
2: Heb je die ook al geïnterviewd?
0: Ja, zeker. Leuk. Omdat, dat staat allemaal op Spotify, zeg maar.
2: Ja.
0: En, maar dat ging ook voornamelijk over Elisabeth, wat ze ook gedaan heeft. Musical, zeg maar.
2: Ja, inderdaad. Ja, die is inderdaad. Ik dacht van, zij is toch een musical, maar zij is inderdaad, nadat ik als personage eruit ben gegaan, is zij daarin gekomen. Dus dat is...
0: En Cathy Peters vond ik ook heel... heel lief ook. En Anke natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Piet Piraat. Dat soort dingen. Ja.
2: Maar we hadden echt een fantastische ploeg.
0: Ja.
2: Zowel de technische ploeg als de acteurs. Mm-hmm. Wij hingen ongelooflijk aan elkaar. Zo.
0: Ja, en Leo natuurlijk ook. Leo Madder.
2: Ja. Ja.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Ja. Dat waren echt mooie tijden. En dat was gewoon een super ploeg om het mee te doen. En het was natuurlijk ook jammer genoeg tijdens die... periode dat Leo zijn zoon is verloren.
0: Ja.
2: En dat mijn toenmalige partner ook haar auto ook al heeft gehad. Dus dat was ook wel pittig, ja. Ja.
0: Ja. Maar hoe ging dat dan gewoon met opensnijden? Want die mensen dan, die figuranten zeg maar, die werden niet echt opengesneden, toch?
2: Nee. Ja, stel je voor. Dat zou één keer gebeurd zijn en dan hadden we met z'n allen denk ik... Een rechtszaak aan onze broek.
0: Ja.
2: Nee, wat er dan gebeurd is dat, dat er werd een nephuid gecreëerd. En dus dan lag daar niemand onder. Dus op het moment dat er echt gesneden werd, er zijn manieren om bijvoorbeeld met varkenshuid of zo open te snijden. En dat werd allemaal, wel netjes... zo echt mogelijk gemaakt. Want degene die bijvoorbeeld die de make-up deed, die is ook werkelijk special effects gaan bijstuderen om dat allemaal zo goed mogelijk te doen.
0: Mm-hmm.
2: Echt, daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan om dat allemaal zo realistisch mogelijk eruit te doen zien.
0: Ja.
2: Ja, dat is best wel indrukwekkend, ja.
0: Ja.
2: Ja,
0: zeker. Maar dat was altijd wat ik dan inderdaad gezien heb met de andere podcast, zeg maar. Van Sven en Sven de Ridder. Zeg maar, met jou samen.
2: Ja.
0: En dat hij ook vertelde van... wat was dat nou? Van dat er dan inderdaad mensen meeliepen dat die echt artsen waren.
2: Ja, dus elke keer als wij een scène hadden met enige medische interventie of waar ze toestellen aan de pas kwamen of zo, dan waren zij daar en dan konden we vragen van hoe doe je dit nu eerst of pak je dat nu eerst vast of welke intensiteit heeft dit of hoe zet ik dat dan aan. En op den duur, omdat ik daar zo mee bezig was, had ik wel de naam dat ze zeiden vraag maar een truus. Dus dan belde ik even met hen van zo en zo. Denk ik dat het is? Ja, dat is goed, doe dat maar. Hoppakee. En dan was het allemaal goed. Dus dat was ook heel erg leuk om... Ik vond het ook gewoon heel erg interessant om bij te studeren. En die mensen van het UZA, die waren daar... Die waren er gewoon heel vaak bij. En die legden ons dan alles uit. Die vonden het natuurlijk heel grappig om ons te zien knoeien met van alle toestellen. En hoe dat je dan die bisturie moet vasthouden.
0: Scalpel eigenlijk. Of mesje, dat soort dingen allemaal.
2: Ja.
0: Maar hoe deden ze dan met medicijnen? Want je zag ook heel vaak dat ze drank dronken. Maar wat is dat dan? Dat is dan ook nep, toch?
2: Ja, natuurlijk. Daar wordt dan een beetje gekeken naar de kleur van wat zit er dan in.
0: Ja.
2: Er wordt bijvoorbeeld, als je een infuus moet aanleggen, wordt een naald eruit gehaald. Dus krijg je alleen het soepele stukje. Dat verdwijnt dan onder je... onder het watje of onder het gaasje.
0: Mm-hmm.
2: Zodanig dat het wel lijkt alsof het in de arm gaat, maar dat is natuurlijk niet zo.
0: Nee, precies.
2: Dus dat soort kleine handigheidjes. Of er werd gekeken van wat voor kleur is dat en dan werd dat nagemaakt met appelsap of met ketchup of met... het was een hele keuken die er aan meedeed. Ja.
0: Maar jullie werden goed verzorgd, zeg maar.
2: Ja.
0: Dat is mooi.
2: Ja hoor. Ja, zeker.
0: Oké.
2: Het was ook best wel flink uit de pijp komen, want het waren grote, dikke scenario's. En dus was het elke avond wel flink blokken en flink studeren. Om
0: ja, natuurlijk. Maar je moest ook al die termen kennen natuurlijk.
2: Juist, ja. En dat moet er dan ook nog vlot uitkomen. Dus ik had daar het boterham met choco-principe. Ik moet even vlot kunnen zeggen als ik boterham met choco zeg, met even weinig stress. En dan vind ik het goed. Dan ben ik klaar voor de opname.
0: Ja, chocoladepasta, zeggen wij.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, en ja, gewoon heel super dat je hier aan mee wou doen. En,
2: ja, heel graag gedaan.
0: Ja, echt tof. Daarom zeg ik van, voor ons zit het erop, want onze taxi is er, dus we moeten weer gaan. Maar in ieder geval ongelooflijk bedankt dat je dit wilde doen.
2: En, dankjewel voor het gesprek ook en veel succes bij jullie ook.
0: Ja, dat gaat zeker goed komen. Kijk, en ik weet eigenlijk niet van als ik dan... ik heb natuurlijk de dvd's, of ik die op kan sturen naar jullie of naar jou. En dat ik ze dan terugkrijg met een handtekening. Dat zou wel heel gaaf zijn. Maar ik weet niet of dat mogelijk is.
2: Oeh, wacht. Dan moet ik misschien eens kijken of ik...
0: Kijk, en anders kan je het ook doorsturen gewoon via de mail, hoor. Dat is ook goed. Hoe dat moet, zeg maar.
2: Weet je wat je anders kan doen? Dan kan je misschien, als je die de afbeelding daar uit kan halen.
0: Ja, dat kan.
2: Soms zit die daar los in de kast. Dan scan je die in. Je stuurt die door. Ik print die af. Ik signeer die en die kan ik dan wel per post terugsturen. En dan heb je toch een echt gesigneerd exemplaar.
0: Ja, want volgens mij heb je iets van twee... dat vind ik super natuurlijk. En Maar Dylan, heb jij misschien nog vragen voor Babs?
1: Nee. Ik zat even te denken. Maar
0: je vond het wel een leuk gesprek.
1: Ja, zeker.
0: Heel fijn. Heel fijn. Het was een bloedige zootje. Het was een bloedige zootje.
2: Ja, in technisch was het een moeilijke start, maar daarna kwam het helemaal goed, toch?
0: Absoluut. Ja. In ieder geval, Truus, Dr. Babs.
2: Marijke.
0: Hartstikke bedankt. Ja. En ik blijf zeker altijd kijken. Ik vind het gewoon heel leuk.
2: Zo fijn.
0: Jazeker.
2: Nou, heel erg bedankt ook voor het gesprekje en veel succes daar.
0: En jij ook. Heel veel succes met alles wat je verder nog doet.
2: Dankjewel.
0: Dag. Nou, dat was inderdaad dokter Barbara Dufour. Er waren inderdaad wat technische mankementen, maar we hebben het
1: opgelost.
0: Volgens mij was het qua gesprek en qua luisteren was het helemaal prima. Ik ben me wel een beetje, maar dat is logisch natuurlijk. Dat is de spanning. Wat een lief mens. Hè? Zeker, heel lief. Maar goed, we gaan nog even luisteren naar Mona Lisa van Robert van Hemert uit 2025. En daarna Dr. Bernard. Ja, logisch. Dat dan. En die is uit 1976.
1: Zo.
0: Maar wij zeggen in ieder geval tot volgende week. Ja. En Dylan, onwijs bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Jij gaat ook je spulletjes pakken.
1: Ik ga ook zo.
0: En we gaan naar huis.
1: Ja.
0: De mazzel, doei.
3: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.
2: Ja, goedenavond. Hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe episode van Indie 2000. Het is vanavond een bijzondere uitzending. Een trieste uitzending, moet ik eerlijk zeggen. Ja, in 1995 werd er een nieuw radiostation gestart, onder naam Kink FM. En vanaf dag 1 stond mijn radio vast op dit station, waardoor ik vrij snel in aanraking kwam met een programma genaamd X-Rated, destijds nog gepresenteerd door enkel Arjen Golleman. X-Rated is een radioprogramma voor experimentele muziek, avant-garde, industrial, ambient, elektronisch. De techno was voor mij nieuw op dat moment. En andere muziek die je nergens anders hoorde. Een wereld van nieuwe muziek ging echt voor mij open op dat moment. In 1999 schoof Boeddhist-medewerker Bob Ruusje aan als medepresentator en muzieksamensteller van dat programma. En sinds het overlijden van Arjen Golleman in 2010 maakte hij dit programma helemaal alleen. Kink FM is 16... Nou ja, X-Rated is 16 jaar te horen geweest op Kink FM. Tot dat station op 1 oktober 2011 de nek omgedraaid werd. Bob Ruusje vond met zijn X-Rated onderdak bij de concertzender, waar hij het programma tot 2 weken geleden iedere zondagavond maakte en waar ik vrijwel iedere zondag ook naar luisterde. Afgelopen zaterdag kwam het trieste nieuws dat Bob Ruusje op de terugreis van zijn welverdiende vakantie in Oostenrijk is overleden. De komende 2 uur wil ik een klein eerbetoon brengen aan de man die mij op het spoor heeft gezet van heel veel nieuwe muziek. Ik heb niet de illusie compleet te zijn. Daar is simpelweg te veel en te breed voor. Ik ga ook niet proberen informatief te zijn. Daarvoor schiet mijn kennis schromelijk tekort. Bob Ruusje had meer kennis van muziek in zijn kleine teennagel dan ik in mijn hele leven zal vergaren. Ik zal wel proberen een zo breed mogelijk beeld te geven van de muziek die ik via X-Rated heb leren kennen.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

message.

0: Een gezelschap dat ik begin jaren 90 via X-Rated leerde kennen. Underworld hoorde je van het album Dub No Bass With My Head Man. Hoorde je Spoon Man. Ja, tot de dag van vandaag maakte deze band muziek. En tot voor kort even Bob Rusje dus deze muziek volop gedraaid in zijn X-Rated. Voor degene die net inschakelen, het bijzondere in die 2000 vanavond. Ik besteed aandacht 2 uur lang aan het overlijden en de muziek van mijn grote muziekgids. Ja, kan ik wel stellen, Bob Rusje, die afgelopen week erg plotseling is overleden. Een band die jij al heel lang een warm hart toedraagt, al ver voordat ik ooit van een goede man gehoord had, is de band Front 242 uit België. Vorig jaar stonden ze nog in Nederland, daar was hij. Een aantal mensen van in die 2000 van vroeger, Edwin ten Hove, Willem Rozen, die waren daar ook, hebben hem nog eventjes ontmoet. Dit is Welcome to the Paradise, dit is Front 242.
1: Jesus is here!

I deserve it. I deserve it.

0: Ook in de jaren 80, eind jaren 80 werd de bijzondere muziek al voornamelijk in België gemaakt, meer dan in Nederland kunnen we stellen. Front 242, een van de grote favorieten van Bob Ruscha, zijn vroege jaren, zeg maar. Vlak voordat hij op vakantie ging, is hij nog naar een concert geweest van Cabaret Voltaire. Hij had er een beetje een zwaar hoofd in, want een van de grote mannen van de band was er niet bij. Maar uiteindelijk heeft hij er enorm van genoten. En ik denk zomaar, als ik het zo inschat, dat het zijn laatste concert geweest is. Vandaar een nummer van Cabaret Voltaire. I want you.
1: I want you.

0: hit the target, and you should have no trouble any more than I did. For the low house, you keep your same foot position. However, there's one difference in establishing your gun point. You put your gun straight into the line between the eight and the low house, and after you've gotten it in that position, move it a yard towards eight. For a right-handed shooter, this prevents you from shooting your gun in a jerk, and you can have a little better chance of moving your gun smoothly with the target.
1: Dat je het weet. Goed, u hoorde Cabaret Voltaire, I Want You. Naar alle waarschijnlijkheid denk ik zo, maar het laatste concert waar Bob Rusje ooit geweest is. Behalve al dit soort wat meer uptempo nummers, techno-achtige dingen, was X-Rated ook een thuis voor heel veel ambient muziek. En een van de vaste prikgasten daar was Biosphere. Ik heb de man ooit gezien in Echo samen met Willem Rozen. En dat was een heel bijzondere beleving moet ik zeggen, maar het was wel heel erg gaaf. Dit is Angels Flight, dit is Biosphere. Thank you.

U hoorde de ambient, de elektronische ambient van Biosphere. Angels Flight was dat. Ja, ook dit hoort er allemaal bij. En als de man live ziet, dan heb je eigenlijk niet echt een idee of hij nou de muziek live zit te maken of dat hij gewoon achter een laptop zit om zijn mail te checken. Maar het is fantastisch om het live mee te maken, om dit over je heen te laten komen. Goed. Over live gesproken. Ik heb Bob Rusje een aantal keer kort ontmoet. Tijdens wat X-rated avonden. En tijdens een aantal concerten van hele bijzondere dingen. En de laatste keer was tijdens een concert van Dead Can Dance. In de Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Het was voor mij de eerste keer, ondanks dat ik die band al vanaf 1988 volg, dat ik de kans had om ze live te zien. Vond ik heel bijzonder. En in de lobby trof ik daar Bob Rusje aan. We hebben kort gesproken en hij had natuurlijk geen idee wie ik was. Maar ik vond het erg leuk om er toch wel mijn grote muzikale radioheld, een van deze, te ontmoeten en even kort mee te praten. Daarom Dead Can Dance. Veel geziene gast in X-Rated, Anywhere Out of the World van het album Within a Realm of a Dying Sun.

En als je dan een eerbetoon aan Bob Rusje maakt, dan kan natuurlijk David Tibet niet ontbreken. Onder zijn pseudoniem Current 93, All the Pretty Little Horses. En daarvoor de misschien wel volgens Bob Rusje belangrijkste band ter wereld, Throbbing Gristle, Hot on the Heels of Love. Goed, een van de laatste dingen die ik van hem heb leren kennen was het Nederlandse Belgische gezelschap, de Mannenbroeders. Dit is Grafschrift.

hoorde de Mannenbroeders. Grafschrift. Prachtige plaat is dit van deze heren. 2 jaar geleden ongeveer uitgekomen, volgens mij eind vorig jaar ergens. Eind het jaar ervoor, maakt ook niet uit. Oké, een eerbetoon aan X-Rated en Bob Rusche is niet compleet zonder dat daar de band Coil in voorkomt. Dus tot het einde van dit uur hoor je deze band. Van het album Music to Play in the Dark is dit The Dreamer is Still Asleep. Dit is Coil.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.
2: X-rated. It is the night of the demon.
3: Goedenavond.

Ja, nogmaals, goede avond. Je luistert nog steeds naar Indie 2000 op Gouwstad Radio. En deze week opgedragen aan de onlangs afgelopen week overleden Bob Rusje. Een van mijn grote wegwijzers als het gaat om alternatieve muziek. Maker van het programma X-Rated. En daarom dit uur ook. Eigenlijk alleen maar mijn muziek die ik in dat programma heb leren kennen. Of die daar in ieder geval heel veel gedraaid is. Ik begon met Left Field dit uur. Van het fantastische album Leftism. Wat ik heel veel gedraaid heb in die tijd. En wat ik volgens mij via Arjen Golman nog leren kennen. A Song for Life hoorde je. En een X-Rated zonder Robin Rimbaud is eigenlijk niet te doen. Robin Rimbaud is de man achter Scanner. En het nieuws van Bob's overlijden was nog maar vrij vers. Toen hij al in de lucht kwam om te bedanken voor alle jaren. Dat hij zijn muziek gesteund heeft. En ik denk dat de man nou elkaar ook vrij goed kende. Hij had hem volgens meneer Rimbaud zelf het weekend ervoor nog zijn laatste album opgestuurd. Ik ben bang dat Bob dat nooit meer heeft mogen beluisteren. Dat is heel triest, maar dat is wat het is. Door dus dit uur met onder nu Scanner, You and Me.

hoorde You and Me van Scanner, Robin Rimbaud. Als je denkt, hey, dat vind ik mooi, hier wil ik meer van weten. De man is ontzettend actief op Bandcamp, dus daar zou je dingen kunnen vinden van hem. Dus hij maakt nog steeds heel veel muziek. Dus een X-rated tribute is niet... Nu gebruik ik echt het woord tribute. Oeh, de poes is ook aangeschoven. Dat zou Bob niet erg vinden, maar liever niet. Eventjes nu. Sorry. Een X-rated eerbetoon is niet compleet zonder Klaus Schulze. Daar was Bob enorme fan van. Daar is volgens mij allemaal een beetje mee begonnen bij hem. Het is ook bijna onmogelijk om daar iets uit te halen. Dus ik heb gewoon een track gepakt die niet al te lang is. En toch erg mooi. Infinity Part 3 hoor je van 101 Milky Way. Dit is Klaus Schulze.

voor mij een van de belangrijkste gezelschappen, zou ik bijna zeggen, die ik via X-Rated heb leren kennen. Arcana hoorde je in Memoriam. Leek mij een erg toepasselijke plaat voor deze avond. Deze trieste avond toch wel een beetje. Goed, Dark Rat. Ik kende het niet zo heel erg goed, maar voormalig radiocollega Willem Rozen kwam ermee toen ik vroeg of hij nog suggesties had voor dit programma. Blijkbaar is Bob ooit bij hun op een concert geweest, is met ze aan de praat geraakt en zijn goed bevriend geworden. Dus deze band moet ook in dit programma. All Is Wrong ga je horen van het album Little Black World. Dit is Dark Rat.

U hoorde All Is Wrong van Doc Rad. Goed. Een eerbetoon aan Bob Rusje is niet compleet, denk ik, zonder het gezelschap Sun of Sun O, maar net hoe je zeggen wil. Het is anders dan de meeste muziek die vooral elektronisch is, wordt dit wel zwaar met gitaren gemaakt, maar op een manier zoals je die, tenzij je regelmatig naar X-Rated geluisterd hebt, waarschijnlijk nooit tot zeer weinig gehoord hebt. Het is een nummer van 10 minuten, ik zal hem ergens halverwege wegdraaien, maar hou je vast voor Sun O, Glory Black.

0: myself a memory of my past. I still write this gothic love song, a sign to myself and a memory of my past, and a way to shut out your face.
1: Prachtig. Nog steeds A Gothic Love Song, andermaal Current 93. En daarvoor hoorde je, wat is het ook weer, Ixa Xar van Lustmord. En dat stond ooit op een LP of CD album wat X-Rated heeft uitgebracht. En daarvoor hoorde je een groot deel van Glory Black van Sun. Of Sun, oh, hoe je het noemen wil. Goed, Bob Rusch was ook behoorlijk fan van een Nederlandse, ja, ik zou bijna zeggen klankkunstenaar, Michael Badabila. Dus ook daarvan een track. Dit is Little Star.

tot zover zo'n beetje deze uitzending. Dit eerbetoon aan Bob Rusche, radiomaker bij de concertzender voor die tijd bij Kink FM. Groot muziekliefhebber. En ik ben toch wel valt een gat in mijn week, zeg maar. De afgelopen 30 jaar, 31 jaar bijna, heb ik vrijwel iedere zondagavond naar het programma X-Rated geluisterd. En het grootste deel van die tijd maakte Bob Rusche dat programma. Hij is niet meer. Aanstaande zondag volgens mij, en anders de week erop, wordt bij de concertzender uitgebreid stilgestaan bij zijn leven en zijn dood. Tijdens zijn uren X-Rated, dus dat is op de zondagavond tussen 9 en 11. Ze zijn volop bezig om dat voor te bereiden. Dus ik denk dat dat iets heel moois wordt, want er zitten hele goede mensen. Sowieso een goede zender om naar te luisteren, de concertzender. Als je je muzieksmaak wat wil verbreden. Goed. Het laatste woord is aan Cozy Funny Tutti. Ze maakte ooit deel uit van Chris & Cozy. Tot het nieuws hoor je haar. Dit is Such Is Life.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
1: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hooghuren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
0: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
2: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
0: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Dit is RTV Gouwe Stad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Night Flow.
8: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
9: Ja, een hele goede avond en leuk dat je er weer bij bent. Het is weer woensdagavond. We gaan weer heerlijke plaatjes draaien. Ik heb vandaag nieuwe oortjes meegenomen. Even kijken of dat een beetje klinkt. Normaal zit ik altijd bij mijn headset. Maar ik heb nu van die in-ear dopjes, weet je wel. Dus het is eventjes wennen hoe het allemaal klinkt. Maar tot op heden gaat het goed. Ik heb namelijk de heerlijke plaat voor je meegenomen uit 1993, Plastic Dreams. Die ga je zo meteen later nog horen. Ik heb ook nog iets van Fateless meegenomen. En ik kijk even door de playlist. Oh ja, James Hype, ga ik ook nog iets over vertellen. Maar eerst trappen we heerlijk af. Na een heerlijke zomerse dag. En wat was het warm vandaag, zeg, niet normaal. How Deep Is Your Love, Calvin Harris, hier op Radio Gouwe Stad. Mijn naam is Troy de Bruin. Een hele goede woensdagavond.

Stan 26, remix van, hoe heet die ook alweer? Eminem, zo. Ik moest er even op komen. Een heerlijk zomersplaatje voor je meegenomen. Ik draaide hem net en toen dacht ik, oh, deze doet me echt denken aan dat lekkere weer, weet je wel. Dat je dan weer lekker iedereen vrolijk ziet. Blueberry, Sam Jacobs, hier op Radio Gaan we staan.

Maria Mir, Maria Tech It Deep hier op Radio Gouwestad. Oh, lekker zeg. Ik pak even het bedje erbij. Zoals we dat normaal gesproken ook gewoon doen. En die oortjes, ja, ik moet er eventjes aan wennen, maar het lijkt best wel goed te klinken. Dus laten we het gewoon volgende keer weer proberen. Jullie gaan er niks van merken hoor, maar het is meer iets voor mezelf. Een aantal weken terug draaide ik hier op dit programma een ouderwets cd'tje. Ik heb namelijk thuis bovenop zolder best wel een grote cd-collectie. Vroeger best wel veel cd'tjes gekregen, gebrand zelf, door kennissen. Je kent het wel. Je weet wel hoe dat soort dingen gaan, toch? Daaronder, onder andere staat er ook een plaatje op waarvan ik een hele vette remix heb gevonden. En ik dacht, die remix, dat wordt eigenlijk wel tijd dat ik die even op Gouwestad laat horen. En waar, wellicht ken je het wel ergens van of heb je het ergens een keer op een foute party gehoord. Want een beetje die vibe heeft het wel. Alleen deze remix, die is natuurlijk weer net even anders. I wanna know if you'll be my girl.

Hey, Ma Baker hier op Radio Gouwestad. Je kent het wel toch, die zomer van 2011. Misschien dat je het nog weet. Het was ook zo lekker weer. 2012 het EK. Ook niet gewonnen helaas, net zoals dit jaar. Maar in 2012 kwam wel het andere mooie uit. Namelijk een nummer van Rihanna. Ik denk dat er nog nooit een nummer zo hoog in de hitlijsten heeft gestaan. Wat een trance/techno-nummer was. Althans, ik kan me niet herinneren dat er een zo'n lekker nummer was in die tijd. Where Have You Been van Rihanna hier op Radio Gouwestad. In 2013 genomineerd voor een Grammy Award. Kun jij het geloven? Ik niet. Maar wat is die lekker zeg.

hier, Rihanna. Where have you been? Op Radio Gouwestad. We gaan door. Ik neem je mee terug naar 1993. En ik hoorde al thuis toen ik dit aanzette van mijn vader. Dat is een heel bekend deuntje, zeg. Dat klopt. Namelijk een Nederlandse producer, DJ. Robin Albers uit Vianen, Utrecht. 1993 bracht hij door. En nu hoor je hem nog steeds. 2026, 1 juli om precies te zijn. Hier op Radio Gouwestad.

Oh, wat is hij lekker zeg. Plastic Dreams hier op Radio Gouwestad. Een enige echte Nederlandse plaat. Ik neem je even 7 jaar verder terug de tijd in, namelijk het begin van de Zero's. En daar komt de volgende plaat vandaan. We zijn namelijk weer op het half uur bereikt. En dan moet altijd even een oude klassieker gedraaid worden. En deze keer Fadeless Insomnia. Ik blijf hem zo lekker vinden dat ik hem elke keer toch weer aanzet. En het is gewoon elke keer genieten. 8 minuten lang hier op Gouwestad.

Je zou bijna vergeten dat de plaat halverwege is afgelopen, niet dan? Oh, wat is hier lekker zeg. Insomnia met Fateless hier. Andersom, Fateless met Insomnia hier. We gaan door met het volgende plaatje. Ook weer zo'n lekkere, heerlijke, zomerse, nieuwe, wat nieuwere stijl. Even als Fateless is afgelopen natuurlijk. Komt-ie nog? Komt-ie? 1, 2, 3. Ja, start hem in. Dat dacht ik. Ecuador, hier van Slash en Ollie James.

Wave for Tonight hier op Gouwestad. Jennifer Lopez en Fischer. En daarvoor hoorde je James Hype met Ferrari. Ik ga hem afsluiten. Ik wil je bedanken voor het luisteren. We gaan hem afsluiten met twee Nederlandse gasten. Namelijk Mr. Belt en Weensel. Is graag spreek ik je volgende week weer. Dus tot volgende week!

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. En de kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte de activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Leasebike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat 1 van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale